0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is holocaust...

Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting.

door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34... Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

There's love, you and I both apply to the above, the one and only.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei...

onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden.

couldn't get enough. The perfume of this girl in front of me.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goed resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars, op deze zondagmorgen, de 4e oktober. Welkom bij Loof ten Heer, een programma van Radio 794. De kerkdienst van vanmorgen wordt verzorgd door de Christelijk Gereformeerde Kerk uit Heerde.

Voorganger is gastpredikant dominee Aalderink uit Noordse Schut. De techniek van vanmorgen is in handen van Harry van den Berg. Mijn naam is Barend de Ruiter. We beginnen zoals u van ons gewend bent met geestelijke muziek uiteraard in dit programma. U hoort een opname van het christelijk mannenkoor uit Vroomshoop onder leiding van Gesine Veldman en aan het orgel Martin Mans, getiteld Almachtige Verheven Heer.

U hoorde het lied Als ik hem maar kennen, gezongen door Janneke Slachter. En op het orgel werd ze begeleid door Willem-Hendrik Zwart. Volgende nummer heeft als titel Schepper en Koning. En het wordt gezongen door het gemengd koor De Lofstem uit Achterberg onder leiding van Hans van der Maten. Aan het orgel Tom Burgerink.

U hoorde meer Liefde leidt tot u, o Heer. Gezongen door het christelijk mannenkoor Het Harde onder leiding van Jan Zwanepol aan het orgel Harry Hamer. Het is 10 minuten voor 9:30 op deze zondag de 4e oktober, ook wel Dierendag genoemd. U krijgt van mij een overzicht van de liturgie van vanmorgen. De kerkdienst wordt, zoals al eerder gememoreerd, uitgezonden vanuit de christelijk gereformeerde kerk in Heerde aan de Acacialaan. En de voorganger is gastpredikant dominee Aalderink uit Noordse Schut. En dat is terug te vinden in Drenthe. De liturgie ziet er als volgt uit. In de eerste plaats de mededelingen door de ouderling van dienst. Er wordt gezongen Psalm 34, de versen 7 en 11. Psalm 1, de versen 1 en 4. En na de lezing van de wet van de Heere wordt gezongen Psalm 119, de versen 17 en 86. Na het gebed volgen een tweetal schriftlezingen. Hebreeën 11, de versen 8 tot 16. En 2 Korinthe 4, de versen 16 tot 18. Daarna wordt gezongen, alvorens de preek begint. En dat zingen gebeurt uit Psalm 139, de versen 1 en 14, het eerste en het laatste couplet. De verkondiging heeft als thema de reis van je leven. Ben je inwoner of ben je bijwoner? Na de preek zingen weerklank gezang 364, de versen 1 en 2. Dan volgt het dankgebed, de collecte en de slotzang is Psalm 84, de versen 1 en 3 uit de bundel Weerklank. En de dienst wordt uiteraard afgesloten met de zegen. Tot de klok van 9:30 gaan we nog verder met een paar liederen. Bijvoorbeeld het lied Mijn Herder is de Heere God. Gezongen door het koor, het mannenkoor Con Amore. En dat betekent met liefde. Uit Elspeet onder leiding van Gerhardus Bossenbroek en G.J. van Asselt bespeelt het orgel.

U hoorde het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen, gezongen door het Urker Mannenensemble onder leiding van Pieter Jan Leusink en aan het orgel Martin Mans. Het is bijna 9:30. Betekent dat we gaan overschakelen naar een kerkdienst die vanmorgen verzorgd wordt dus door de christelijk gereformeerde kerk aan de Acacialaan in Heerde. En de voorganger is de gastpredikant dominee Aalderink uit Noordse Schut. Harry van den Berg wens ik u een hele fijne dienst toe.

0: Goedemorgen, gemeente, gasten en iedereen die met ons verbonden is via internet of kerktelefoon. Weet u al hartelijk welkom in de diensten van vandaag, zondag 4 oktober. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars naar de uitzending via RTV 794. De kerkraad
1: Goedemorgen,
0: de gemeente, gasten en iedereen die met ons verbonden is via internet of kerktelefoon. Weet u al hartelijk welkom in de diensten van vandaag, zondag 4 oktober. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars naar de uitzending via RTV 794. De kerkraad heeft de volgende mededelingen. In deze ochtenddienst gaat dominee Aalderink van Noordse Schut voor. In de middagdienst hoopt dominee Hogeboom van Bennekom voor te gaan. Maandagavond komt de gebedsgroep weer bijeen. Aanvang om 8:30 hier in de kerk. De koffiemorgen van aanstaande woensdag is verplaatst naar volgende week woensdag, 14 oktober. En zoals ook in de week nog aangekondigd, zal dominee Van Roekel de komende weken in verband met zijn gezondheid vrijgesteld zijn van ambtelijk werk. Dat betekent dat u voor pastorale zaken contact op kunt nemen met uw wijkouderling. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En het is vandaag Israëlzondag. En daarom is de tweede collecte bestemd voor kerk en Israël. De orgelpij bij de uitgang is deze maand bestemd voor geestelijke gezondheidszorg. We zingen nu als voorzang Psalm 34, vers 7 en vers 11. Het zevende vers heeft de jeugd van de zondagsschool en schatgravers voor deze week geleerd. De kerkraad wens u en jou gezegende diensten toe.

Op deze ochtend mogen wij als de gemeente van onze Heer Jezus Christus met elkaar uitspreken dat wij het niet van onszelf hoeven te verwachten. Maar dat onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel, de zee en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Hij zal nooit loslaten de werken van zijn handen. En namens deze God mag ik u en jou groeten met deze woorden. Genade zij u, barmhartigheid en vrede. Van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in de verbondenheid en de kracht van de Heilige Geest. Amen. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over twee wegen die je kunt gaan. Misschien dat ik daar zo direct nog een paar woorden aan kan geven aan de jongens en meisjes. Ik weet niet eens of jullie zo direct nog naar je eigen plekje gaan tijdens de dienst. Niet? Nee. Nou, misschien dat ik daar nog iets kan uitleggen over de preek. Voordat we daarnaar gaan luisteren, helpt altijd als je een klein beetje weet waarover het gaat. Maar het gaat over twee wegen, twee eindbestemmingen van ons leven. En dat heeft alles te maken met hoe wij leven en welke keuzes wij maken. Daarover gaat het ook in die psalm die we nu met elkaar willen gaan zingen. Psalm 1, versen 1 en 4. Welzalig, gelukkig ben je als je de juiste weg in dit leven gaat.

We gaan ook op deze zondag luisteren naar de wet des Heren. Oftewel de wil van God voor ons leven. En ja, als je je daar aan houdt, aan die regels, ja, dan ben je gelukkig, zegt de Heer. Tegelijkertijd wijst die wet van God ons juist op ons eigen tekort. En daarmee op die verlosser Jezus Christus. Dus het zijn oude woorden. En toch wijst de wet van God ons op de werkelijkheid van vandaag. Namelijk dat we Jezus Christus nodig hebben. We gaan aansluitend zingen op Psalm 119, vers 17 en 86. En dan gaat het erom dat, nou ja, als je de goede keuze wil maken, dat ook daarvoor de Heere nodig is, dat Hij ons die wil wijzen. We zingen op vers 17 en 86 uit Psalm 119, na de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich voor die beelden ook niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dat zijn de 10 woorden die God aan zijn volk heeft gegeven. En ook vanmorgen mogen wij daar naar luisteren. En als wij luisteren naar het fundament van deze wet, dan is dat het kernwoord van het fundament, is de liefde. Namelijk, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. Op elk terrein van je leven, God bovenaan. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede gebod gelijk aan het eerste is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laat ons zingen.

Wij gaan zo direct uit de Bijbel lezen en dat doen we vanuit Hebreeën 11 en ook nog uit 2 Korinthe 4. Voordat we dat gaan doen willen we eerst bidden dat de Heilige Geest in ons hart wil werken. Want als de Heilige Geest dat niet doet, ja, dan gaat het woord ook niet echt leven. En dan kunnen we doen wat we gewend zijn, maar we hebben de Geest nodig opdat Hij ons echt wil veranderen. En dat doet Hij met het woord van de Heere. Daar willen we om bidden, om de Heilige Geest. Er zijn ook enkele punten van voorbeden vanwege uw voorganger, dominee Van Roekel. Vanwege de problemen, gezondheidsproblemen. Er zullen morgen onderzoeken plaatsvinden in Zwolle, zo heb ik begrepen. We willen alle zorgen voor hem en zijn vrouw bij de Heere brengen en bidden om uitkomst. We doen ook voorbeden en dankzegging voor zuster Ade Vries Pronk. Zij woont in Vlaardingen. Zij is weduwe van oud-predikant dominee Van Vries. Zij werd afgelopen week 95 jaar. Gedenkwaardige leeftijd, mogen we dat ook benoemen in onze gebeden. En op een dag als vandaag, het is vandaag Israëlzondag, willen we ook voor het Joodse volk, het uitverkoren volk, bidden dat de Heere zijn belofte wil doen vervullen. Dwars in alle, door alle moeilijke politieke situaties heen. Zullen we samen in gebed gaan. Trouwe hemelse God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij prijzen uw grote naam dat ook op deze morgen uw trouw nieuw en groot is gebleken. Dat u ons moed, kracht en gezondheid gaf om hier naartoe te komen. Om samen als gemeente te vieren dat dit, deze dag, de eerste dag van de week, uw opstandingsdag is. En zo mogen wij in het licht van Pasen samenkomen als uw gemeente. En u wilt ons leren zien op onszelf. En daarmee ook op u, Heer Jezus Christus, die ons voorgaat. Op die smalle weg naar het Vaderhuis. En wat hebben we het nodig? Dat wij door u geleid worden, Heilige Geest. Juist ook in dit uur van luisteren en aanbidding. Dat we door u aangeraakt worden. Dat uw woord tot leven komt, zo gezegd, in onze harten. Heilige Geest, wilt u te hulp komen. Voor jong en oud. We danken u dat geloven niet aan een leeftijd is gebonden. Hoe jong we ook zijn, of hoe oud, of daartussenin, wilt u ons geloof schenken. Open uw woord, Heere. Wij danken u voor de verbondenheid die wij mogen hebben als gemeente van Christus met het volk. Het oude volk van God, het Joodse volk. En voor hen willen wij ook bidden op deze dag. Een volk dat door de eeuwen heen gebukt gaat onder alle omstandigheden die hen overkomt. Maar ook omstandigheden waar we onze vraagtekens ook bij hebben. Maar we bidden voor het volk, uw volk. Waar u zo vol en hoog van opgeeft in uw woord. Zoveel liefde voor hebt. Heren, wij vragen u, wilt u zelf uw beloften gestand doen en doen uitkomen en vervullen voor uw volk. Heren, wij bidden en danken ook voor en met zuster Van Vries. Heren, als we ons verbonden weten als gemeente met haar, als weduwe van onze oud-predikant, wees haar nabij op haar hoge leeftijd die zij mocht bereiken. Zegent u haar en allen die haar lief zijn. En zo komen we ook met onze zorgen bij u als het gaat over onze predikant, dominee Van Roekel. Als er zorgen zijn rond zijn gezondheid. Als onderzoeken moeten plaatsvinden en uitwijzen wat er aan de hand is. We leggen het bij u neer. En we bidden dat u uitkomst wil geven, duidelijkheid en genezing. Het is veel wat we u vragen.
Maar bij u is niets onmogelijk. En daarom bidden wij, wees hem zeer nabij, samen met zijn vrouw en allen die hem lief zijn. Draag hen in deze tijden heen. Zo brengen we ook elkaar met onze zorgen en onze dankbaarheid bij uw troon. Hoor ons, Heere. Ontfermt u zich over ons. Als over een volk dat verdwaald is zonder herder. Maar wilt u dan de goede herder zijn en ons thuis brengen aan uw vaderhart? Heer, zie ons aan. Niet omdat wij dat hebben verdiend, integendeel. We bidden het in de vergeving van al onze zonden. En daarbij pleiten wij op het bloed van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Vergeef ons, Heer, in de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Zoals gezegd, we doen de Bijbel open bij Hebreeën 11. Dus 8 tot 16 gaan we lezen. En ook 2 Korinthe 4. Ik lees een paar versen. Dat is ook vooral ter bemoediging. 2 Korinthe 4, vers 16 tot 18. Maar eerst Hebreeën 11. Hebreeën 11, vanaf vers 8 tot 16. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van deze belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover dit gedeelte uit Hebreeën 11, 2 Korinthe 4. Lezen we nog vers 16 tot 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Ja, we gaan met elkaar zingen de Psalm 139, vers 1 en vers 14... over hoe God ons doorgrondt. Maar het is ook tegelijk een gebed dat de Heer ons wil bewaren om op de verkeerde wegen te gaan. Psalm 139, laten we zingen.

Jongens en meisjes, wie is er wel eens verdwaald? Je hoeft alleen een hand op te steken. Ik ga niet hele gesprekken voeren, maar wie is er wel eens verdwaald? Vroeger of kort geleden nog? Ja, ik ben toch niet de enige, hè? Die vroeger wel eens verdwaald is. In de winkelstraat of zo. Kijk, meneer, broeder, die laat me niet alleen. Als je in de winkelstraat bent met je ouders, vroeger aan het winkelen, je staat voor een mooie ruit in de winkel te kijken, Lego of zo. En je bent er helemaal, ga je daarin op. Maar ondertussen zijn je ouders alweer verder naar de volgende winkel. En je kijkt om je heen. Ja, en opeens ben je verdwaald. Je weet niet welke kant je op moet. Moet je vooruit, moet je achteruit, links, rechts. Je weet het niet. En zo kan dat ook gebeuren. Misschien hebben we dat ook wel eens gedaan. Dat je een wandeling door het bos hebt gemaakt. En dan heb je van die wegwijs. Paaltjes, hè, met kleuren. En je doet de rode route. En als je maar gewoon die rode paaltjes volgt, ja, dan kom je wel uit. Maar als je onderweg een andere weg inslaat, omdat je denkt dat het daar mooier is, dan wijk je van de route af. En dan verdwaal je ook en dan weet je niet meer waar je bent. Dat is een klein beetje wat er ook kan gebeuren in ons leven. Waarin de Heer Jezus ons zegt dat we achter hem aan moeten gaan. In deze wereld waarin wij leven, hebben wij onze keuzes te maken. En daarover gaat het in deze preek. Omdat we wel goed uit willen komen en niet willen verdwalen, hebben we de goede keuze te maken. Het gaat over een brede weg en een smalle weg, jongens en meisjes. Nou, daarover gaat het. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde broeders en zusters, jong en oud, ook gasten in ons midden, luisteraars thuis. De tekst is uit Hebreeën 11, vers 13b en 14. Zij, dat gaat over Abraham, hè, en de zijnen. Zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op deze aarde. En wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. Meer dan wat deze wereld te bieden heeft. Thema is de reis van je leven. Ben je een inwoner van deze wereld of een bijwoner? Dat is de vraag. Het lijkt vaak ver weg. En ver van je bedshow misschien. Als het gaat over de eindbestemming van je leven. Volgens mij is dat niet echt leeftijdsgebonden. Alhoewel, hoe jonger je bent, hoe verder weg dat nog lijkt te zijn, dat is voor later. He, daar waar ik terecht kom, ja, natuurlijk moet je zorgen dat je bij God terecht komt. Maar dat is nog niet zo ver, dat duurt nog zo lang. Ik heb nog een heel leven voor mij. En toch is het goed om erover na te denken, want er zijn twee opties, één keuze. De eindbestemming. Terwijl we allemaal ons eigen leven leven, is één ding voor ons allemaal wel gelijk. Ons leven loopt uit op de eeuwigheid. En ik zei het al, twee opties, één keuze. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die God ons belooft.

En er is dat wat we noemen de tweede dood. Eeuwig zonder God. Hel. Twee opties. Eenvoudig gezegd hemel of hel. En dan komt er, omdat dat een eindbestemming is, komt het er in dit leven wel op aan om de goede keuze te maken. En ik denk dat ik tot zover nog niet zoveel nieuws heb gezegd. En toch is het goed om daarbij stil te staan. Heer Jezus, die heeft het er ook over, jongens en meisjes. Het gaat over die twee wegen die je kunt gaan. In Matteüs 7. Mag je nu opzoeken of thuis eens nalezen. Matteüs 7, vers 13 en 14. Daar is Jezus bezig aan een hele lange preek. De bergreden. En dan zegt hij, dan roept hij ons ook op. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. En dan vers 14, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. We gaan op reis. We zijn op reis. Sommigen van u al heel lang. 70, 80 jaar misschien of langer. En we zijn soms nog maar net begonnen aan de reis van je leven. Maar al te gauw kan het zo gaan dat je je leven inricht op een manier waardoor je zo gelukkig mogelijk bent. Het liefst ook zo gemakkelijk mogelijk in het leven kan staan. En daar is op zich niet zoveel mis mee, maar wel wanneer wordt het gevaarlijk wanneer dat een doel op zichzelf gaat worden. Dat je dit leven gaat zien als het een en het al. Hier moet het gebeuren. Hier moet je eruit halen wat erin zit. Stel je voor, je maakt een lange autoreis naar een heel luxe hotel in een ver land. Je hebt dat hotel al een tijd geleden geboekt. Je hebt ervoor gespaard, want het is een duur hotel, luxe. En het is ook verrijden. Jongens, meisjes, misschien hebben jullie wel eens een lange autorit gemaakt waarbij je in de nacht ging overnachten. Dus je rijdt eerst een hele dag en dan ga je overnachten. De volgende dag rij je naar je vakantiebestemming. Stel je voor dat je die reis gaat maken en aan het einde van de eerste reisdag heb je een klein, eenvoudig motel gevonden, vlak langs de snelweg. Er is niet zoveel aan. Het is luidruchtig, want je zit vlak langs de snelweg. Maar je hebt even een paar uur slaap nodig om de reis de volgende dag verder te kunnen gaan. Je laat je koffers ingepakt. Want je gaat de volgende dag verder. Nou zou het toch vreemd zijn als je daar langer blijft dan strikt noodzakelijk in dat goedkope motel. Het zou vreemd zijn dat je wel je koffer gaat uitpakken en dat je gaat doen alsof dat je eindbestemming is. Wat het helemaal niet is, want dat luxe hotel, een dag rijden verderop, ligt op je te wachten. En het zou toch vreemd zijn als je de dagen daar doorbrengt, een beetje rondhangt rond dat goedkope hotel en doet alsof dat je vakantie is. Kostbare dagen schieten voor de vingers die je ook in dat hotel wat je al betaald had. En daar kom je niet. Je komt niet verder. Nou, dit beeld, probeer dat heel even vast te houden bij het beeld dat wij als christenen op reis zijn. En wij zijn geplaatst in deze wereld. We leven hier en toch belijden wij samen met Abraham, zijn er in Hebreeën 11. Ik ben een vreemdeling. Dit is niet mijn thuis. Deze wereld waar ik nu ben, dat is niet van mij. Abraham was wel in het beloofde land, maar het was op dat moment nog niet van hem. En hij zou het ook nooit in vervulling zien gaan voor zichzelf. Wij verwachten als christen
een andere wereld. Een koninkrijk dat niet van hier is. We zijn op weg naar een vaderland, een thuis. En dat gaat via een smalle weg. En helaas zien we om ons heen gebeuren, en ja, misschien ook in onze eigen levens, daar moeten we de spiegel voor houden. Zien we gebeuren waar Jezus het al over had toen hij zei: vele mensen gaan over die brede weg. En misschien ken je die plaat wel van John Bunyan, of althans de plaat die naar aanleiding daarvan ook gemaakt is, met die brede weg en een smalle weg. Nou, je mag hem in herinnering roepen of niet. Maar het is wel belangrijk dat we weten, hoe ziet die brede weg eruit? Ja, daarvoor hoeven we eigenlijk alleen maar om ons heen te kijken. En ik denk dat deze samenvatting van hoe die weg eruit ziet, wel treft. Namelijk, kijk om je heen en werkelijk alles wat ons afleidt, weghoudt van een leven de Heer Jezus aan, dat typeert de brede weg. En dat maakt het ook wel een beetje gevaarlijk, omdat die brede weg vanzelfsprekend lijkt. Iedereen doet het. Het is een wat vanzelfsprekende weg. Huisje, boompje, beestje. Een beetje vermaak op zijn tijd. Een verzetje. Is dat op zichzelf verkeerd? Niet per se. En misschien is dat ook wel niet een goede vraag om te stellen. Ja, maar is dat dan verkeerd om het zus of zo te doen? Wanneer doe ik het dan wel goed? Wanneer zit ik dan wel op die smalle weg? De vraag van wat mag wel en wat mag niet van je geloof. Ik weet niet of dat dan de juiste vraag is om te stellen. En vroeger was het misschien nog wel duidelijker dan nu. Je ging niet naar de bioscoop, je ging niet op zondag naar de winkels. Die waren trouwens helemaal niet open. Dus daar hoeft hij ook niet over na te denken. Wat mag wel en wat mag niet? Maar de vraag is veel radicaler, hè? Welke dingen, welke mensen, welke bezigheden leiden mij weg van die smalle weg? En zit ik op de brede weg? Zo moeten we leren naar ons eigen leven te kijken. Waar is mijn hart op gesteld? Waar hou ik het meeste van in dit leven? Waar vind ik mijn rust en mijn vrede? Want dat is precies waar de Heer nou op zoek is. Naar ons hart. En waar heb ik mijn hart nou op gesteld? Als mijn aandacht en mijn hart helemaal gericht is op het hier en het nu. En God die staat maar ergens aan de zijlijn van het leven. En op zijn best één dag in de week. Ja, dan leef ik alsof dat goedkope motel, ja, het is. Terwijl het dat helemaal niet is. Ik moet verder. Ik moet door. Het is goed om hier te zijn, maar ik ben maar een vreemdeling. En als je Christus volgt, dan beleid je dat mee met Abraham. Ik ben maar een bijwoner. Ik ben geen inwoner. En die boodschap die we in Gods woord overdenken, brengt ook evenwicht mee. Nee, we zijn geen inwoners. Maar tegelijkertijd leven we ook niet onder een steen. Mogen we onze dag vullen met het wandelen aan de hand van God. Met het doen waartoe wij geroepen zijn. Waar je geplaatst bent. In je werk en op school. En zoeken we recht te doen. En laten we ons leiden door liefde. En vallen we niet in de valkuil van de angstzaaierij die op allerlei manieren op ons afkomt. Zo staan wij in deze wereld, toch? Als vreemdeling. En laten wij, zo gezegd, onze koffers ingepakt, geestelijk gezien. Dit is niet het hier en het nu. De belofte die aan Abraham gegeven was, geldt ook voor u.
als u Jezus beleidt. Als je Heer en je Meester. Dat heeft ook iets bemoedigends, of niet? Bij alle tegenslag in dit leven. Want het gaat niet vanzelf. We kennen het allemaal. In alle soorten en maten van tegenslag kan ik niet voor u invullen. Maar we kunnen er allemaal op een bepaalde manier van meepraten. Het fel verdriet wat je kan overvallen. Heeft het iets van bemoediging om te weten. Maar dit is niet het een en het al. We gaan ook weer verder. We zijn allemaal op reis naar dat wat God beloofd heeft. Op de smalle weg alleen gaat het naar Gods koninkrijk. En kiezen voor hem betekent dat je steeds meer gaat verschillen van de inwoners van deze wereld. Je wordt een bijwoner. Zoals Abraham dat was, geroepen. Weggeroepen van zijn vertrouwde wereld. Je gaat steeds meer verschillen van de wereld om je heen, van de mensen om je heen die denken God niet nodig te hebben. Omdat je steeds meer door de kracht van de geest op de Heer Jezus mag gaan lijken. En als er iemand was die niet paste in het schema van deze wereld, was dat de Heer Jezus wel. Dus de vraag is, ben je een inwoner of een bijwoner? Hoe kijk je naar je eigen leven? Kijk eens naar, reflecteren noemen we dat, op je eigen leven. Beleid je het mee? Beleiden van je geloof is letterlijk naspreken van wat anderen ook beleden hebben. Beleid je dat je, net als Abraham, een vreemdeling en een bijwoner bent? En door zo te spreken, vers 14... lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Dus je moet niet direct je werk op gaan zeggen of zo. Dat is niet wat gevraagd wordt. Maar je hele denken, je hele gerichtheid wordt anders. Je gaat letten op de dingen die niet zichtbaar zijn. Hè? 2 Korinthe 4. Let op de dingen die je niet ziet. En laat je niet verblinden door de dingen die je wel ziet. Door wat deze wereld je aanbiedt. We zoeken naar die smalle weg. Dat is althans wat Jezus ons vraagt om te doen. We zoeken, ja, maar ernstig? Is het je ernst? Of is het toch iets voor later? Het zoeken naar een leven achter de Heer Jezus aan. Kijk eens naar de goede herder, hoe hij zoekt. Jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal over die 100 schapen, waarvan er eentje verdwaalt. Die is weggegaan bij de kudde. En wat doet dan de goede herder? Je had kunnen denken, ah, ik heb er nog een 99, laat dat ene schaap maar. Nee, dat doet de goede herder niet. Die gaat op zoek. En die zoekt en die zoekt net zo lang. Totdat hij dat schaapje weer gevonden heeft. Nou, iets van dat zoeken. Nou, misschien kunnen we daar een voorbeeld aan nemen in ons zoeken naar het leven achter de Heere Jezus aan. En als je op die weg zit, die smalle weg, dan zul je ook merken dat er dingen veranderen. Je gerichtheid verandert. Dingen die je vroeger leuk vond, die zeg je niks meer. En je gaat jezelf afvragen, hoe besteed ik mijn tijd? Mijn vrije tijd, hè? Je hebt je baan 40 uur in de week. Maar goed, een week heeft 168 uur. Dus je houdt echt nog wel tijd over voor andere dingen. En gelukkig is werken niet het enige waarvoor we hier zijn. Maar de vraag is wel van, welke plek neemt God in die vrije uren die je overhoudt? Hè, wat je met je tijd doet, ja, dat wordt bepaald door hoe je je leven ziet. Hoe zie je je leven? Misschien ken je die uitdrukking wel. Leven is stage lopen voor de eeuwigheid. Als je een studie doet, dan zul je ook stage gaan lopen.
Ik heb ooit mijn stage gelopen als voor om gemeentepredikant te worden bij uw huidige predikant, dominee Van Roekel. Ik kijk daar met warme gevoelens op terug. Maar dat was nog niet het echte werk. Ik oefende daar, dat was nog in Bennekom, voor het werk als gemeentepredikant. En ik wist, zolang als ik daar aan het werk was, onder de hoede van dominee Van Roekel, ja, dit is nog niet het echte werk, althans voor mij. Ja, dat is straks. En als je een studie doet en je loopt stage, ja, op dat moment ga je ook ontdekken, is dit wat ik moet doen? Is dit wat ik wil gaan doen? Alles is gericht op het echte werk wat straks komt. En nou kun je je leven hier op aarde vergelijken met zo'n stage. Dan wordt dit leven alleen maar een voorbereiding op het echte leven wat straks nog gaat komen. Een leven in al zijn volheid en eeuwigheid bij God. Als je zijn roepstem hoort. En in dit leven valt dan de beslissing voor dat wat komen gaat. Nou, als je het zo je leven wil leren zien, dan krijg je een andere kijk op je leven. Een heel andere kijk dan ja, dat wat de wereld ons voorhoudt. Het gevoel wat je misschien ook wel hebt. Ik moet eruit halen wat erin zit. Ik moet het leven leven. Nou, ik ken al die motto's niet zo goed. Fear of missing out. Je moet overal bij zijn voor je eigen gevoel. Want anders haal ik er niet uit wat erin zit. Het wordt anders. Want het echte leven, ja, dat moet toch nog komen. En dat wil niet zeggen dat je niet mag genieten van het goede wat de Heer je geeft. Maar bij al dat genieten gaat daar iets ver bovenuit. Namelijk de zekerheid dat je geroepen bent om met de Heer te leven. Om je hand in zijn hand te leggen. En dan mag het een zegen zijn. Dan mag je genieten van een gelukkig gezin, van goede vrienden. Je geliefd weten door je ouders, kinderen, kleinkinderen, noem het maar op. Maar er is meer. De belofte van de Heer. Leven als vreemdeling op deze aarde. Je bezit. Maar je bezit alleen op zo'n manier dat je bereid bent om het allemaal los te laten. Omdat er iets veel beters voor in de plaats komt. Dat is leven als reiziger met de koffer ingepakt. Op weg naar de Vader die in zijn Zoon Jezus Christus zijn doorboorde hand uitstrekt in jouw leven. Al vanaf het begin af aan. Bij de doopvond is het teken en het zegel op je leven geplakt. En je bent geroepen. Vul je naam maar in. Dit is niet je thuis. Je bent op reis. Je bent een pelgrim. Zoals Abraham weggegaan is zonder te weten waar hij komen zou. Zo ging Abraham weg. Van het oude, vertrouwde leven. En dat is eng. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik vind dat eng. Ik heb liever dat ik weet waar ik naartoe ga. Maar als je dan eenmaal op reis bent, dan moet je niet steeds achteruit kijken naar wat je achterlaat. Dat deed Abraham ook niet. Maar we richten onze blik vooruit. Of omhoog, zo gezegd. Naar Jezus Christus. Die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Die zijn geest beloofd heeft. Nu, op dit moment. Ons vult met zijn geest. En dan kunnen we toch meezeggen met Paulus. Die het opschreef in 2 Korinthe 4. Daarom, omdat hij er is en omdat hij leeft. Verliezen wij de moed niet. Ook al is het kruis dat wij op ons nemen om achter Jezus aan te gaan. Bij tijden zwaar. Toch verliezen wij de moed niet. Als we ons laten leiden door de Heilige Geest. Dan kan het kruis zwaar op ons drukken, omdat we een vreemdeling zijn. En er voor ons gevoel niet meer bij horen in deze wereld. Maar er is iets anders in het vooruitzicht gesteld. Een alles overtreffend, eeuwig gewicht van heerlijkheid.
We kunnen er ons nauwelijks wat bij voorstellen. Maar het is beloofd. Voor ieder die met Jezus leeft. Dag aan dag worden we nu al vernieuwd door de kracht van de Geest. Vers 16. Laat ons gebed zijn dat we ons niet laten verblinden door de schone schijn van deze wereld. Maar laten we elke dag onze toevlucht zoeken tot de Heer Jezus Christus. Laat Hij het hoogste doel van je leven zijn bij alles wat je doet. Want dat geeft hoop. Hoop op die toekomst die komen gaat. En die hoop is verankerd in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En daarom hopen wij op dat wat komen gaat. En die hoop, laten we ervan gezingen. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugde die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij, uit genade alleen, wij zijn in het vaderland. Uit genade, tot eer van God. Laat ons zingen. Halleluja. Amen.

Zullen we samen de Heer danken en bidden om zijn evangeliewoord. Hemelse God, trouwe Vader, zo mogen wij u noemen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. We prijzen uw naam omdat u een evangeliewoord aan ons hart hebt gelegd. Waarin wij ons geroepen weten om niet mee te gaan in de waan van de dag, in de sleur van het alledaagse leven. Niet mee te gaan in de lokroep van deze wereld die ons bij u vandaan wil houden. Het werk van de duivel. We danken u dat u ons laat weten dat we geroepen zijn. En dan willen we u bidden dat u ons een hart geeft. Vervuld van de Heilige Geest. Waarmee wij uw roepstem ook verstaan. Dat wij niet horende doof blijven en ziende blind. Maar dat we weten dat deze wereld ons thuis niet is. Geef Heeren een hart dat u met vreugde groet. Elke dag opnieuw. Hoe ons leven er ook uitziet. Geef ons een stem om ons vrij te kunnen zingen van onze zorgen. Of misschien maar dwars er doorheen. Omdat uw trouw groter is dan ons leven. En dat we het ook mogen zingen. Uw liefde is mij meer waard dan het leven. We danken u dat u uw liefde heeft bewezen. In uw Zoon Jezus Christus. Die stierf aan het kruis op Golgotha. Die ook weer is opgestaan. Onze Heer leeft. We prijzen u die onze weg bent gegaan. Dan vragen wij u of u met uw geest verder wil gaan. Als na vandaag de werkweek, het werk weer wacht. De werkweek begint. Als het zo gauw weer tot de orde van de dag gaat. Dan bidden wij dat we door u bestempeld mogen zijn, anders, verschillend van de wereld om ons heen, ons uitstrekkend met verlangen naar dat wat nog komen gaat. En dat verlangen mag ons hoop geven, Heren. Vervul ons met uw hoop. Dan kan het hoofd toch omhoog en het hart naar boven, op u gericht. Zo danken wij u voor een woord. Wees met ons, wees met uw wereld, waar zoveel gebeurt. Door oorlogen, door natuurrampen. Het leed is niet om aan te zien. En wij bidden u, wilt u uitkomst geven? En wilt u zich bewijzen dat u vasthoudt wat uw hand begonnen is te doen? Zo vragen wij u dat alleen uit genade. Ontfermt u zich in de naam van Jezus. Amen. U hebt gelegenheid om uw gaven te geven tijdens de collecte. Daarna zingen wij staande ons slotlied, Psalm 84, vers 1 en 3, na de collecte.

Ik zocht een berijming waarin, van Psalm 84, waarin dat die regel staat die mij zo lief is. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet? Dat is de nieuwe berijming. Deze was uit het gereformeerde kerkboek. Ook goed, ook mooi. Maar dat verlangen, wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet, die leven zijt en leven doet. Dat evangeliewoord, dat de Heilige Geest ons dat verlangen in het hart wil leggen. We mochten daarvan horen en we mogen gesterkt naar huis gaan. Het was mijn genoegen om in uw midden te zijn, om samen te genieten van het woord van onze God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die ik met hem, namens hem mag geven. De Heere, hij zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.

U heeft geluisterd naar een kerkdienst die vanmorgen verzorgd werd door de Christelijk Gereformeerde Kerk in Heerde. Nu de dienst voorbij is, gaan wij verder tot de klok van 11 uur in ieder geval. Waarschijnlijk nog wel wat langer met geestelijke muziek. En we doen dat bijvoorbeeld met het jongerenkoor Laudate Deum uit Ridderkerk, onder leiding van Martin Mans en Janko Belder op het orgel, met het lied Heilig, Heilig, Heilig.

U hoorde het lied Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het was een improvisatie op de psalmen, gespeeld door Dick van Luttighuizen. Het volgende nummer, Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Het wordt gezongen door 1600 enthousiaste mannen onder leiding van Martin van der Knijf.

U hoort het lied Uw wil geschieden, gezongen door het christelijk mannenkoor uit Vroomshoop, onder leiding van Gesiendes Veldman. Het volgende lied, Psalm 6. Herstel, niet Psalm 6, het is een ander lied. U krijgt het lied Belijdenis te horen. Dat wordt gezongen door Janneke Slachter en ze wordt begeleid op orgel door Willem Hendrik Zwart.

Zeg het aan al die mensen. Dat werd gezongen door het gemengd koor De Lofstem uit Achterberg onder leiding van Hans van der Maten aan het orgel Ton Burgerink. Het Nieuwe Paradijs is de titel van het volgende lied, gezongen door het mannenkoor, het christelijk mannenkoor, het Harde, onder leiding van Jan Zwanepol. Harry Hamer is de organist.

U hoorde psalm 97 gezongen door het mannenkoor Con Amore uit Elspeet. Wij gaan verder met het lied God roept ons broeders tot de daad.

Hoorde Psalm 130, gezongen door het jongerenkoor Laudate Deum uit de Ridderkerk, de leiding van Martin Mans, aan het orgel Janko Belder. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Dat is een lied dat niet gezongen wordt, maar gespeeld wordt op orgel, en in dit geval door Dick van Luttikhuizen.

is bijna 11:30. Betekent dat wij toegekomen zijn aan de verzoekjes van vanmorgen. We hebben één verzoekje binnengekregen. En dat verzoekje is verstemd voor Willem van Norel, die afgelopen donderdag 5 jaar is geworden. Willem, je wordt van harte gefeliciteerd. Natuurlijk door papa en mama. En die draaien en die wilden graag dat we het liedje Hoger dan de blauwe luchten voor jou zouden draaien. Nou, hier komt-ie. Hoger dan de blauwe luchten. Speciaal voor jou, Willem. MUZIEK

Speciaal voor Willem van Oorl, die afgelopen donderdag 5 jaar is geworden, hoger dan de blauwe luchten. En wilt u ook eens een verzoekplaatje aanvragen, dan kan dat natuurlijk altijd. Het leukste is iemand die jarig is geweest, een jubileum heeft gevierd of die op de een of andere manier bemoediging of troost behoeft een verzoekplaat aan te bieden. Een lied voor alle luisteraars van dit programma kan natuurlijk ook, maar alle liederen die we draaien zijn natuurlijk al voor iedereen bestemd. U kunt een verzoekje deponeren in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55 in Heerde. Maar u kunt uw verzoekje ook aanvragen via de website van Radio 794. Hoe u het ook doet, zorgt u er in ieder geval wel voor dat uw verzoekje uiterlijk vrijdag bij ons binnen is, zodat we uw verzoekje op de zondagmorgen kunnen meenemen. We gaan verder tot de klok van 12 uur met nog een aantal liederen. Bijvoorbeeld een hele bekende lied, Vaste Rots van Mijn Behoud, gezongen door het mannenkoor uit Vroomshoop onder leiding van Gesines Veldman.

U hoorde op orgel een vertolking van het lied Kom tot uw heiland, gespeeld door Willem Hendrik Zwart. Wij gaan verder met het lied Daar is plaats bij het kruis. Het gemengd koor De Lofstem uit Achterberg zingt dat onder leiding van Hans van der Maten.

Ik heb gehoord van een stad, was de titel van het lied wat we zojuist hoorden. En het werd gezongen door het christelijk mannenkoor, het Harde. Onder leiding van Jan Zwanepol, Harry Hamer was de organist. Het is inmiddels 11:50. Dat betekent dat we nog een kleine 10 minuten hebben voor een paar liederen. En een van die liederen is Wees stil tot God. Gezongen door het mannenkoor Con Amore met liefde uit Elspeet. Onder leiding van Gerhardus Bossenbroek.

Het is bijna 12 uur, deze uitzending van Looft en Heer zit er dan ook weer bijna op. Zodra dan kunt u luisteren naar Klassiek Matinee. Wilt u nog meer geestelijke programma's luisteren, dan zit u bij RTV 794. Goed, want straks tussen 1 en 2 is er non-stop gospel. En op zondagavond tussen 8 en 10 is er het programma Glory of Gospel. Op woensdagavond zijn er een aantal programma's. Van 6 tot 7 het programma Kinderen zingen voor de Heer. En van 7 tot 8 non-stop gospel. En op donderdagsmiddags van 2 tot 4 niet alleen op zondag. En elke zondagmorgen van 9 tot 12... een nieuwe aflevering van Looft en Heer met erin bij toerbeurt een dienst verzorgd door een van de kerken, het gemeenten Heerde en Epe. De kerkdienst van volgende week wordt verzorgd door de vrijzinnigen uit Heerde. De techniek van dit programma was in handen van Harry van den Berg. En mijn naam is Barend de Ruiter. En mede namens Harry wens ik u een hele fijne zondag toe.

0: Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Welkom bij Klassiek Matinee op de zondagmiddag, een uurtje klassiek op. En ik heb u in mijn programma's heel vaak veel opera laten horen. En dan ook nog wel eens heel vaak musical of operette. Maar de musical komt er bij mij regelmatig een beetje bekaaid af. Want als je dat dan in die drie delen wil doen, dan is het laatste stukje, ja, dat is net zo'n verende afdichting. Ja, dat is dan een beetje samengeknepen. En daarom wil ik het echt goed maken vandaag. En ik doe een heel uur lang alleen maar musical muziek. En wij begonnen met Memory en dat werd gezongen door Elaine Page. En dat was weer een van die prachtige composities van Andrew Lloyd Webber. En de tekst is van Trevor Nunn en dat was naar een gedicht van T.S. Eliot. Goed, wij gaan verder met musical natuurlijk. En dan gaan wij kijken naar een stuk van The Phantom of the Opera. En die Phantom, dat is natuurlijk een prachtige musical die fantastisch lang gelopen heeft. Met prachtige, ook in Nederland. In Nederland is natuurlijk inmiddels dankzij onze machtige man op de operette. Hoe heet die nou? Nou, komt straks alweer. Die man is natuurlijk fantastisch. Heeft de musical gepromoot. En wij gaan dus. Wij zijn sindsdien dus helemaal blij. Sinds Cats en sinds Phantom of the Opera. En heel veel andere die hij naar Nederland gebracht heeft. En heeft inmiddels. Joop van den Ende natuurlijk. Heeft inmiddels heel veel gebouwen gekocht. En laat ons allemaal prachtig meegenieten van de mooiste uitvoeringen van diverse musicals. Zodat het voor ons ook in Nederland heel dichtbij kan zijn. Waar een klein land ook al niet, dankzij Joop van den Ende, groot in kan zijn. Goed, zoals ik dus zei, die Phantom of the Opera. En de komende drie stukken laat ik u in ieder geval Sarah Brightman horen als zangeres, maar zij zingt iedere keer met iemand anders. Zij is dus in al die uitvoeringen in Londen, dan wel te verstaan, is zij een van de uitvoerenden geweest, een van de actrices, zingende actrices en werkelijk fantastisch. En die Phantom of the Opera, die zingt zij met Steve Harley. En ik ga het u laten horen. Phantom of the Opera.

Phantom of the Opera. U hoorde Steve Harley en zijn Sarah Brightman. Dat is een opname uit 1986. Natuurlijk ook weer muziek Andrew Lloyd Webber. En de lyrics, oftewel de teksten, zijn van Richard Stilgoe. Ook een bekende uit die wereld. Sarah Brightman en dan nu met Cliff Richard. Ook met een song uit The Phantom of the Opera. All I Ask of You. En dit is dan een opname uit 1987. En even kijken hoor. De muziek is natuurlijk weer van Andrew Lloyd Webber. En Steven Stilgoe, die heeft ook hier de tekst gemaakt. We gaan weer luisteren naar Sarah Brightman, maar dan nu met Cliff Richard.

prachtig klinken die twee stemmen bij elkaar. En dat is dan Cliff Richard en Sarah Brightman. En dit kwam natuurlijk ook uit The Phantom of the Opera, All I Ask of You. En dan heb ik nog een derde stuk met Sarah Brightman. En nou zingt ze met de hele jonge Paul Miles Kingston. En dat is Pie Jesu. En dat is ook een prachtig stuk, heel mooi fijn gezongen. En die Paul Miles Kingston, die is... Dat is een jongen die komt dus uit de koorzangtraditie van het Engelse koorzingen. Die jongetjes, die prachtige, mooie stemmen die allemaal zo heel geoefend en gestudeerd, maar werkelijk zo mooi zingen. Echt heerlijk om te horen en ook om te zien. Als je die foto ook ziet, het is zo'n mooi koppie met zo'n kleder, zo'n toga aan, zo'n koortoga. Het is werkelijk mooi om te zien. En daar zingt dus Sarah Brightman mee. Pie Jesu. U hoort verder nog het Winchester Cathedral Choir. En het orgel wordt bespeeld door James Lancelot. En daarbij hoort u nog die English Chamber Orchestra. En dat wordt allemaal gedirigeerd door Lorine Mazel. En dat wil dus zeggen dat we toch weer een beetje opera-achtig geluid, of in ieder geval medewerkers erbij hebben. Maar ik laat u luisteren naar Pie Jesu. Heel mooi fijn gezongen door Sarah Brightman en Paul Miles Kingston.

Pie Jesu hoorde u en dat was, werd gezongen door Sarah Brightman en Paul Miles Kingston. En verder hoorde je nog de Winchester Cathedral Choir en het orgel op het orgel was James Lancelot. En nu hoorde ook nog het English Chamber Orchestra en dat alles werd gedirigeerd door Laureen Mazel. En vergis u niet, de tekst, de melodie is nog steeds van Andrew Lloyd Webber. Zo verschillend als deze man kan componeren. Prachtig. En nou iets heel anders. We gaan luisteren naar Luciano Pavarotti. Ja, ik kan het natuurlijk ook weer niet laten. Toch een operaman. Maar hij heeft ook hij maakt uitstapjes. En natuurlijk weet u de concerten met de drie tenoren. En hij heeft ook nog heel veel andere vrienden. En die zitten ook vaak in het lichtere genre. En hij heeft voor de kinderen van Bosnië een benefietconcert gegeven samen met Brian Eno, Bono and the Ads, Dolores O'Riordan, een Gam Gam, Giovanotti, Marco Armiliato, Meatloaf, Michael Bolton, Michael Kamen, Nenad Bach, Simon Le Bon en de Chieftains en nog Zucchero. En ik dacht dat het wel leuk was om een Spaans, een Italiaans volksliedje te laten horen. En en dat doet hij samen dus, Luciano Pavarotti met Meatloaf. Maar Meatloaf spreekt waarschijnlijk geen Italiaans of misschien niet genoeg. Maar nou heet het niet Ritorno a Sorrento, maar Come Back to Sorrento. En ik laat het horen, het is allemaal voor de kinderen van Bosnië. En dan klinkt het dus zo.

Ja, dat is nog eens wat anders dan liefde bij het dashboard licht. U hoorde dus Pavarotti en dit vriendje was dus Meatloaf. Ja, en Meatloaf kwam toch nog wel aardig tevoorschijn met zijn volume. Want er wordt gezegd in die tijd dat hij dashboard light liefde was, dat hij na ieder nummer in een zuurstoftent moest liggen. Dus het is toch iets bijgetrokken sindsdien. Of hij heeft toch het verstand laten zegevieren en is misschien iets afgevallen. Goed, wij gaan weer verder met gewoon operette. Musical bedoel ik. Ja, ik vergis mij toch nog wel erg vaak, geloof ik. Ik wilde u Don't Cry For Me Argentina laten horen. En dat komt uit Evita, natuurlijk ook van Andrew Lloyd Webber. En de teksten zijn van Tim Rice. Maar ik heb een andere versie genomen. Nou is van de London Musical Orchestra and Singers. En voor de rest wordt er dus weinig van verteld. Maar we gaan het toch beluisteren. En gewoon eens een andere versie laten horen van een andere CD, zodat we weer eens een ander geluid door de microfoon laten horen. We horen dus Don't Cry For Me Argentina uit Evita van Lloyd Webber en Rice.

Ja, en na al dit geweld met zangers en zangeressen gaan we een rustpuntje inlassen. En ik laat u horen de Maria uit de West Side Story van Leonard Bernstein. En dat hoort u op panfluit. En dat kan natuurlijk haast niet anders zijn dan Jorge Samfier.

Mooi, gespeeld door Georges Samphire. En dat was dus Maria uit West Side Story van Leonard Bernstein. En hij werd dus begeleid door de London Studio Orchestra. En de hele productie was in handen van dirigent Harry van Hoof. Ja, en dan gaan wij toch weer terug naar het gezongen lied uit de musical. En ik heb nog een stuk van Leonard Bernstein gekozen. En dat komt dan uit On the Town. En dat is het bekende lied New York, New York.

0: Prachtig, zoals dat swingt. Dat swingt gewoon de pan uit. En dan hoor je toch ook nog hoe oude Frank Sinatra dat placht te zingen. En dat was een van zijn grote succesnummers. Graag zong hij dat en hij deed het ook met verven. En ik verdenk hem ervan dat hij er ook erg van genoten heeft van het leven in New York. Goed, en dan gaan wij naar een iets andere musical en dat is Cabaret. En daaruit horen we Mein Herr. Dat is ook een van die verzameld cd's. En hier wordt het dan gezongen door de musical singers en orchestra. Mein Herr.
1: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, introducing the international singing sensation, Fräulein Sally Bowles.
2: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.

Ja, dat was Mein Herr uit de musical Cabaret. En dan zie je maar weer dat her op affair rijmt. En dat is toch ook wel weer grappig om te zien, te horen. Ik laat u iets horen nu. Twee nummers uit de musical Chess. En die is gecomponeerd en geschreven door de heren Anderson Ulvaeus in combinatie met de heer Tim Rice. En Anderson Ulvaeus, die kennen wij, die de heren, als het mannelijke deel van het kwartet ABBA. En ze kunnen het wel, want dus met de groep ABBA hebben ze dus heel veel hits gescoord. En zoveel wel dat daar ook alweer een complete musical uit is gekomen die op het moment nog tot het eind van het jaar draait in Utrecht. Bij de Jaarbeurs Theater. Dus daar kunt u nog naartoe. En als u dat wilt zien, dan moet u dat dus nog doen. Dan moet u opschieten tot het eind van het jaar nog. En dan is het ook echt afgelopen. Maar dan heeft hij ook, geloof ik, 2 jaar gedraaid. Dus dat is enorm en altijd volle zalen. Goed, dit is dus de musical Chess. En ik laat u eerst horen I Know Him So Well.

I Know Him So Well. En dat kwam dus uit de musical Chess van Anderson en Ulvaeus in combinatie met Tim Rice als tekstschrijver. En uit diezelfde musical laten we nog een nummer horen. En dat is, even kijken, One Night in Bangkok.

Dat was een instinker, maar we hadden hem nog net. One Night in Bangkok. En die instinkers, daar waren verantwoordelijk voor de heren Anderson, Ulvaeus in combinatie met Tim Rice. En dat kwam dus uit de musical Chess. Twee stukken hebt u daaruit gehoord. En dat werd dus vormgegeven door de London Musical Orchestra and Singers. En dan ga ik weer terug naar die musical singers. En ik laat u nu horen iets uit Les Misérables. Ik heb nog maar een paar minuten meer, zie ik nou. En ik moet toch wel keuze maken. Het is niet anders, maar we doen het gewoon nog eens een keertje. Een uurtje musical. Ik laat u nu dus eerst luisteren naar Les Misérables. En dan Empty Chairs at Empty Tables.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10

en 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergift,

Joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: We zijn er.
1: Voor Brummen, Buslo, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
2: Je luistert naar
3: Voorst Veluwezoom.
4: Radio 794. Lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.
5: Hele goedemiddag. Het is 3 minuten over 2. Leuk dat je luistert naar RTW 794. En je hoorde net ook al de station call van Voorst Veluwezoom. En die van RTW Apeldoorn heb je nog niet gehoord. Maar ook daarmee zijn wij sinds een aantal weken samen op weg. Op de zondagmiddag in ieder geval. Met onze sportuitzendingen. Nou, wat heb ik vanmiddag voor je op het programma staan? Een drietal wedstrijden in de vijfde klasse D. Onder andere Ordebos TKA. Gaan we zo meteen meeschakelen met Gerard Philipsen. We gaan ook VNL tegen SRC. 24 tegen het daglicht leggen. John Overvelde is voor ons aanwezig op het Mooie Sportpark in De Vecht. En die andere wedstrijd in de vijfde klasse. Victoria Boys tegen sportclub EDS aan de Berghuisweg in Apeldoorn. Daarmee gaan we schakelen met Belinda Kerkhoven. Hebben we dan nog meer? Jazeker, ook nog een uitstapje in de vierde klasse. Herwin Roosendaal die kijkt naar SDOL tegen de voetbalvereniging Emst. SDOL, dat is uit mijn hoofd Luttenberg. En Emst, nou ja, u kent het allemaal. Sportpark het Hanendorp is normaal de place to be. Maar nu dus in Luttenberg. En we gaan van Herwin straks horen hoe het allemaal daar loopt. Voor de rest natuurlijk ook nog aandacht voor de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. We moeten het ook nog even hebben over Max Verstappen. Was alweer een bijzondere race. Kom ik ook nog even op terug. Waarschijnlijk in het tweede uur. En ook nog het handbal. Voor mij weer een nieuwe tak van sport. Maar daar gaan we het ergens direct na vieren nog over hebben. Nou, voor dat het kleine spoorboekje voor vanmiddag. Eerst maar eens kijken hoe het gaat met het voetbal. We gaan naar Gerard Philipsen, kijkend naar Ordebos tegen TKA. Goedemiddag, Gerard.
6: Goedemiddag, Herben. Goedemiddag, luisteraars. Ja, inderdaad, hier zitten wij bij het Ordebos. Ik kan bijna zeggen, tussen aanhalingstekens steeds de burenruzie. Omdat Ordebos natuurlijk zeg maar ongeveer 500 meter vandaan van het veld van TKA. Maar goed, het is in ieder geval wel een leuke wedstrijd om te zien. We zitten hier al 3 minuten in de wedstrijd. TK op dit moment vol in de aanval. Staan ook bovenaan hier in die vijfde klasse. Hebben natuurlijk verleden week behoorlijk uitgehaald met 7-0. En de eerste wedstrijd hebben ze met 4-5. Dus dat zijn wel doelpuntrijke wedstrijden die TK op de mat legt. Ordebos daartegen heeft 1 wedstrijd gewonnen en 1 wedstrijd verloren. En zo te zien proberen we, ik kan bijna zeggen weer een aanval van TK, maar die wordt even onderschat. Nee, het is wel een, zeg maar een wedstrijd met respect van de oudjes. Want dat is waar beide ploegen toch wel een probleem hebben. Waarbij TK 3 spelers, zeg maar, die geboren zijn na 2000. En bij Ordebos zijn er dat er 2. Dus het is een behoorlijke, met respect, oude elftal. Maar dat geeft in ieder geval niet, want het... In ieder geval die wedstrijd gaat in ieder geval lekker vooruit hier. De oudjes van TK tegen de oudjes van Ordebos hier. Ik kan nog niet heel veel zeggen, nog weinig kans hier.

0: had. Maar met 4 minuten op de wedstrijd is het opening behoorlijk wel aardig om te zien. In ieder geval 4 minuten gespeeld met die stand nog van 0 tegen 0.
1: Lekker weer, denk ik, Gerard. Nog een publieke opkomst.
0: Ja, ik denk, voor een vijfde klas is het een mannetje of 50, 60 denk ik wel aardig. Maar ja, dus en uiteraard, dat weet ik wel, ik ken teken aan natuurlijk al jaren. Die hebben natuurlijk een publiek, die vaste schaar die altijd vaak hier komt. Dus wat dat betreft mogen we ook niet klagen. En zeker met het weer hier, lekker het zonnetje hier, lekker in het Oderbos.
1: Goed, dankjewel voor nu. Zometeen meer vanuit Sportpark Orrebos. Die andere wedstrijd, Victoria Boys tegen EDS. Is het? Ja, inderdaad. EDS 5e op de ranglijst, 2 gespeeld, 3 punten. Victoria Boys 1 gespeeld, 0 punten. We gaan eens luisteren en kijken en horen hoe het bij Belinda gaat. 5e klasse D, Victoria Boys tegen EDS.
2: Ja, goedemiddag Ferwe, goedemiddag luisteraars. Ja, ik zit niet ver van Gerard vandaan, want ook... Het sportpark van Victoria Boys, niet echt op Oderbos, maar er wel heel dicht tegenaan. En je zei het al, Victoria Boys 1 wedstrijd gespeeld. Dat was tegen Oderbos, die werd verloren. Dat was ook de enige wedstrijd die ze gespeeld hebben. Dus nog geen punten voor de club hier in het oranje spelend. Tegen EDS uit Ellecom. En zij inderdaad 1 gewonnen, 1 verloren. Dus hebben nu 3 punten. Ja, we zijn een paar minuten onderweg. Maar we hebben aan beide kanten al een kans gezien. Dus het had zomaar al 1 tegen 1 kunnen staan. Maar beide keer. De kans van EDS ging net over het doel van Victoria Boys heen. En aan de andere kant gelijk eigenlijk in de omschakeling kon de keeper van EDS redding brengen voordat... Victoria Boys kon scoren. Ja, publieke belangstelling valt hier een beetje tegen. De wedstrijd wordt ook gespeeld op het kunstgrasveld, het tweede veld. Dat betekent dat we dus niet op de oude nostalgische tribune zitten. Die staat hier links van me. Maar we zijn ook hier een paar minuten onderweg. Victoria Boys mag nu een ingooi nemen bij de cornervlag. Kan misschien nog iets uitkomen gaan richting de 16. Wordt de bal teruggelegd. Ja, en dat zou zomaar een kans kunnen zijn. Maar dan struikelt iemand over zijn eigen benen. Scheidsrechter ziet er niks in, dus van EDS overnemen. We zijn dus onderweg. Stand nog 0 tegen 0.
1: Dankjewel, Belinda. Gaan we naar de vierde klasse. Erwin Roosendaal kijkt bij SDOL tegen Ems op Sportpark in Luttenberg. Erwin, goedemiddag. Ja, dat is een sportpark. Een mooi sportpark kan ik me nog herinneren. Ik ben er wel eens een keer geweest met de jeugd. Hebben ze daar ook niet nog volleybal of handbal bij?
3: Ja, handbal. Klopt.
1: Goedemiddag trouwens.
3: Ja, goedemiddag allemaal vanuit Luttenberg. Een mooi stukje rijden voor de Emsenaren vandaag. Maar de opkomst is goed. Er zijn een aantal wat supporters vanuit Ems mee. Maar de SDOL zelf heeft ook best veel mensen langs de kant staan. En ik begreep net dat daar ook een reden achter is. Want ze spelen vandaag in een nieuw tenue. En daarbij hebben ze een nieuwe hoofdsponsor. En die nieuwe hoofdsponsor, dat is wel een heel mooi verhaal. Want dat is niet één hoofdsponsor, maar dat zijn er 30. En dat blijken 30 boeren hier uit de omgeving van Luttenberg te zijn. Die elkaar verenigd hebben. En zich als hoofdsponsor hier hebben opgewerkt. Dus ik vond het wel een grappige gedachte. En ook wel heel mooi dat ze op die manier de plaatselijke voetbalvereniging steunen. Maar goed, daarvoor zijn we hier niet naar het sportpark gekomen. We zijn gekomen voor de wedstrijd natuurlijk tussen SDOL en Emst. SDOL is vorig jaar gedegradeerd uit de derde klasse. En speelde vorig jaar nog wedstrijden tegen KCVO, onze buurman. En wat ik begrepen heb, voor de winterstop verloren ze maar nipt met 2-1. En na de winterstop was het 4-1 voor KCVO. Maar dat zegt wel dat Emst het vandaag wel zwaar zal gaan krijgen tegen deze goede tegenstander. We zijn inmiddels 8 minuten aan het spelen. En de beste kans is eigenlijk voor Ems geweest. Want Wouter van Amersfoort die stak Raoul Gerbs heel mooi diep. En Raoul die ging op de goal af. Schoot die bal rakelings over. Maar de grensrechter zag daar ook buiten spel in. Dus, Ems zit goed kort op de tegenstander. Probeert het voetballen onmogelijk te maken hier bij SDOL. Ems moet het vandaag doen zonder de geblesseerde Mike Bleker. Maar zij voetballen in de volgende samenstelling. Op de goal staat natuurlijk Dylan van der Beek. Achterin staat Cas Albertus samen met Michael Gerrits. Op de backplaats Rick van Mauwijk en Thijs Albertus. Middenin hebben we Maximilian Baat, Roan Meterkamp En daar schiet trouwens Enzuel een bal op de lat. Dus daar komt Ems goed weg. Maar op middenveld had ik het over het feit dat daar Robert Merkelenkamp speelt met Jan-Willem Lagerwey. En voorin hebben we Wouter van Amersfoort en Raoul Gerrits. Nou, zoals ik zei, net een hele goede kans voor SDL. Die bal die komt vanaf de zijkant en die wordt op de lat gekopt. Het gaat niet in het doel. En zo zijn we ineens in de 10e minuut aanbeland. En staat het hier in het hele zonnige Luttenberg nog steeds 0-0.
1: 2 gespeeld, 4 punten. Dat is toch eigenlijk best wel een droomstart, denk ik, of niet, Erwin?
3: Absoluut, absoluut. En als je dan bedenkt dat die eerste wedstrijd tot in de 89ste minuut met 1-0 voor stond. En daar tegen Corette nog een 1-1 tegen kreeg. Ineens een droomstart. Moet ik wel zeggen dat er 2 teams zijn waar, denk ik, Ems wel mee concurreert om zich veilig te moeten spelen. Dus eigenlijk moesten die 4 punten ook wel gepakt worden. Maar het is wel even lekker beginnen zo, inderdaad. Zeker. Goed.
1: Dankjewel straks, meneer Erwin Roosendaal. Eens kijken weer in de 5e klasse D. Ordebos tegen TKA.
0: Waar het op dit moment 10 minuten zeg maar gespeeld is en TKA vol in de aanval. Dat had ik wel een beetje verwacht dat zo speelt TKA. Vooral zeg maar 1-op-1 achterin met zeg maar vooral druk zet op de verdediging. En dat heeft wel tot 2 kansjes geleid voor TKA. En dat gaat nu, zeg maar, de rechtsbuiten van de TKA, die gaat helemaal weer naar buiten en kijken of hij meer voor kan doen. Maar hij moet toch weer even terugspelen. Maar de mannen vinden elkaar wel vaker van TKA. Nu wel eventjes, zeg maar, een misverstand. Zodat Ordebos weer even langzamerhand zeg maar, de bal kan uitspelen. Nee, het is inderdaad een wedstrijd waar TKA duidelijk het initiatief neemt. Mist wel een van zijn belangrijke spelers, zeg maar, op het middenveld. Dat is Ramazan Abarak. Normaal gesproken ook een van de betere zaalvoetballers. Ik wou zeggen volleyballers. Nee, voetballers natuurlijk. En dat laat hij ook vaak met zijn beweging op het veld zien. Maar die missen ze wel op het middenveld. Maar gelukkig, wat dat betreft, is bij TKA wel, zeg maar, Ona Tekay is weer terug van een blessure en speelt weer samen met zijn broertje Burak zeg maar, op het middenveld. En Ordebos, ja, die heeft, zeg maar, zijn normale team zoals ze de laatste tijd spelen hier. Scheidsrechter is de heer Jorik Timmer. Komt ook uit Apeldoorn. Dus wat dat betreft heeft hij ook niet heel veel hoeven te reizen. Nee, het is inderdaad zeg maar, TKA vol in de aanval. Corrijn zeggen, Oma Tokai bijna aan de linkerkant gaat door. Maar de scheidsrechter fluit voor buitenspel. En de aanvoerder van zeg maar, TKA gaat nog even het verhaal halen bij de scheidsrechter. Waarom? Ik weet niet. Misschien dat er over het een niet over het hoofd zien. Maar hij accepteert het en geeft ook verder eens uitleg. En in ieder geval, Ordebos mag weer zeg maar, terug gaan aanvallen. Nee, het is inderdaad even afwachten. Als er iemand een doelpunt scoort, dan zou het wel TKA zijn. Het Ordebos heeft wel geteld nog geen enkele kans gezien. Sterker nog, de keeper, Jurman Turkulic, die heeft nog helemaal weinig, toch geen bal hoeven te redden. En zo'n medemaatje, Mike Kremers, die heeft al 3 of 4 keer de bal moeten pakken. Dus dat geeft ook wel een beetje de verhouding hier aan bij TKA tegen Ordebos hier. 12 minuten gespeeld en de stand is hier nog steeds 0-0.
1: Aldus Gerard Philipsen. Gaan we naar de volgende wedstrijd in die 5e klasse D. VNL tegen SRC 24. Ja, VNL die kreeg een zeepert vorige week. Het werd volgens mij zelfs 8-1 tegen EDS. Ook SRC ging onderuit. Dat was met 1-2 tegen Voorst. Beide ploegen 2 gespeeld, 0 punten. Die hatelijke 0, daar wil men van af. We gaan eens kijken bij VNL tegen SRC met John Overvelde. John, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Herman. Vanuit de vecht hier.
1: Ja. De wedstrijd is begonnen iets later, begreep ik?
4: Ja, we zijn 10 minuutjes later begonnen. We zitten hier nu in de 6e minuut. En die oorwassing van vorige week waar je het over had, dat heeft de hele week best wel ingehakt hier op de club. Waar ik een beetje zo merk, trainer Gerben van Essen, die was er de eerste 3 dagen van de week letterlijk en figuurlijk ziek van. En, het is nu zaak om de boel weer bijeen te rapen. En wat ik zo zie in eerste instantie is dat ze de tactiek nu wel enigszins aangepast hebben. Kijk, in mijn eerdere verslagen heb ik ook al eens verteld dat het allemaal grote uitslagen waren. Zowel met voorgoals als met tegengoals vanuit VNL oogpunt gezien. Maar zolang als je ze zelf blijft maken, dan verbloem je eigenlijk een beetje dat aantal tegengoals. Wedstrijden met 5-4 en Dat hebben we allemaal wel niet voorbij zien komen. Maar goed, zoals vorige week, als je ze dan niet maakt, en dan moet ik zeggen, dan zat ook echt alles tegen. Dan krijg je inderdaad zulke wedstrijden dat ook een keer hartstikke mis kan gaan. Maar nu is de tactiek iets aangepast, iets behoudender, wat ik zo zie met Thijs Bosgoed, de oudste speler van de selectie. Ja, die staat nu echt iets als centrale verdediger, een metertje of vijf nu achter zijn verdediging. In plaats van zoals vorige week, dat de laatste man 5 meter voor de verdediging stond. En dat je iedere keer in de 1-tegen-1 kwam. Maar nu is het, iets behoudender met 2,5 spits. Matthijs Jansen op rechts, die iets meer terugzakt. En dan Sam en Sam wat meer voorop. En achterin hebben we ook nog een wijziging op de linksbackpositie. Is het Ingmar Engel die daar speelt. In plaats van Matthijs Dijkstra, die daar de laatste weken daar gestaan heeft. Dat is een jongen overgekomen van Groen-Wit. Ja, die moet nog eventjes iets wennen aan het, vooral aan het fysieke van de vijfde klasse D. Voetballen kan die jongen als de beste. Maar ja, er wordt ook wel eens wat anders gevraagd. En vooral fysiek. Dus ik neem aan dat hij nu even achter de hand gehouden wordt voor de tweede helft. En voor de rest zie ik op middenveld dat Remco Overvelde, die er normaal staat, samen met de gebroeders Niels en Tim. Remco die is geblesseerd, als ik het zo zie. Die zit wel op de bank, maar heeft geen wedstrijdkleding aan. Dus ja, daar staat nu Sten Menting, die normaal de laatste man staat. Die staat nu eigenlijk met de punten achter op middenveld, achter de gebroeders Tim en Niels. En voorin hebben we dan dus inderdaad Sam en Sam en Matthijs Jansen. Dus nou ja, het is iets behoudender ten opzichte van de afgelopen weken. Kijk, de wedstrijd duurt lang genoeg, we krijgen kansen genoeg. Dus ja, eerst maar zien dat we minder tegengoals krijgen.
1: Ja, we kennen Gerben van Essen natuurlijk best wel als een offensieve trainer. Of nou ja, hij wil graag het aanvallende spel spelen. Ja, natuurlijk met zo'n Zeepert dan trek je. Ja, dan moet je wel uit een ander vaartje tappen. Maar is dat ook een beetje het gevaar?
4: Nou, nee, je hebt inderdaad gelijk, Gerben, die zal altijd voor de ja, goal meer gaan, zeg maar, in plaats van weinig tegengoals. Maar ja, zoals gezegd, het is een jonge ploeg, die moet ook een beetje van vertrouwen hebben. En ja, zo'n wedstrijd hakt er bij de jongens dan toch wel zo in, dat ze eerst maar eens even door moeten komen, zeg maar. En dat je weer een beetje vertrouwen krijgt. En vooruitvoetballen doen ze nu net ook weer. Prima kans net weer van Sam Eindhoven. Die een mooie steekbal krijgt. Dus die kansen die komen heus wel. Maar ja, je moet even kijken dat je daar een goede balans in vindt.
1: Oké, goed. Dankjewel voor nu, John. Straks meer gaan we naar Belinda. Victoria Boys tegen EDS.
2: Ja, er is net het nodige gebeurd. Er werd een vrije trap gegeven aan Victoria Boys. Daar waren ze bij EDS niet helemaal mee eens. Maar ook Victoria Boys lijkt erop van niet. Want die hebben bij die vrije trap gewoon de bal direct teruggegeven aan EDS. En daarnaast hebben we ook al een wissel gehad aan de kant van Victoria Boys. Aanvoerder Joris van Milo moest geblesseerd eruit. En in zijn plaats speelt nu Wouter Kramer. Dus ja, alweer het nodige gebeurt. Ook alweer de nodige kans dat hier al zomaar 2-5 kunnen staan, om maar iets te noemen. Maar we staan nog steeds met de brilstand op het bord. Niet gescoord, maar wel al dus de nodige kansen geweest. Dat maakt het ook leuk om naar deze wedstrijd te kijken. Het is vijfde klasse, ja, dan weet je ook, het is niet helemaal kwalitatief hoogstaand. Maar ja, als er veel kansen zijn en er wordt lekker gestreden, dan maakt dat weer een hoop goed. Er wordt ook best wel fel gespeeld, maar tot nu toe een sportieve wedstrijd. Nu dan, Rachid Palman, die zoekt de vrije ruimte. Bal gaat helemaal naar de rechterkant. Ja, daar staat ook een medespeler helemaal vrij. Dus wie weet kan er nog iets uitkomen. Gaat nu richting de achterlijn. Probeert de bal voor te trekken. Gaat uiteindelijk die bal op de lat. Dus weer geen doelpunt. En dan is er nu inmiddels gevlagd. En neemt de scheidsrechter het over. En de bal zit nu op het hoofdveld. Maar de scheidsrechter vraagt dus nu ook voor een nieuwe bal. Komt er ook. De scheidsrechter die slaat de vlaggen voor buitenspel. En de scheidsrechter geeft een corner. Dus nu gaat de scheidsrechter naar de scheidsrechter toe. Ja, het is soms comedy capers bij het voetbal. Maar ja, hij geeft toch de corner. Nou ja, daar zijn ze bij EDS niet helemaal mee eens, snap ik ook wel. En de scheidsrechter of de grensrechter blijft buitenspel aangeven. Maar de scheidsrechter zegt nu, hup, neem die corner maar. Nou, dan komt hij in draaiende bal en gaat uiteindelijk voorbij het doel. Dan kan Rashid Palman kan opvangen, maar laat de bal over de zijlijn lopen. Want hij is voor het laatst aangeraakt door een speler van EDS. Gaat de bal weer direct richting de 16. Dan heeft de scheidsrechter een handbal gezien en mag EDS vrije trap gaan nemen. Dus gebeurt genoeg, daarom vermakelijk om naar te kijken. Nog geen doelpunten, stand is nog 0 tegen 0.
1: Belinda, dankjewel. Max Verstappen heeft vanmiddag in Maleisië zijn eerste overwinning van het jaar geboekt. De Red Bull-coureur bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon een stukje later dan gepland vanwege het weer en de problemen met de auto's. Het was ook iets te vroeg opgestaan achteraf gezien. De race op het Sepang International Circuit moest om 3 uur plaatselijke tijd beginnen. Maar ja, dat werd uitgesteld vanwege de vele regen en ook het onweer. Nou, vervolgens bleken ook de auto's nog niet goed te werken. In de natte omstandigheden waar de race pas om plaatselijke tijd 10 over half 5 begon. Hij is Verstappen, die startte voor het eerste jaar vanaf Pol. Direct voorbij gestreefd door de beide Mercedes van Antonelli en George Russell. Maar hij stelde toch binnen een seconde of 20 weer orde op zaken. En dan met een paar mooie inhaalraces de leiding weer over. Resume, Verstappen die wint. Antonelli werd tweede. Lewis Hamilton in de Ferrari werd derde. Leclerc die werd vierde. En Hadjar ook in de Red Bull werd vijfde. En nog wel een grote achterstand in het algemeen klassementschap. Verstappen. Maar goed, de punten die komen zo langzaam aan weer binnen. Zullen we nog één keer gaan schakelen? Ja, dat gaan we nog één keer doen. We gaan nog één keer naar Nagirat Orbos tegen TKA.
0: Waar het nog steeds in de 22e minuut nog steeds 0 tegen 0 is. En het wedstrijd verslapt een beetje. Ik heb het idee dat TKA het nu toch wel eventjes laat zitten en Orbos ook langzamerhand laat komen. Ze hebben in Belgrad al 3 corners gehad bij Orbos en TKA nog geen 1. Dus dat zegt ook genoeg. Dat Orbos langzamerhand uit de schulp kruipt en zeg maar richting het doel gaat. Daar is nu ook een vrije trap, zeg maar. De rand van de 16, wel helemaal zeg maar, aan de rechte punt. Maar goed, kijken of hij kan indraaien in het doel. Dat zou dan de nummer 10 zijn. Dat zou Lars Schiphorst moeten zijn. Die bal gaat nemen. Komt die bal. Maar geeft hem voor. En wou iemand van Orbos wou er een omhaal van maken. Maar dat werd tegengehouden. En nu zeg maar, gaat het TK helemaal uitverdedigen. Maar die bal wordt weer helemaal naar voren getrapt. Maar daar kan niemand bij. Ja, dan mis je gewoon een onderschakel daar. Ik zie dat er in principe TK maar 2 mensen eigenlijk voor staan. Zowel de links Oma Turkai als Vorak Arskan aan de andere kant. En dat mis je dus een echte spits. Dat zou eigenlijk dan de nummer 40 moeten zijn. Dat zou Gazi Kaya moeten zijn. Maar van hem weten we in ieder geval dat hij meestal ook teruggaat. Hij is ook een met respect mannetje van alles. Dan staat hij ineens weer laatste man. Dan moet hij ineens weer zeg maar in de spits staan. Dus moet dat af en toe wel wennen op welke plek hij zeg maar op deze wedstrijd moet gaan staan. En Orbos, ja, die komt langzaam wel zeker al uit de schulp. Zeker ook nu met een paar aanvallen, een paar goede corners gehad. En ook hier inderdaad was er, net als bij Belinda, was ook even een discussie met de grensrechter van TK met de scheidsrechter. Waar de scheidsrechter een corner gaf. En inderdaad ook hier zeg maar de grensrechter voor buitenspel zeg maar bleef vlaggen. Maar goed, ik moet ook zeggen, de scheidsrechter Jurek Timmers is tenminste wel een scheidsrechter. En daar hadden we natuurlijk ook in de bestuurskamer over. Sommige scheidsrechters zijn met respect op leeftijd en blijven zo'n beetje in het middenveld staan. En dan maar afwachten inderdaad hoe die bal of er een vrije trap is. Deze scheidsrechter doet dat uiteraard niet. Hij doet dat ook heel goed. Maar ja, het is ook een jonge man die zeg maar aan het begin van zijn scheidsrechtercarrière staat. TK nu vol in de aanval. Maar ze komen er gewoon niet door. Ze missen gewoon inderdaad die onbrekende schakel van Ramazan Abarak. Dat is toch wel gemist. Ook al is hij 37 jaar. Hij zorgt wel een beetje voor de rust op het middenveld. Maar dat is denk ik wel een beetje de onbrekende schakel bij TK. Hopelijk kunnen ze dat in de loop van de wedstrijd dat beter oplossen. Er komt wel nu een aanval aan de rechterkant, maar wel weer keurig verdedigd door Orbos. En nu zegt de scheidsrechter inderdaad vrije trap voor Orbos, nadat zeg maar een van de spelers van TK een speler van Orbos om eruit heb gehaald. Nee, het is nog niet echt een hooggestaande wedstrijd hier in, zeg maar, op het Orbos. Degene die doelpunt scoort, denk ik dat het dan een beetje loskomt. Maar voorlopig moeten wij ook hier met de brilstand doen in de 24e minuut 0 tegen 0.
1: 0-0. Gerard, is de trommelaar er ook weer bij?
0: Ik heb geen trommelaar gezien. En ik moet ook zeggen, bij TK is er geen trommelaar. Maar dan zou het bij Orenbos moeten zijn. Maar ik heb niemand gehoord daarover.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel, we komen straks bij je terug. Orenbos, volgend jaar bestaan ze trouwens 100 jaar opgericht op 27 maart 1927. Dat terzijde, we gaan naar Herwin Roosendaal. Want ook daar, Herwin, als bij jullie thuis te rijden, is er ook vaak een grote trommel aanwezig, hè?
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, wij hebben in Emst altijd de kinderen van de ultra's, noemen ze dat. En die hebben ook een grote trommel en die maken de sfeer. En ja, grappig, ze hebben zelfs een sponsorbudget sinds een aantal jaren. Want er zijn gewoon wat sponsors van Emst die dat zo leuk vinden en die kinderen van wat geld voorzien. En we hebben ook een slagerij als sponsor, dat is Van Bussels. Slager en die geeft zelfs een hele mooie barbecue aan de kinderen.
1: Ah, wat leuk.
3: Dat ze aan het eind van het seizoen samen kunnen barbecuen. Ja, super geregeld inderdaad. Maar vandaag zie ik één ultra van hem, die staat hier voor me, maar die heeft geen trommel of vlaggen of iets bij zich. Die staat gewoon lekker rustig met een flesje drinken, staat hij de wedstrijd te kijken. En hier in Luttenberg is het ook nog steeds 0-0. Al moet ik zeggen dat Luttenberg of SDOL de betere kansen heeft gehad en ook wel de betere ploeg is. En nu wordt die bal wordt diep bespeeld op de linksbuiten van SUL. En die kan via de zijkant op het doel van Dylan van der Beek afgaan. Maar zijn schot is niet hard genoeg en wordt gekraakt door een verdediger van Emst. Ja, ik denk 10 minuten geleden ook een hele goede kans voor SUL. Die werd door hun op de lat gekopt. En daarmee zie je dat SUL eigenlijk net een stapje verder is dan Emst. Maar goed, Emst weert zich op dit moment kranig. Probeert die bal zo lang mogelijk in het bezit te houden en dan de voorste te bereiken. En dat gebeurt nu. Wouter van Amersfoort probeert de bal te krijgen, probeert af te jagen. Maar dat lukt niet. En vervolgens kan SDOL van achteruit weer opbouwen. En dat doen ze. Hier ook nog steeds die brilstand. Hier ook een jonge scheidsrechter die gewoon lekker meeloopt. Alles onder controle heeft tot dusver. Ja, dat is toch wel erg fijn dat soort mensen dan niet het verschil maken in zo'n wedstrijd. SUL probeert nu via de achterkant de bal rustig rond te spelen. En dan gaat nu naar de rechterkant van het veld. Met iets voor de middenlijn. En dan proberen zij hun aanval weer op te zetten. De nummer 10 wordt ingespeeld te midden. Maar daar zit Kars Albertus goed tussen. Die kan de bal spelen naar Maximilian Baat. En Maximilian Baat haalt de bal even rustig uit op keeper Dylan van der Beek. En die probeert nu de bal in één keer op Jan-Willem Lagerwijd te spelen. Om de kant van het doel van SDL op te gaan. Dat lukt niet. De bal wordt door een verdediger van SDL over de lijn gekopt. En Frank Kummer mag ingooien. Frank die gooit in op Wouter van Amersfoort. Die de bal heel netjes op Maximilian Baat speelt op de midden. Maar die kan daar geen controle over krijgen. En dat betekent dat SDL ten aanval mag treden. Maar daar zit een voetbal van Amsterdam tussen. En die speelt heel netjes de bal. En nu is Raoul Gerritsen in de... Oh, jammer. Raoul Gerrits, die speelt de bal op Kars Albertus en die moet hem eigenlijk direct kaatsen, maar dat doet hij niet, waardoor SUL die bal kan pakken. Ja, kijk, hier weer een mooi staaltje scheidsrechterswerk. De speler van Emst, Roland Mekelkamp, maakt een verniepige overtreding, terwijl de bal daar niet in bezit is. Maar hij ziet het en hij geeft daar een terechte vrije trap aan SUL, die bal op de midden aan het nemen is en rustig achterom weer rond aan het spelen is. En zo zie je dat Emst eigenlijk zich goed weert tegen een beter SDOL. En SDOL is op dit moment ook nog ongeslagen in de competitie. Ze hebben de eerste twee wedstrijden gewonnen en staan ook gedeeld bovenaan. Daarentegen Emst, wat ik net al zei, ook op 4 punten na gelijkspel tegen Coordeventer. En vorige week de overwinning tegen Nieuw-Heter. Nou, op dit moment wordt de bal door de SDOL weer de midden ingespeeld. En daar zit Michael Gerrits zit daar kort op. Die maakt het de speler heel moeilijk. Maar de speler van SUL blijft in balbezit en speelt de bal naar de zijkant. Maar die bal is veel te hard. Die bal gaat over de zijlijn. En dat betekent een ingooi voor de captain van Emst, Rick van Maurik. Rick van Maurik heeft de bal in de hand. Hij kijkt vol in de zon. Dat is wel een nadeel zo, die eerste helft. Want Emst speelt vol tegen de zon in. Maar goed, laten we blij zijn dat de zon schijnt. Want het is hier heerlijk vertoeven. De bal wordt ingegooid, wordt naar de midden gegooid en in één keer naar de andere kant van het veld verplaatst. En nu krijgt Raoul Gerrits komt in balbezit en die speelt heel netjes. Wouter van Amersfoort in. Die krijgt de bal niet onder controle, maar een speler van SUL die trapt de bal over de zijlijn. En de trainer van hem staat nu met de bal in de hand. En Thijs Albertus krijgt de bal van hem en Thijs gaat ingooien. We nemen deze aanval nog even mee. Thijs die gaat... Oh, de scheidsrechter wil dat Thijs achteruit gaat. Ja, dus... Ja, thuislag opnieuw voor je, want hij stond te ver. En dat doet hij nu netjes op de oog, Gerrits. Maar daar zit een voetje tussen. En zo blijft het hier op het sportpark in Luttenberg. Blijft het nog steeds 0-0, Gerber.
1: Dankjewel. Gaan we gauw schakelen naar het Victor Stadion. Alhoewel daar niet in wordt gespeeld, begreep ik. Doelpunt bij Belinda.
2: Ja, we spelen inderdaad op het tweede veld. Maar het is wel de thuisploeg in de persoon van Rashid Panman. Die op een 1-0 kwam. Ja, het werd allemaal een beetje slordig. Daardoor wat heen en weer gespeeld. En uiteindelijk kon Victoria Boys er vandoor gaan. En maakte Rashid Panman het beheerst af. Stifte die de bal mooi over de keeper van EDS heen. Dus Victoria Boys leidt nu met 1-0.
1: Dankjewel, Belinda. Gaan we nog even kijken in diezelfde vijfde klasse D. We gaan naar VNL, John Overvelde.
4: Nou, we zitten hier inmiddels in de 22e minuut. En het is inderdaad VNL wat iets meer teruggetrokken speelt. Laat SSC iets komen en dan zie je aan die ploeg eigenlijk... die zijn er ook niet helemaal gewend om dat spel te maken als je iets terugzakt als tegenstander. En dan gaat er in die opbouw bij SSC gaat er gewoon nog wel eens wat mis dat ze eigenlijk de oplossing niet weten. Terwijl SSC vorig seizoen twee helende verschillende seizoenshelften qua gezicht. De eerste helft voor de winterstop, was het eigenlijk allemaal matig. Stond ook een beetje onderaan, tweede, derde van onderen, zeg maar. Maar na die winterstop hebben ze toch vierde periode weten te pakken. Een hele goede serie neergezet net in die laatste wedstrijden voor de winterstop. En die zijn er eigenlijk via de na-competitie hebben ze het al niet gered. Maar ja, toch heel erg knap van die ploeg dat ze zich zo nog weer in de competitie hebben weten te knokken. En het is nu af en toe beide kanten een beetje aftasten. En vooral middenveldspel. VNL krijgt wat kleine kansjes. Via Sam Eindhoven, die veel diepte loopjes maakt. Zomaar. En die heeft nu ook iets meer ruimte omdat ze iets teruggetrokken spelen. Om iets meer ruimte om op snelheid te komen. En als die bal dan wel goed komt er tussendoor via Niels of via team, dan heeft hij ruimte nodig en dan is hij weg. Nu ook weer. Die bal die wordt naar voren gespeeld en Sam die gaat erachteraan. De laatste man die speelt nu terug op de keeper van SSC. VNL kan nu een klein beetje opschuiven, maar doen dat zeker niet zo snel en zo ver naar voren als de voorgaande wedstrijden. De bal die is nu weer de hoogte van de middenlijn, SSC. Die bouwt op aan de rechterkant van het veld. Speelt Ingmar Engel, maar die vecht zich goed tegen het duel en die herovert de bal. Nu is het Niels die naar team speelt. Een team die houdt bal bezit en kan doorspelen op Niels die doorgelopen is. De hoogte van de middenlijn. En die kijkt nu naast om zich heen en die speelt die bal naar voren naar Sam Eindhoven. Maar de laatste verdediger die komt nu weer net voor Sam. En die kan die bal eigenlijk rücksichtloos naar voren schieten. Maar wordt toch opgepakt door SSC. De hoogte van de middenlijn. Rechterkant van het veld. Nu een diepe bal. Die gaat eigenlijk over de zijlijn. Geen goede bal van SSC. Het is de 24e minuut. Ja, een beetje middenveldspel. VNL nog weinig weggegeven, moet je eerlijk zeggen. Eén vrije trapje van SSC die op een mooie positie lag. Die er mooi omheen gekruld had kunnen worden. Maar er zat Sen heel goed bij. Die pakte hem klem vast. En eigenlijk van beide kanten nog niet zoveel aan de hand. Het grote spektakel moet nog komen, zou ik maar zeggen.
1: We blijven het volgen. Dankjewel, John. We gaan naar het sportpark Orderbos. Orderbos tegen Turkse Kracht Apeldoorn. TKA de nummer 1 en Orderbos de nummer 6. Gerard.
0: Ja, nou eigenlijk had TKA hier moeten scoren. Net een minuut geleden was het Ono Tekai die helemaal mooi voor links. Helemaal een solo-actie deed. Er speelde ook de verdediger Murat Kami van Orderbos. En moest alleen de keeper omspelen. Maar met respect, het is geen... kleine keeper, het is echt een brede keeper, laat ik het zo maar even netjes doen. Dus hij had er behoorlijk moeite mee om hem om te spelen. Met als gevolg dat die bal dus tegen de keeper aanging. En zijn broer, Burak Tekay, had ook een kans. Ging van links verdediging ineens met zijn broertje samen ook aan de linkerkant door. Maar ook hij schoot tegen de keeper aan. Dus TKA had eigenlijk wel de kans om zeker op 1-0 hier eigenlijk had er moeten staan. En Orderbos, probeert het wel, maar echt hele grote kansen heb ik nog niet gezien. Het is eigenlijk bij die periode van drie corners is het daarna eigenlijk gebleven in die 20e tot en met de 30e minuut. En daarna heeft TKA zich weer herpakt. En moet ik in ieder geval zeggen, nu is er even de discussie van wie moet de banden ingooien. Ja, volgens mij is dat gewoon Orderbos. Omdat Gazi Kaya die had de bal uitgeschopt omdat er een blessure was aan de kant van Orderbos. Keeper had het niet gezien, de scheidsrechter had het niet gezien. Omdat hij even naar die blessure zat te kijken. Maar inderdaad, het is toch inderdaad, en dat is goed, Ordebos mag zeg maar de ingooi gaan nemen. Dat is Thijs Koopmans die dat gaat doen. En die speelt hem keurig weer naar de keeper van TK zoals het moet, zeg maar sportief gezien. En TK gaat weer vol in de aanval. Kijken of ze daar nu wel iets mee kunnen doen. Gaat die bal weer helemaal naar die linkerkant. Naar dit keer is het Burak de Kaai. Die speelt hem naar zijn broertje, naar de Onar. Die speelt hij aan de linkerkant. Maar dit keer komt hij er niet voorbij. En dan wordt er weer een ingooi gedaan. Nee, het is inderdaad afwachten. Trouwens, Gerben, jij zei het inderdaad mooi over inderdaad Ordebos 100 jaar. En, maar in de bestuurskamer waren ze toch niet zo heel, zeg maar, sceptisch van... ja, 100 jaar, het is leuk, maar halen we de toekomst wel? Want dan werd er wel eens meer gezegd. Zeker omdat er hier in het Ordebos een stuk of vier verenigingen al zitten. En dat zijn de één hele grote natuurlijk en drie kleintjes. Ja. Naast Victoria Bos heb je ook TK en Ordebos. En toch wordt er wel eens gezegd van moeten we niet een keer samen gaan. Nou ja, goed, dat zal bij TK wat moeilijker zijn, denk ik. Hoewel TK nu in de aanval komt, nee, die wordt weer tegengehouden. Nee, er wordt inderdaad nog wel eens een beetje gesproken van moeten we zo verder. Want als je beide teams ziet, zeker ook bij Ordebos, dat er maar drie jeugdspelers zijn. Ja, als je Ordebos hebt, dan zeg je eigenlijk alleen maar CSV Apeldoorn.
1: Ja,
0: dat is dan de grootste natuurlijk. En ja, dan heb je het wel gehad. Dan heb je Victoria Boys, dan heb je Ordebos en dan heb je TK. En dan heb je het eigenlijk wel hier gehad. Nee, het is inderdaad aan de ene kant leuk als ze 100 jaar bestaan. Maar of dat daarna nog een vereniging zal zijn, ja, dat zal in ieder geval de vraag zijn. In ieder geval, de website wordt er wel weer iets leuker op. Maar voorlopig zitten we hier nog steeds met die bedoelstand te kijken. In de 36e minuut, 0-0.
1: Dankjewel, Gerard. Ja, Belinda, is toch wel lekker, hè? Zo na een klein half uurtje op 1-0 komen.
2: Ja, zeker. En of het helemaal verdiend is, is een tweede. Maar ja, dat maakt niet uit. Soms moet je ook wedstrijden winnen die, waar je niet het speloverwicht hebt. Maar Victoria Boys leidt. Dus ze hebben het toch best wel pittig, hoor, tegen EDS uit Ellecom. Ze zijn al een aantal keren behoorlijk gevaarlijk geweest voor het doel van Victoria Boys. Maar tot nu toe hebben ze die kansen nog niet in een doelpunt weten om te zetten. Ja, Victoria Boys minder kansen had, maar er wel één benut. En dan leid je gewoon hier met 1-0. Nu wordt er dan gefloten voor een overtreding en krijgt Victoria Boys... Nee, het is geen overtreding. Ballen is over de zijlijn geweest. Dus mag Victoria Boys gaan ingooien. Verre ingooi over de middenlijn en proberen ze Rasje Span dan weer vrij te spelen. Ja, en dat lukt. En die weet... die gaat op de paal. Ja, hij spont Rinaldo Pilia en... Die ging vrij op het doel af, maar uiteindelijk raakt hij de paal en blijft de 2-0 achterstand achterwege. Ja, zo is het toch best veel hier. En Victoria Bos vangt weer op en is het weer vrije doortocht. En de eigen grensrechter van EDS houdt de vlag omlaag, dus ja, dan kan de scheidsrechter... moeilijk buitenspel geven. Dus leidt nu Victoria Boys met 2-0. Als ik het goed heb gezien was het Rino Lindhorst die uiteindelijk wist te scoren. Dus ja, dit is wel heel comfortabel voor Victoria Boys. De meeste kansen waren voor EDS, maar zij benutten ze niet. En Victoria Boys heeft er inmiddels 2 benut. En zij leiden dus nu met nog een... pak een beetje bijna 10 minuten tot aan de rust met 2-0.
1: Dankjewel, Belinda. Ik hoorde op oortje dat ik één lijn kwijt ben, maar ik denk dat John dat hij nog wel hangt. We blijven gewoon in de vijfde klasse. John, hoe staat het bij VNL?
4: Ja, het is nu VNL wat toch zo langzaam maar zeker het heft meer in handen neemt. Het is nu corner op corner wat we hier achter elkaar te zien krijgen. Zojuist 5 minuten geleden was het nog SSC met 1 redelijke aanval. Die schoten ze hoog tegen de buitenkant van de kruising aan. Maar nu is het VNL met de tweede corner op rij. Volgende slinger door Timo Vervelde. En die wordt bij de eerste paal probeert te verlengen. Maar die wordt tegen een verdediger van SRC aangekopt. En die bal die gaat wederom over de achterlijn. Weer een hoekschop aan de linkerkant van het veld voor VNL. Het is daar Timo Vervelde die hem daar met zijn rechterbeen in probeert te draaien. Waarschijnlijk bij eerste paal. Er staan een mannetje 4-5 diep achterin de 16. Die komen nu naar voren lopen. Bal komt inderdaad bij eerste paal. Wordt gekomen tegen de paal aan door Matthijs Jansen. En die wordt binnengewerkt door... Thijs Bosgoed, als ik het goed zie. Thijs Bosgoed, het libero meegegaan natuurlijk. Hij is 2 meter 11 ongeveer. Voor die kopballen gaat hij mee naar voren. Maar hij kon hem nu via de paal, komt die bal terug en hij kan hem eigenlijk heel simpel binnentikken. Vorige week stond hij nog spits, toen lukte het hem niet. En nu staat die laatste man en dan zul je zien met een half uur op de klok nu staat VNL hier met 1-0 voor. Het zat er wel een klein beetje aan te komen, VNL, wat ik zei, nam iets meer het heft in handen. En corner op corner en dan kun je toch zien dat het toch gevaarlijk is. Waar ze eigenlijk nooit uit scoorden de voorgaande wedstrijden en jaren, zeg maar, is daar toch wat aandacht aan besteed. En dat werd nu zijn vrucht af. Het is nu SSC wat met een diepe bal die bal naar voren speelt. Die krijgen iets meer haast, lijkt het. En die bal die komt in de 16, maar daar zit Sender Groot. Die keept vandaag in plaats van Raymond Buitenhuis. Eigenlijk de keeper die sinds 2-3 wedstrijden de voorkeur heeft gekregen. Ook afgelopen jaren altijd gekiept heeft. Maar Sen die komt natuurlijk uit de EO19, is een talentvolle keeper. En die klopt toch op de deur. En Raymond is nu licht geblesseerd. Vorige week een paar keer in de mangel genomen met zijn schouder. En nu is het vandaag Sen wat die nu keept. En een paar mooie reddingen al heeft gedaan die goed voor zijn vertrouwen. Het is nu een ingooi aan de rechterkant van het veld, de hoogte van de 16 meterlijn. De jongen die gooit heel ver. En die gooit hem op de penalty stip zo'n beetje. En nu is het een scrimmage daar voor de goal van je welste. Maar die bal die wordt eruit gewerkt. En nu is het Sam Lagerwij die op kan pakken. En Niels Overvelde die heeft geen risico. En die roeit die bal over de lijn. Dat wil hij tenminste proberen. Maar hoog stuiterend wordt die bal nog net binnengehouden door Sam Eindhoven. Helemaal mee teruggekomen. Dus hier steekbal van SSC. Wat in de kluts eigenlijk een beetje ongelukkig is. Nu een vrije trap voor SSC. Eigenlijk op de rand van de 16, punt 16 aan de rechterkant. Van het veld vanuit SRC gezien. Was toch eigenlijk een beetje een rare botsing, zeg maar, waarbij twee spelers nu op het grond liggen. De spits van VNL, Sam Eindhoven, die daar aan het meeverdedigen was. En de nummer 7 van SRC, maar beide spelers staan weer. En eigenlijk ligt die bal op een vergelijkbare plek als in de eerste 10 minuten. Zo puntje 16 aan de rechterkant van het veld. En die zet twee mannetjes neer. Hij staat bij de paal, zoals keepers dat dan doen, om een muurtje te metselen. Twee spelers staan daar voor hun neus. Ja, het is toch wel een metertje of, wat zal het zijn? 25 zo diagonaal naar de goal. Het is een heel eind. Dus op zich kan hij die bal wel mooi aanzien komen. Maar er staan twee spelers van SSC achter de bal. Eentje, nummer 5, met het linkerbeen waarschijnlijk. Die heeft hem al in gedachten zitten waar hij hem ongeveer hebben wil. En die neemt nu die aanloop en die krult die bal. En die bal die is eigenlijk klaar via de muur. Wordt hij eruit gewerkt. En die bal die komt nu weer op de helft van VNL. Ongeveer halverwege de helft. En die bal die wordt er weer ingebracht. Weer de wuig geschoten. En nu met een lange bal naar voren lijkt VNL weer een klein beetje lucht te krijgen. Kunnen ze herstructureren, doen ze ook. Ze lopen niet meer zo hard naar voren, wat ik zei. Maar het is nog steeds NRC wat de bal houdt. Dus eenmaal Engels verdedigen doet dat heel rustig en de bal gaat uit. 1 tegen 0 nog steeds hier, 33e minuut.
1: Dankjewel, John. Belinda.
2: Ja, hier dus 2 tegen 0. Dat is wel heel erg comfortabel voor Victoria Boys. En het zou zomaar kunnen dat het vandaag een best wel grote sporen gaan krijgen, want het is toch wel de EDS die probeert iets aan die achterstand te doen. Daardoor ontstaat er wat ruimte, dus het lijkt mij sterk dat het bij deze twee goals blijft. En wanneer EDS terugkomt, gaan we natuurlijk nog een hele leuke wedstrijd krijgen. Nu een vrije trap voor EDS, staat diagonaal en dan probeert een van de spitsen in één keer op het doel te schieten. Victoria Boys lijkt weg te kunnen werken, wordt de bal weer opgevangen. EDS heeft wel op het veld gewisseld, dus niet qua spelers, maar wel de rechtsbuiten is nu linksbuiten gaan spelen. Dat is toch wel een speler die behendig is, snel is. En rechts kon hij nog weinig doen, dus hij is met de linkerkant van huis. Misschien dat dat iets voor EDS gaat opleveren. Maar het is nu balbezit weer voor Victoria Boys. Ze proberen richting de 16 te gaan. Wordt kort verdedigd door EDS, maar Victoria Boys uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn is hij voor het laatst aangeraakt door de speler van Victoria Boys en mag EDS zo uittrap gaan nemen. We zijn hier een paar minuten later begonnen. Er is ook nog wel wat oponthoud geweest, dus ik schat dat we nog zo'n minuut of 5 te gaan hebben. Tot aan de rust. Victoria Boys nog aan de goede kant van de score. Het leidt met 2 tegen 0.
1: Dankjewel. Belinda, gaan we naar Erwin Roosendaal.
3: Ja, we zitten hier inmiddels in de 43ste minuut. Daar zal wellicht nog iets iets blessuretijd bijkomen, maar als je dan ziet dat SJOL eigenlijk het laatste deel, na de laatste keer dat ik in de uitzending ben geweest, toch wel de betere ploeg is, dan moet ik toch zeggen dat Emst de beste kans heeft gehad om op voorsprong te komen. Want Cas Albertus die stak zojuist de bal heel mooi op Raoul Gerrits en die haalde de achterlijn en gaf die bal voor op de compleet vrijstaande Jan-Willem Lagerwij, die die de bal zo binnen kon schieten. Maar ja, dat verzuimde. Dat was nog net een teen van de keeper die die bal als corner kon werken. En ja, dat is wel erg jammer, want wel tegen de verhouding in. Maar dat was best lekker geweest zo voor de rust. Maar goed, we spelen hier nog steeds op dit moment net ook weer een grote kans voor SDOL. Maar daar zat keeper Dylan van der Beek goed bij. Ik moet wel zeggen, als je normaal de man van de wedstrijd, maar de man van de eerste helft is toch wel onze keeper Dylan van der Beek. En die schiet de bal nu uit. De bal die staat diep. De bal die staat richting de spitsen van Ems. Maar nee, die kunnen de bal niet onder controle krijgen. En zo kan SDOL kan proberen op te bouwen. Zij spelen de hele tijd de bal op het midden in. En dat doen ze nu ook op de nummer 9 van SDOL. En daar zit Rowan Mekkelkamp zit in de nek van die speler. En die tikt er nietsjes aan. En de scheidsrechter besluit om daar een vrije trap voor te geven. Net iets over de middenlijn op de helft van Ems. Nou, die vrije trap wordt genomen. En die wordt naar de rechterkant gespeeld. En die speler die dribbelt naar de midden toe. En geeft de bal op de linksbuiten. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Dus die bal die verdwijnt over de zijlijn. Dat is dan voor de Thijs Albertus het teken om voor de dugout van Emst die bal in te gooien. Dat doet hij, maar niet naar een Emst speler. En komt een been van SUL tussen. Die geeft de bal voor. Een hele rare hoge bal die de 16 in komt. Maar die wordt wel geraakt door een speler van SDOL, maar gaat best ver naast over de achterlijn. En zo kan Dylan van der Beek kan een doeltrap gaan nemen. In zijn, en dat gaat hij op dit moment weer doen. Dylan die schiet de bal wederom naar voren toe en probeert zo. Daar wordt Jan Willem Wagenwaai in de rug geduwd. Maar daar wordt geen vrije trap meer voor gegeven. Want de scheidsrechter vindt het welletjes. En we gaan hier rusten in een wedstrijd waarbij SDOL wel de betere ploeg is. Maar Ems eigenlijk, zoals wij net hier bij de supporters ook zeiden, eigenlijk best wel heel erg goed voetbalt. En goed tegenstand biedt en een goede kans gehad heeft. Maar we gaan rusten met een tussenstand van 0-0.
1: Dankjewel, Erwin Roosendaal. Gerard Philipsen, Ordebos tegen TKA.
0: Nou, de stand is nog steeds hier 0 tegen 0. Maar er is al wat aardig gebeurd, hoor. Met name ook toch over het functioneren van de grensrechter, de heer Eijkman. Heeft was in de ogen van TK een paar keer zeg maar van buitenspel gevlacht, terwijl het helemaal geen buitenspel was. Ik kan er niet over oordelen, want ik sta daar schuin tegenover. Daar heeft Burak de Kaaier, de aanvoerder, toch wel wat commentaar op gegeven over het functioneren van. En dat heeft net ook geleid tot een zeg maar een kans zo'n TK, waar wederom de grensrechter dit keer vloog, maar de scheidsrechter dit keer zei van dit is geen buitenspel. Dus wat dat betreft heeft die gesprek met Burak en de scheidsrechter toch wel wat opgeleverd. Ja, een keer daarvoor was het ook een buitenspeldoelpunt. Dat was ook een van de redenen dat zeg maar de commentaar was van TK. Maar daar gaf de scheidsrechter wel een buitenspel aan. Maar dat kostte wel Gazi Kaya, denk ik, een gele kaart wegens commentaar op de leiding. En dan moet TKA wel voorzichtig zijn. Waar ze een paar seizoenen geleden. En nu, wat is er nu? Nu geeft de scheidsrechter buitenspel aan de andere kant van de Ordebos. Dus mag TKA de vrije trap gaan nemen. Ik moet wel bij zeggen, het is wel redelijk sportief. Ik heb wel eens meer wedstrijden gezien. Zeker van de TK, waar het af en toe wel eens soms als hard kan gaan. Maar dit keer is het echt heel sportief. Dat moet ik ook bij zeggen bij deze ploeg. En qua commentaar, als het bij één kaart blijft. Ik heb wel zelfs wedstrijden gehad van TK waar ze soms 6-7 gele kaarten vielen. Waarvan 5 toch wel commentaar op de leiding. Ja, dat is een beetje het temperament van het team. En Ordebos daarentegen, ja, doet heel weinig tot niets. Houdt zich vooral met het verdedigen, zeg maar. En in ieder geval, u hoort het op de achtergrond. Scheidsrechter, de heer Jorik Timmer gaat nu voor de rust fluiten. Wij gaan in ieder geval aan de T. TK had eigenlijk al moeten scoren hier. Had er eigenlijk al misschien zelfs met 2 of misschien zelfs met 3-0 moeten staan. Maar voorlopig moeten ze het nog steeds doen met die bedoelstand in de rust 0 tegen 0.
1: Dankjewel Gerard. Tot naar de T. Belinda, bij jou ook al het laatste signaal voor gefloten, afgevatten?
2: Nee hoor, hier wordt nog gespeeld. We zijn het ietsje later begonnen en wat blessures geweest. Dus hier wordt nog gespeeld. Met een corner voor EDS. Indraaiende bal en dan wordt uiteindelijk naar boven gekopt. En kan het in de laatste reactie kan de keeper hem nog even wegstompen. Dus valt nu een corner aan de andere kant. Inmiddels hier Ook al een aantal gele kaarten van 2 voor EDS, 1 aan de kant van Victoria Boys. Nu dan de corner vanaf de andere kant. Zal waarschijnlijk weer een indraaiende bal gaan worden. Daar komt de aanloop en de corner. Inderdaad, draait weer in. Wordt weer naar boven gekopt door een verdediger van Victoria Boys. Al een omhaal en, van een speler van EDS. Maar daar kan de keeper van Victoria Boys bij. En die stapt nu heel snel uit. En zou zomaar eens een van zijn medespelers kunnen bereiken. Maar er zijn twee verdedigers van EDS zijn heel snel teruggegaan. En kunnen het gevaar voorkomen. En EDS blijft nog eens op een balbezit. Maar dat kan toch Victoria Boys weer overnemen. Rinaldo Pia en zojuist ook nog Rashid Panman die aan de bal waren. Nu rond de 16 meter. Wie gaat er richting de 16 of uithalen? Dan gaat de bal voor iedereen langs. En dan had toch deze bal erin gemoeten door Rashid Panman. Omdat die had de bal voor het intikken. En Victoria Boys misschien wel op de beslissende 3-0 kunnen zetten. Maar zijn inzet te zwak. Hij kon uiteindelijk de keeper van EDS nog redding brengen. Maar Victoria Boys pakt gelijk weer op. Maar dan een hele slordige paas. En gaat de bal aan de overzijde van mij van het veld over de zijlijn. En mag EDS gaan ingooien. Die maken weer tempo. En ja, het tempo ligt best wel hoog. Het spel gaat van links naar rechts. Nu vindt de EDS dat er een vrije trap is, maar de scheidsrechter zegt nee, op bal gespeeld is, kan Victoria Boys overnemen. Dan weer een uitval en nu zegt de grensrechter weer dat het buitenspel is. Nou ja, daar twijfelt Victoria Boys weer aan. Ik moet zeggen, die grensrechter steekt ook wel heel makkelijk elke keer zijn vlag op. Ja, dat gaat toch een keer misschien tegen je werken, dat de scheidsrechter een keer denkt, ja, en dat is natuurlijk al gebeurd. Ik neem het niet over en dus je moet er altijd ook als grensrechter mee oppassen. Dan nu de vrije trap van EDS. Er wordt gelijk druk gezet door de aanvallers van Victoria Boys. Zodat EDS moeite heeft met uitverdedigen. Maar ze blijven in tweede instantie in balbezit. Dan bal naar voren toe. Wordt weer kort verdedigd, maar EDS vooralsnog aan de bal. Komen niet over de middenlijn heen. Er wordt zoveel verdedigd. En uiteindelijk nog een keer is nog steeds de balbezit voor EDS, maar nog wel op de eigen helft. En dan nu de ruimte aan de linkerkant misschien. Nu lijken ze over de middenlijn te komen. Ja, daar een bal door het midden. Dan even wat draaien, keren en dan wat felle duel. Dan geeft uiteindelijk de scheidsrechter de vrije trap aan Victoria Boys. Dan is het even wat duw- en trekwerk. Dan worden er wat irritaties over en weer. Dan wil Victoria Boys de vrije trap snel nemen. Maar dan zegt de scheidsrechter, nee jongens, even wachten. Even iedereen de gemoederen bedaren. En dan gaan we verder. Dan nog een keer wat duw- en trekwerk. Nou ja, dit heeft meer weg van judo dan van voetbal. Maar er wordt nog even wat gepraat. Dus nou, hij scheidsrechter roept nu een paar spelers van allebei de ploegen bij zich. De beide aanvoerders. En hij gaat eventjes de beide heren even toespreken. Dat mag dus niet. Dat zal de boodschap zijn. En jongens, voetballen en geen gedoe. En dan kunnen we zo verder gaan met de vrije trap voor Victoria Boys op de hoogte van de middenlijn. En die hoeft dan niet meer genomen te worden, want nu vindt ook hier de scheidsrechter het genoeg geweest. De eerste 45 minuten zitten erop. Veel kansen aan beide kanten, maar uiteindelijk Victoria Boys die twee keer het net wist te vinden. Tussenstand dus 2-0.
1: Het zijn alsof ik net kleine kinderen heb, Linda. Soms moet je ze even vermanend toespreken.
2: Het is af en toe naar de kleuterschool.
1: Hey, dankjewel, Belinda. Tot zo meteen, Belinda, hoor je vanaf de Berghuisweg. Victoria Boys tegen EDS 2-0. 0-0 bij FDOL tegen de voetbalvereniging Ems. 0-0 Ordebos TKA. En CNL tegen SRC is 1-0. Althans, dat was de laatste bekende stand. En die zie ik zo ook hier staan. Gisteren gespeeld in de derde klasse. OBOS tegen SEH. Ja, dan ben je koploper, SEH. Maar dan ga je er dan met 4-0 af. Dus winst voor de mannen uit Oldebroek. ZAK, ZAC tegen SIST, 64 werd 3-1. Voetbalvereniging Heerde gaat onderuit tegen DSC uit Doornspijk, 0-2. Diezewest tegen Olympia, 28, 3-2. Biekwik, 28 tegen Rauwveen, 3-2. Heer Hattelheim tegen het Harde werd 2-1. En Dalsen tegen Serenbroek werd 0-0. Dan heb ik misschien ook nog wel de ranglijst, jazeker. DSV staat op kop. Hartelheim volgt. Serenbroek hebben allemaal 7 punten. Dan OVOS met 6 puntjes. Dize West en ook SCA hebben 6 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. Onderaan vinden we Zwift 64, Olympia 28 en Heerde respectievelijk 1-1 en 2 punten. Nou, het is denk ik tijd voor koffie.
5: Radio 794 Sport met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse

0: veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Bloemen zijn er. Voor Bloemen, Buslau, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
2: Radio 794. Lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.
3: 2:02. We zijn bij een viertal wedstrijden vanmiddag. SDOL tegen Ems met Herwin Roosendaal. Orrebos tegen Turkse Kracht Apeldoorn met Gerard Philipsen. John Overvelde die kijkt in het vecht naar CNL tegen SRC 24. En Belinda Kerkhoven die kijkt naar Victoria Boys tegen EDS. Wedstrijden zijn nog niet begonnen. Gaan we zo meteen mee schakelen. Ik heb nog wel eventjes wat uitslagen van gisteren in de vierde klasse. Oost-Zalkt SV tegen Hattem werd 4-5. WZC uit Wapenveld tegen het VSO werd 0-3. Lelystad tegen VSW werd 2-1. Deventer tegen ESC werd 4-0. En ESC tegen Twello 1-3. De ranglijst daar is op 1, 2 en 3. Deventer, VSO en Lelystad 67. Oene staat keurig zesde, tegenspeel 3 puntjes. Hattem staat derde, 3-3. WZC 3-3. En onderaan staat EFC 58. Dat is voor nu zometeen meer. We gaan eerst naar muziek en daarna dus naar de 4 wedstrijden waar we live bij zijn.
2: Radio 794 Sport met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: Oh, wat is deze leuk, zegt deze plaat. Bente hoorde je op Radio 794. Denk jij, wie is Bente met deze plaat Parachute? Nou, Bente kun je onder andere kennen van haar deelname aan het programma De Beste Zangers. En dat ging haar daarna ook echt wel door de wind hoor. Vooral de Edison die ze won. En ook het plaatje Hoe hou ik dit vast? Dat was weer een samenwerkingsverband met Bluff. Ze staat op menig festival. En onder andere die Edison. Mooi. Leuke plaat deze. Is nu binnengekomen. En deze week ook bij de collega's van de Radio 2 topsong van deze week. Goed, we gaan weer beginnen. Want het balletje rolt. Vijfde klasse D. Gerard Philipsen. Orbos tegen TKA. 0-0 was de ruststand. Gerard.
1: Ja, maar dat is een hele zware blessure van Furkan Setin. De nummer 17. Was ook per ongeluk, want hij wou de bal echt erin schieten, maar de keeper hield hem ook tegen. Dusdanig dat Furkan waarschijnlijk ook een spier verrekt heeft tijdens zijn schot. Hij kruipt er wel bij, maar wat zegt de scheidsrechter nu ook? Er is een overtreding gemaakt en mag Orbos gaan aanvallen. Ja, dat wordt het ineens 2-1. En dan, dat is een hele goede verdedigende actie, van de nummer 3 van TK. Want anders had het inderdaad een 2-1 situatie gehad, dat Orbos een keer uit kunnen breken. En dat hebben we eigenlijk nog niet één keer gezien bij Orbos. Het is vooral TK die probeert het spel te maken. Maar zoals ik het zei al in de eerste helft, ze missen eigenlijk een spits binnen TK. Normaal kan dat Kazikaya zijn en dan Avazan Abayrak, die dan het middenveld doet. Maar ja, die missen ze dus nu. En dat zie je dus helemaal terug ook in het spel. Het moet allemaal vooral van de twee vleugelspitsen komen. Van Veuken Sittin en vooral van Burak Tekay aan de linkerzijde. Nee, het is inderdaad even afwachten hoe het spel zich nu gaat doen. TKA wil in ieder geval weer hetzelfde tempo aanhouden. Wil proberen in ieder geval te scoren. Heeft eigenlijk wel de kansen gehad. Tot twee keer toe, Oran Tekay aan die linkerkant. Waar twee keer de keeper van Orbos er goed bij zat. En voor de rest, ik moet zeggen, Orbos heeft weinig tot niets gehad. Heeft wel drie corners achter elkaar gehad. In de 20e minuut, daar ze bedachten van dat ze even wat loskwamen. Maar het is toch TKA die de vol in de aanval gaat. En de bal wordt nu weer gespeeld op het middenveld. Gaat helemaal nu naar de linkerkant. Naar een van de broertjes Tekay. Gaat waarschijnlijk de bal nu voorleggen. Denk ik, of dat is een keer die legt hem terug aan de 16. Komt daar een schot uit. En die gaat erin. Ja, inderdaad. Eindelijk, van TK. Onar Tekay en Bono Tekay aan zijn linkerkant is het nummer 19 van TK. Dat is Kuin Oskamp, die in één keer vrij komt te staan en de bal in de hoek schiet. TK heeft eigenlijk zijn verlossende doelpunt hier. En staat denk ik ook terecht hier in de 50e minuut van de wedstrijd voor met 0-1.
0: Dankjewel Gerard. Doelpunt dus daar 0-1. Eens kijken hoe het gaat in de vierde klasse. Herwin Roosendaal, SDOL tegen de voetbalvereniging Emst. Ik denk het blauw-wit tegen het oranje-wit, Herwin.
2: Ja, dat heb je heel goed gezien, Gerben. Inderdaad, SDOL speelt in het mooie blauw-wit. Maar Emst natuurlijk in het hele mooie oranje-wit. Hier is het in de 50e minuut ook 1-0 geworden. Een bal van de zijkant werd voorgegeven door een speler van SDOL. En die kwam eigenlijk een beetje raar voor de goal. En ging eigenlijk zo in één keer over de keeper van Emst heen. Heel erg jammer. Ik denk wel terecht een 1-0 voorsprong. Want SUL komt ook heel goed de kleedkamer uit zo in de tweede helft. Maar jammer. Emst had gehoopt nog lang stand te kunnen houden. Maar goed, er is nog niets aan de hand. We spelen in de 54e minuut. Dus we hebben nog eventjes om voor te spelen. Er is niet gewisseld in de rust aan Emster kant. En SUL heeft net een minuut geleden gewisseld. Dus op dit moment gaat ons duel in de aanval. En de linksback van SDOL speelt de bal naar voren. Maar die bal die is veel te hard. En die komt eigenlijk in de handen van keeper Dylan van der Beek. Die heeft de bal aan de voeten. Dylan speelt de bal op Frank Timmer. Die in het centrum staat. En die wil de bal aan de zijkant doorspelen. Maar die raakt daar een speler van SDOL. En die speler gelukkig gaat die bal over de achterlijn heen. Maar dat was wel een hachelijke situatie. Maar goed, Dylan van den Beek mag weer mag weer de doeltrap nemen. En daar neemt hij een goede aanloop voor. En ja, hij schiet de bal heel beheers naar de zijkant. Op aanvoerder Rick van Maurik, die de bal kan kaatsen. En, maar die wordt verkeerd teruggekaatst. En ja, daar kan een speler van SDOL kan die bal onderscheppen. En die kan zo richting het doel van Dylan van der Beek gaan. Maar zoals ik al zei, de eerste helft was Dylan van der Wijk de man van de eerste helft. Maar nu in de tweede helft laat hij dat weer zien, want hij tikt heel netjes die bal over de zijlijn en op de achterlijn en dat is dan een corner. MC heeft het moeilijk, MC heeft het zwaar. Ja, hier nu een Piet Luttige overtreding van MC waar de scheidsrechter voor fluit. Een beetje aan de zijkant van de 16 meter en daar mag SDOL een vrije trap gaan nemen. De nummer 7 van SDOL die ligt de bal.
0: Ik ga je heel even aan onderbreken. We gaan snel naar Victoria Boys. We gaan naar Belinda.
3: Ja, want het is EDS die goed uit de kleedkamer zijn gekomen en een prachtig doelpunt scoren. Dus zij staan nu op 2-1.
0: Terug naar Herwin.
2: Ja, die vrije trap was heel mooi, want die vrije trap moest genomen worden. Dus Belinda kon mooi eventjes inbreken en inmiddels is die vrije trap genomen. En die kwam niet op goal en het kwam in de handen van Dylan van der Beek. Wie anders dan Dylan van der Beek? En hij heeft nu inmiddels ook de bal en hij legt die bal rustig voor zich neer, zodat hij kan opbouwen. En dat doet hij door de bal naar de zijkant te spelen. Naar Jan-Willem Lagerwij. Maar die mist de bal, waardoor SDO wel weer kan gaan opbouwen. We hopen op een wondertje hier in de Luttenberg. Maar op dit moment is toch SDOL de ploeg die bepaalt hoe de wedstrijd eruit ziet. En Ems loopt een klein beetje achter de feiten aan. Je zit inmiddels in de 56e minuut. Het is 1-0 in het voordeel van SDOL.
0: Dankjewel. Even weer terug naar Belinda. Ja, de mannen uit Elkom die komen toch in een fijn moment dan weer terug in die wedstrijd, hè?
3: Ja, absoluut. Het is natuurlijk ontzettend lekker dat je gelijk na rust die 2-1 erin knalt. En het was ook gewoon een heel mooi doelpunt. Ja, en we waren het in de bestuurskamer er ook wel over eens. 2-0 was toch wel een beetje tegen de verhouding in. Ook aan de kant van Victoria Boys. Een grote kans nog vlak voor rust van Rashid Panman. Ook al eerder een bal op de paal. Dus het had hier ook zomaar 4-4 kunnen staan. Misschien wel moeten staan, maar ja, moeten telt niet. Het gaat toch om uiteindelijk de ballen die tussen de palen gaan. Er is gewisseld aan de kant van Victoria Boys. Ik ben een beetje aan het uitpuzzelen wie erin zijn gekomen. Ik zie ook een rugnummer lopen die niet op het wedstrijdformulier staat. Dat is altijd erg fijn als verslaggever. Als je het wedstrijdformulier hebt en daar staat geen nummer 17 op aan de kant van Victoria Boys. En je ziet daar in één keer nummer 17 lopen. Dus ik zal dadelijk eens even kijken of iemand weet wie dat is. Maar het is weer EDS in balbezit, corner genomen. En dan gaan ze weer in één keer uithalen. En de bal gaat via de rug van een Victoria Boys-speler over de achterlijn. Dus mag EDS nog een keer een corner gaan nemen. Ja, en als ik het zo zie hoe zij uit die kleedkamer zijn gekomen, dan denk ik dat het heel lastig gaat worden voor Victoria Boys. Komt weer een corner en ja, daar zit de keeper niet lekker bij. En uiteindelijk in tweede instantie wordt het schot geblokt, wordt uiteindelijk weer opgevangen door EDS. Dan wordt er weer gekeken, gaat de bal richting, wordt de voorzet gegeven, gaat via rug van de speler in de handen van de keeper. Dat is natuurlijk geen terugspeelbal, dus het spel mag gewoon doorgaan. Wordt er kort uitgetrapt door Victoria Boys. Zijn even aan het zoeken. Ja, die zijn natuurlijk wel even geschrokken dat EDS zo snel terugkomt in die tweede helft. Je bent amper aan het voetballen en hij lag er al in. Dan nu misschien nu ruimte voor Victoria Boys aan de linkerkant. Probeert iemand zijn man buiten te gaan, wordt het teruggelegd op Rashid Panman. Maar ook hier zit de keeper niet goed bij hem. Maar ook in tweede instantie wordt de kans niet benut door Victoria Boys. Dus het blijft voorlopig 2-1. Ik ga eerst even uitzoeken wie er van het veld zijn en wie er nu in staan. Dus dat krijgen jullie straks van hem. Maar EDS is teruggekomen. Victoria Boys leidt nog wel 2-1.
0: Dankjewel, Belinda. De rechts, daar gaan we.

0: 1VNL tegen SRC 24. John.
1: Ja, we zijn hier net ondertussen een minuutje of drie in die tweede helft aan de gang. Ook hier aan de zijde van VNL geen wissels. Het was wel in de rust Ruben Hissing die wat eerder uit de kleedkamer kwam en voor zichzelf nog wat rek- en stretch oefeningen deed. Daarvoor die dugout van VNL en we zijn wat aan zijn knie te voelen. Net voor rust kreeg hij daar een tikkie op. En het was echt onduidelijk en onzeker of hij de wedstrijd voor kon zetten. Maar hij staat er nog in en hij moet nu aan de bak om die bal te verdedigen. Maar die bal die wordt met een lange bal in de 16 van VNL gegooid. En nu is het SSC wat balbezit houdt aan de rechterkant van het veld. Is daar Ingmar Engel wat verdedigen moet. 1 tegen 1 daar zo op de achterlijn. En die bal, dat duurt nog even, maar die bal die komt daar waarschijnlijk toch voor. Nee, het is Thijs Bosgoed die hem voorlangs kan tikken. Maar die bal is blijkbaar over de achterlijn geweest. En dat wordt een beetje laat opgemerkt door de scheidsrechter. Maar nu is wordt dat inderdaad toegekend. Doeltrap voor VNL in de 49ste minuut. Het is nu even VNL wat zich even moet rechten, zeg maar, zo net naar rust om even geen tegengoal te krijgen. Net voor rust, na rust zijn belangrijke momenten voor de ploeg uit de vecht. En als ze daar doorkomen, dan ziet het er best goed uit. Het is nu Niels, wat een mooie uittrap van Sen. Heel mooi aanneemt. En nu is het Niels die kort op de huid gezeten wordt en die eigenlijk geen balbezit houdt, omdat hij zich gewoon geen medespeler ziet. Maar hij werkt zich en knokt zich terug in dat duel en in de bal. En,
0: ik ga je heel even onderbreken, John. We gaan eventjes naar Herwin Roosendaal. Weer een doelpunt.
2: Ja, het is de 59e minuut en SDOL komt op 2-0. Wel een doelpuntje met een luchtje, want de ongeveer 150 aanwezige toeschouwers zien allemaal hands van een speler van SDOL, behalve de man die het moet zien, de scheidsrechter van vandaag. Helaas, wordt daar eigenlijk wel een beetje tekort gedaan. Die bal had niet moeten tellen, maar helaas, de scheidsrechter telt hem. 2-0 voor SDOL.
0: Goed, straks meer. Dankjewel. Gaan we weer terug naar John.
1: Ja, het is VNL wat zich in die wedstrijd blijft knokken, zeg maar. En het is nu Matthijs Jansen wat een mooie actie had. Net 10 meter over de middenlijn om in balbezit te blijven. En zolang je in balbezit blijft met je lichaam en alles ertussen, dan kan er niet veel gebeuren. En uiteindelijk maken ze die overtreding wel. En dat is ook gebeurd nu. 10 meter over de middenlijn, iets aan de linkerkant van het veld, is het Stijn Minting die de bal hoog in gaat draaien, zo lijkt het. En dat klopt, dus het lijkt een goede bal te zijn. Dus lange Thijs Boschoot die daar staat, die schampt die bal, die wordt in de rug gelopen. Maar ja, te licht om wat voor te geven daar in die 16. Is gewoon een fair duel waarbij Thijs wel te aarde start. Maar die bal gaat via zijn kruin, kan bijna ook niet missen, over de achterlijn. En nu is het de keeper van SSC wat een doeltrap mag nemen. Het is hier even nog aftasten. Zorgen dat je geen tegendoelpunt krijgt, kort naar rust. En dan zien om die voorsprong uit te bouwen.
0: Goed, wij blijven het volgen. Je hoorde John Overvelde. Daartussendoor hoorde je nog eventjes Herwin Roosendaal 2 tegen 0. Dus een doelpunt met een luchtje. Gaan we zo meteen meer over te weten komen. Hebben we afgesproken. Eens kijken of Belinda de administratie alweer op orde heeft.
3: Nou ja, het was even zoeken inderdaad. Want nummer 17 staat inderdaad wel in het veld. Maar niet op het wedstrijdformulier. Ik heb te horen gekregen dat dat Dennis Platel is. Ook Stefano... Even kijken hoor. Stefano Hollaert staat in het veld. Zij zijn erin gekomen. Ik ben nu een beetje aan het winken van wie zie ik niet meer lopen. Dus dat uiteindelijk... Nee, wat hij zegt, Dennis Platel. Nee, die stond er al in. Die had nummer 19. Dus dat is hem ook niet. Nou ja, ze weten het hier zelf niet. Dus jullie krijgen nog een naam van Maarten Goed. Of hij heeft misschien inmiddels een ander shirt aangetrokken. Dat zou ook nog kunnen. Dat hij van nummer 19 naar nummer 17 is gegaan. Ik zeg altijd, never a dull moment als je naast de lijn staat.
0: Zouden je voor de gek?
3: Ja, dat gevoel krijg je dan, hè? Ja. Dus hij heeft misschien een ander shirt aangetrokken.
0: Ja, dat kan.
3: Ja, hij wilde een schoon shirt, maar had maar 1 en nummer 19, dus heeft nummer 17 aangetrokken. Dus nou ja, dan hoop ik dat de scheidsrechter dadelijk wel zo'n administratie kan doen.
0: Ja.
3: Want ik inderdaad nummer 19 zie ik niet meer lopen, dus dat zal waarschijnlijk dat het verhaal zijn. Nou goed, we zijn aan het voetballen. We zijn hier zo'n beetje om 11:53 aan de tweede helft begonnen. We zijn zo'n 10 minuten onderweg. Wordt het zo spannend of het voor het nieuws van 4 uur hier af kan ronden. Het is weer een beetje wat irritatie zie ik. Maar goed, het is tot nu toe toch een redelijk sportieve wedstrijd, behalve dat ene opstootje vlak voor rust. Komt een vrije trap aan voor Victoria Boys. Halverwege de helft ongeveer. En komt een lange bal naar voren richting Rashid Panman. Krijgt de bal nog niet onder controle, maar dan loopt hij uiteindelijk via een speler van EDS...

0: over de achterlijn. En houdt hij er dus wel een corner aan over. Dan wordt er even wat tijd genomen om even rustig te kijken. Inmiddels is de zon wel een beetje weg. Wolken zijn ervoor gekomen, dus wat minder zonnig dan eerder op deze middag. Maar nog steeds lekkere omstandigheden om langs de lijn te staan. Dus ik denk ook op het veld. Nou, inmiddels corner zal naar buiten gaan draaien. Gaat richting de 16 en gaat over iedereen heen. Kan uiteindelijk EDS opvangen. Maar er wordt gelijk weer strak verdedigd door Victoria Boys. Maar gaat de bal over de zijlijn. Ja, hier dus spanning terug in de wedstrijd. Door dat vroege doelpunt in de tweede helft van EDS. Victoria Boys leidt nog wel met 2-1.
1: Dankjewel. Het zonnetje zal ook wel voor de wolken zijn gegaan bij Gerard, of niet?
2: Nou, ik wou net tegen Belinda zeggen van wij hebben het wolkje maar even weggeschoven hier. Want het zonnetje komt alweer door. Dat zal bij haar ook zo meteen zijn. Want ze zit hier wel geteld, denk ik, een kilometer of meer zal het niet zijn van hier van het veld af. Nee, de wedstrijd
1: wordt ik ga je even onderbreken. We gaan toch weer terug naar Belinda. Doelpunt.
0: Ja, en je zag hem eigenlijk al aankomen. De 2-2. Dus we gaan er nu een totaal andere wedstrijd krijgen. Want de EDS komt iets meer dan 10 minuten na rust alweer op gelijke hoogte. Victoria Boys is met een 2-0 voorsprong de kleedkamer ingegaan. Maar die voorsprong zijn ze kwijt. Dus weer helemaal in evenwicht. 2-2.
1: Gerard.
2: Waar het nog steeds hier 0-1 is bij Ordebos TK. Het wordt wel een beetje harder, die wedstrijd. En dat is niet TK zoals we dat misschien gewend zijn. Maar toch Ordebos die toch wat meer overtredingen nodig heeft. Dat heeft al geresulteerd in een gele kaart voor Twan Eijkman. Na het onderuit schoffelen van een van de spelers. En Sam Hoeksbergen die kreeg ook een gele kaart. En dat was misschien een nuttige overtreding voor hem. Want anders had een van de broertjes de kaai weer helemaal door kunnen lopen aan zijn kant. Hield hem vast zodat hij zeg maar, veelbelovende aanval onderbroken werd. Maar TK gaat wel vol in de aanval. Heeft ook gewisseld. Heeft nu ook een echte spits erin gezet. De nummer 9, Aaron Sutku. Een van de jonge spelers. Eindelijk eens een keer een jonge speler van TK die erbij komt. 21 jaar. Dus wat dat betreft, hopelijk is dat ook de toekomst voor TK. Want ja, er zijn nogmaals heel weinig jonge spelers. Scheidsrechter, wat zegt hij nu? Oh, die geeft een vrije trap, zeg maar, nadat een overtreding is gemaakt onderweg naar een speler van Ordebos. Je hoort het, de wedstrijd wordt wel wat harder. TK laat zich ook niet onbetuigd hier. En ik moet ook zeggen, het publiek hier aan de zijkant laat zich ook inderdaad horen. De staat achter vooral TK. Dat kan ik hier wel zien hier. Dat meer supporters van de uitploeg zijn dan van de thuisploeg. En nu gaat Ordebos, denk ik, daarvan. Maar ik moet ook zeggen, dat is wel een groot pluspunt van TK. Heel de verdediging daar met onder andere de nummer 12 staat uitstekend te verdedigen. Bahuta Ozer, die heeft, zeg maar als laatste man, heeft hij dan alles goed in de hand daar bij TK. Scheidsrechter staat nu af te tellen voor het ingooi van Ordebos. En de gooi wordt opnieuw genomen door Ordebos. Nee, ik moet ook zeggen dat de verdediging van TK wel in orde is. Maar de aanval, dat ontbreekt misschien. Nou, misschien dat het zometeen door is. Daar hebben ze wel geteld toch 25 minuten voor om iets aan die voorsprong te doen. Misschien dat dat nu gebeurt, want daar komt weer de aanval van TK af. Daar aan de linkerkant wordt die rug gedaan. Dat is geen strafschop. Dat wordt keurig inderdaad gezien door de scheidsrechter die er bovenop staat. Dat moet ik in ieder geval aan positief geven. De scheidsrechter die niet zeg maar, op het middenveld blijft staan, maar keurig ermee loopt. En de bal gaat weer langs de zijkant omdat er een blessurebehandeling nodig is voor Ordebos hier. Nee, het is in een andere wedstrijd misschien iets harder. Nog niet onsportief, wel 2 gele kaarten gehad. En die stand die is nog steeds hier in het voordeel van TK in de 65e minuut 0-1.
1: Dankjewel Gerard. Gaan we nog eventjes terug naar Herwin. Doelpunt met een luchtje, Herwin.
3: Doelpunt met een luchtje, ja, dat was de 2-0 voor SDOL. Maar inmiddels in de 65e minuut heeft Ems ook gescoord. En wie anders dan Raoul Gerrits. Hij werd heel mooi diep gespeeld door Wouter van Amersfoort. En hij ging alleen op de keeper af. Hij kwam een beetje schuin op die goal af. Maar gaf hem toch heel mooi een goed schot onder de keeper van SDOL door. De mensen van SDOL naast me zeiden volledig tegen het wedstrijdbeeld in. En dat klopt ook wel. Maar Ems komt wel terug in de wedstrijd. En ja, we hopen dat SDOL daardoor de bibbers nog een beetje gaat krijgen. Heeft inmiddels ook gewisseld. Cas Albertus heeft het veld verlaten en Mike Vinken is erin gekomen. Op dit moment, Emsen komt wat beter in de wedstrijd. En die,
1: ik ga je heel even onderbreken, Herwin. Blijf even hangen. We gaan eventjes naar John. Ook een doelpunt bij jou, John.
4: Ja, 55e minuut hier. 2-0 is het geworden in het voordeel van VNL. Hele goede actie van Marta Jansen. Kopcirkel van de 16. Blijft sterk in balbezit. Pingelt zich vrij. En ziet daar Niels Overvelde naast zich staan. Die moet nog wel even wat doen voordat hij die bal richting goal kan krijgen. Die kapt daar nog een mannetje uit en die legt hem voor zijn linkerbeen. En kan hem eigenlijk diagonaal onderin in de hoek schieten. 55e minuut, 2-0 hier.
1: Terug naar Herwin.
3: Ja, en ik was aan het vertellen dat we gewisseld hadden bij Emsen. Dat was ook wel een tactische wissel, want Cas Albertus werd eraf gehaald. Terwijl hij net daarvoor een zware overtreding had gemaakt en daar terecht heel veel kreeg. En de trainer van Emst heeft hem volgende week weer keihard nodig. Dus vandaar dat Mike Vink het veld ingekomen is. En het spel gaat nu alle kanten op. Emst is naar dat doelpunt wat meer aan de voetballen geraakt. En ze mogen nu ingooien op de helft van SDOL. De doelpuntenmaker Raoul Gerrits heeft de bal in de hand. En die geeft de bal nu toch eventjes over. En de bal wordt diep gegooid op Wouter van Amersfoort. En die probeert die bal voor te krijgen. Hij speelt hem terug op Raoul Gerrits en die draait die bal er heel mooi in. En helaas kopt Roan Mekelenkamp kop net open. Maar dat doelpuntje doet Emst spoed tegen een toch wel betere SDOL. SDOL heeft ook, dat ik de laatste keer in de uitzending was, had SDOL toch wel wat meer kansen. Een balletje op de paal, balletjes over. Maar Emst komt mooi terug in de wedstrijd. We spelen inmiddels in de 71ste minuut. En SDOL die gaat weer opbouwen. Ze komen vanuit het centrum. En die bal die gaat naar de andere kant van het veld. De laatste man probeert die bal daar te spelen. Nee, hij gaat toch naar de andere kant toe. En zo proberen ze via de rechterkant van het veld op te gaan bouwen. En die Emse verdediging te kraken. Maar voorlopig staat staat goed. De bal wordt er middenin gespeeld. En nu probeert die speler met een paar mooie bewegingen Cas Albertus van de wijs te brengen. Maar dat lukt niet. En de bal moet weer terug naar achteren toe. En SDOL denkt nu ook 2-1 met nog een kleine 20 minuten te spelen. Ze proberen veel op balbezit te spelen. En in ieder geval die voorsprong vast te houden. De bal gaat nog steeds rond. En nu wordt die bal naar voren gespeeld. Aan de rechterzijkant wordt de nummer 12 ingespeeld. En die heeft de bal aan de voet. En er komt er eentje overheen. De nummer 9, die geeft de bal voor. En die bal komt bij de tweede paal. Maar daar staat een speler. Maar die moet hem met een hele rare beweging zien te raken. Dat doet hij. Maar die bal die gaat misschien wel 15 meter over het doel van Dylan van der Beek. En zo kan Dylan van der Beek een doeltrap gaan nemen. En Dylan die neemt daar wel even de tijd voor. Terwijl ik denk van Dylan schiet op. Want we staan nog steeds achter. Maar goed, die bal die komt. En die komt op de borst van Wouter van Amersfoort. Die hem daarmee terug speelt naar Thijs van Westerveld of Thijs Albertus, maar die kan die bal geen goed vervolg geven en zo is SDOL weer in balbezit. Daar komt een lange bal door het centrum van SDOL, maar daar zit een hoofd van Frank Kummer tussen en die komt de bal naar achteren en die kan de bal net voor de achterlijn nog over zijn rijlijn spelen. En zo mag SDOL mag in gaan gooien op de helft van Emst, bijna bij de cornervlag. En die bal die wordt genomen. Hij kijkt. En nu mag hij innemen. Hij probeert daar een speler van hem te bereiken. Maar daar zit een speler van Emst goed tussen. En Maximiaan Baat kan die bal goed spelen. En nu wordt Raoul Gerrits vrijgespeeld. En Mike die krijgt Mike Vinken in het centrum. En Mike die kaats weer. En de bal gaat naar de andere kant naar Jan-Willem Lagerwij. En die moet die bal in één keer nemen. Dat moest hij ook doen. Er worden hier woorden genoemd die ik niet op de radio kan herhalen. Maar die bal die had er wel ingekund. En dan was Emst was zo op een 2-2 gekomen. Maar helaas ging die bal net naast van Jan-Willem Lagerwij. En zo is het nog steeds 2-1. En we gaan bijna het laatste kwartier in. En het is spannend hier in Luttenberg.
1: Spanning alom. Dankjewel, Herwin Roosendaal. Eens kijken of het mysterie al is opgelost bij Belinda Kerkhoven. En ook maar meteen de vraag, kan EDS uit Ellecom de druk opvoeren?
0: Ja, als ik mijn geld erop zou moeten zetten, dan denk ik dat ik toch dat op EDS zou doen. Inmiddels nog een aantal keren gewisseld bij Victoria. Mijn administratie wordt nu echt uitgedaagd. Wat Obbe van Zutphen, hij was er al eerder uitgehaald. In zijn pas kwam de Stefane Vollaert en zojuist zijn Roland Brandt en Koert van der Linden in het veld gekomen. En het is inderdaad Dennis Plattel die van rug nummer 19 naar rug nummer 17 is gegaan. Dus dat klopt allemaal. De andere wissels, ik zie ook Marco Nimani nu op de bank zitten. Hij had al een gele kaart gekregen. En misschien dat daar ook de reden is dat hij eraf is gehaald. Nu dan weer een duel op het middenveld. Ik ga het een beetje heen en weer. Maar ik vind toch dat Victoria Boys lijkt dat hij toch wel behoorlijk weg te gaan geven. Want ik vind op dit moment EDS toch wat veller en ook het betere van het spel hebben. En nu moeten er dus twee spelers wachten, want die hebben allebei een blessurebehandeling gehad. Onder andere Rashid Panman aan de kant van Victoria Boys. Ja, ze willen alle twee het veld in. Ze zijn met de hoofden even tegen elkaar gekomen bij een kopduel. En de scheidsrechter zegt nee, allebei een minuut wachten. Dus nu dan wordt de druk opgevoerd door Victoria Boys. Houden daar een invoer aan over. Wordt snel genomen. En de speler probeert het vrij te draaien, maar dat wordt doorzien door de verdediging van EDS. En hier proberen ze nu snel naar een counter uit te komen, maar wordt op de middenlijn weer opgevangen door Victoria Boys. Ja, we zijn later begonnen, ik zei het al, 11 minuten over 3, dus we zijn nu 22 minuten onderweg. Het spel heeft ook al een paar keer stilgelegen, dus wij gaan nog wel een tijdje door hier. En spanning is helemaal terug. We zijn weer van voor af aan begonnen, want de stand is nu 2-2.
1: Dankjewel, Belinda. Gerard, Ordebos, TKA.
2: Waar toe, ik wou zeggen, bijna de 2-0. Twee keer kansen achter elkaar voor TKA. De wedstrijd wordt een beetje anders, want Ordebos moet natuurlijk wel komen met die 0-1 stand. En dat geeft de TKA'ers wat meer kans om meer vrijheid zeg maar, te creëren en te spelen. En dat gebeurde dus ook. Want het was op een gegeven moment Gazi Kaya die zeg maar, de bal kreeg op de zeg maar, strafschopstip. Schoot in ieder geval. Maar ik blijf in ieder geval zeggen, als er een speler van Ordebos genoemd wordt, is het toch Mike Kremers, hoor. De keeper heeft er toch wel een paar uitgehouden zeg maar, voor Ordebos. En zodoende staat het nog steeds maar 0-1. Anders had het al veel meer moeten zijn. Maar de druk wordt wel opgevoerd bij TKA. Nu ook weer. Er komen een aantal spelers van TKA, zeker met de twee wissels die gekomen zijn, heeft toch weer wat meer, wat meer ruimte gegeven. Heeft dan meer zeg maar, individueel spel. Dat zijn de TKA'ers op zich wel goed in. Individueel kunnen ze inderdaad nog wel eens een mannetje uitspelen. Maar af en toe samenspelen, dat is af en toe nog wel een probleem. Maar nu ook weer. Nu kan ik zeggen, nu is het wel weer 3-1, denk ik, voor als Ordebos het snel speelt. Maar dat gebeurt ook niet heel vaak. Hoewel, nu ook weer goed verdedigd van TK. Ja, ik moet zeggen, maar de bal is nog niet weg. Gaat in de 16 en die gaat net naast. Eigenlijk de eerste grote kans voor Ordebos. Van de nummer 8 van Ordebos. Dat is Maurit Kasnu. Die schoot de bal, kreeg hem op de rand van de 16 de bal. Schoot hem inderdaad. Het was inderdaad Jasjun Markovic, de keeper, ging wel naar de goede hoek. Maar tot geluk voor hem. Anders had hij de mooi in de kuizen gezeten. Ging hij net aan de verkeerde kant voor hem aan de paal. Dus wat dat betreft nog steeds 0-1 voor TK. Maar zoals ik al zei, Ordebos begint nu langzaam zeg maar, los te komen. Moet inderdaad ook weer in de aanval. En dat geeft er nogmaals de gelegenheid voor TK, die nu met 4 man zeg maar, aan de voorhoede staan, om daar iets aan te doen, om daar die voorsprong uit te breiden. Misschien dat dat nu is, maar nu is er weer commotie aan de zijkant, omdat er een speler van TK geblesseerd op de grond ligt. Ik denk dat de scheidsrechter dat niet helemaal gezien heeft wat er aan de hand is, maar geef wel aan dat er weer een verzorging in het veld moet komen. Maar er wordt even wat gezegd naar een aantal spelers van Ordebos, dat zijn aardige mannen zijn, dus niet. Maar goed, dat
0: balbezit blijft bij Victoria Boys. Bal even rustig terugleggen en rustig kijken waar de ruimte ligt. Dan een lange bal naar voren, naar de rechterkant. Ja, en daar staat Sjoerd van der Linden helemaal vrij. Die gaat dribbelt de 16 in. En ja, ik zou zeggen, schiet zelf maar. Dat doet hij ook, maar tegen een speler op. Dan probeert Rashid Panman in de rebound. Maar dat is vanuit buitenspel. Wordt voor gevlacht en gefloten. En nu staat ook de aanvoerder van de EDS hier bij de trainer van Victoria Boys. Die kijken elkaar ook aan wat gebeurt er. Wat voor rare beslissingen worden er genomen. Nou ja, dat verbroedert.

0: Dan weer even op het veld. Maar uiteindelijk mag nu EDS in de eigen 16 de vrije trap gaan nemen voor dus het buitenspel. Ja, nog een aantal spannende minuten hier met die tussenstand van 2-2.
1: Dankjewel Belinda. Gaan we naar Herwin.
2: Ja, de slotfase was toch echt voor Emst. Een aantal hele goede kansen om terug in de wedstrijd te komen op de 3-2. Ik denk wel een viertal opgelegde kansen. Het leek wel of dat SDOL doorheen begon te zitten bij die 3-1 voorsprong. Maar inmiddels is er afgefloten en blijft die 3-1 op het scorebord staan. Ik denk dat Emst vanmiddag een heel goed visitekaartje heeft afgegeven tegen een betere tegenstander. Maar zich goed daaraan heeft kunnen gelijkstellen. Als de kansen door Emst wat beter werden afgemaakt, dan had het wellicht een gelijkspelletje kunnen zijn. Maar goed, aan de andere kant, SDOL heeft ook heel veel goede kansen gehad. Dus ik denk een 3-1, een goede uitslag. En het vertoonde spel van Emst is iets waar ze volgende week thuis tegen Broekland weer mooi verder mee kunnen. En Emst blijft op 4 punten staan na 3 gespeelde wedstrijden. Volgende week een vervolg, 2 uur op Slot Harderkenhaan, daarop tegen Broekland.
1: Vanuit de studio in Apeldoorn zijn wij er weer graag bij. Dankjewel voor jouw bijdrage, Herwin Roosendaal. SDOL tegen VV Emst in Luttenberg, 3-1. Dus eens kijken of het inmiddels al is afgelopen bij Ordebos tegen Turkse Kracht Apeldoorn. Gerard Philipsen.
3: Nee, hij is nog niet afgelopen. Maar ik heb wel even zojuist nog even de stand gekeken. Bij de nummer 2, dat is SCH. Die staat met 0-5 achter.
1: Ja, ik zag het.
3: Tegen de Hoven. Dus dat betekent dus dat als TK, dat ziet er wel uit als die de wedstrijd wint. Dan staan ze 4 bovenaan. En volgende week is het dan de wedstrijd tussen TK en SCH. Dus dat gaat nog een leuke pot worden volgende week. En dan gaan we in ieder geval zien of TK toch kampioensaspiraties. Ja, in de bestuurskamer zeggen ze van, we hebben daar op dit moment nog niet heel veel zin in. Dat wij toch met een oude team zitten. We willen eigenlijk nog wel een jaar in die 5e klasse blijven. En dan pas naar de 4e klasse. Maar als ze zo blijven voetballen, ja, dan moet je wel op een gegeven moment toch weer naar de 4e klasse. Maar goed, dan krijgen we misschien toch weer wat verleden seizoen is gebeurd. Dat je dan de wedstrijden gaat verliezen. Tel er ook nog eens een keer bij de schorsing die ze daar hebben gekregen. Toen de wedstrijd tegen Eendracht Aalst. Dat ze daar een flinke schorsing voor kregen. 3 punten in mindering. Nadat een wat tumult is ontstaan in de wedstrijd. Ja, ik ken TKA al jaren. Het is gelukkig wel jaren wel stukken minder natuurlijk wat er eerst is geweest. Maar af en toe gebeurt er toch wel iets op het veld bij TKA. Ook nu weer. Inderdaad toch weer wat commentaar. Waardoor die rode kaart kwam. En nu, nummer 6 van TKA wou nog doorgaan. Maar die laat de ballen in ieder geval liggen. Anders had hij ook een gele kaart gekregen. Ja, dat is misschien het nadeel. Als je inderdaad zo jarenlang toch een beetje fysiek of vooral veel commentaar hebt gekregen op die wedstrijd. Dat moet er in ieder geval een beetje uit bij TKA. Dat zou in ieder geval mooi zijn. En Ordebos, ja, ze proberen het in ieder geval wel. Maar de eerste helft kwam niet heel veel. En nu wordt de bal wel ver uitgetrapt. En ik denk dat zij zei, nee, hij laat nog even doorgaan. We zitten al flink in de blessuretijd. Maar we hadden net een blessure al, in de paar laatste minuten. Dus ik zou zeggen van, we gaan nog even terug. Want hier is het denk ik wel gespeeld. Bij Belinda denk ik misschien nog wat spannender. Maar hier is het denk ik wel gespeeld. Ik kom misschien nog 1 keer terug hier. Maar met die stand in de blessuretijd nog steeds van 0-3.
1: Belinda.
0: Ja, en ik denk niet dat de grensrechter van EDS en de scheidsrechter straks gezellig een biertje samen gaan drinken. Want zojuist gaf de grensrechter aan, het is een ingooi voor EDS. En de scheidsrechter, nee hoor, het is voor Weerbos. En dat is al een paar keer gebeurd vanmiddag, dat ze het dus niet met elkaar eens zijn. Maar goed, uiteindelijk leverde die ingooi voor Victoria Boys niks op en mag EDS uittrappen. Maar bal is weer opgevangen door Victoria Boys. Dan wordt er druk gezet door Sjoerd van der Linden. Maar de verdediger lijkt eruit te komen en geeft de scheidsrechter zelfs een vrije trap. Nou, dat vinden ze bij Victoria Boys weer overdreven. Dus nu weer commentaar vanaf de zijlijn naar de scheidsrechter toe vanuit de dugout van Victoria Boys. Komt de vrije trap, lange bal naar voren. Wordt opgevangen door een verdediger van Victoria Boys. En dan zijn er wat duels nu op de middenlijn, maar komt daar EDS vooralsnog uit. En ligt er in 1 keer ruimte voor de ploeg uit Ellekom. En dan gaan we eens kijken of ze dat kunnen benutten. Dan wordt er nu een schot gelost, wordt geblokt. En kan Victoria Borsten uitkomen, wordt gelijk heel krap of sterk verdedigd door EDS. En wordt er een schot gelost vanaf een meter of 20. Maar daar zit de keeper van Victoria Borsten bij. En gaat ook die aanvallen verloren. Dan nu gelijk een verre uittrap van de keeper van Victoria Borsten. Wordt hij doorgekopt? Ja, nou staat er een man vrij. En die net over de keeper heen. En als ik het goed heb gezien is het invaller Sjoerd van der Linden. Die vangt de bal op en lopt hem heel netjes over de keeper heen die uit zijn doel kwam. En komt vlak voor tijd Victoria Boys op 3-2. Ja, hoeveel tijd erbij getrokken wordt, dat weet alleen de scheidsrechter. Er is af en toe wat oponthoud geweest. Dus hij kan er zomaar 5 minuten bij trekken. Maar op dit moment staat Victoria Boys aan de goede kant van de score. Zij scoren nu net de 2-3.
1: Kijk aan. Goed, dankjewel voor nu. Zometeen meer. Eventjes kort naar Gerard, want daar is het afgelopen. Daarna gaan we naar John.
3: Ik zal het heel kort houden. Het is inderdaad 0-3 geëindigd. De Ordebos heeft 1 hele grote kans gehad om zeg maar die 1-1 te kunnen scoren. Maar heeft met Mike Kremers, de keeper voor Ordebos, dusdanige keeper dat dat wel de beste man van de wedstrijd was. Heeft er misschien 3 of 4 echte doelpunten van TK tegengehouden. Maar TK was duidelijk een stuk sterker in ieder geval. En wint met doelpunten van Emre Toka, van Furkin Setin en van de nummer 10, Onar Tekay. Midden zij hier met 0-3. En gaan dus 4 bovenaan met dan in de achterhoofd volgende week tegen de nummer 2 SDA. Tot zover hier uit Ordebos hier.
1: Dankjewel, Gerard Philipsen. We blijven gewoon in die vijfde klasse D rondcirkelen. We gaan naar John Overvelde.
4: Ja, we zitten in 89 minuten en 41 seconden. Bijna is echt de slotfase van deze wedstrijd. Het is SRC wat natuurlijk probeert om nog die ultieme gelijkmaker te maken hier in de vecht. Maar ja, het is drukker van SRC. Een paar flinke overtredingen zo hier en daar. Ze gooien alles in de strijd om die 2-1 te maken. Maar het is nu een lange bal die voor de keeper moet zijn van VNL. Sender Groot. Ver uit zijn doelpunt, uit zijn doel op de rand van de 16e pakt hij de bal. Nu toch vrij snel genomen een uittrap. Niels stond er nog niet helemaal klaar voor, maar die staat daar tussen 2 man in. En daar heeft de scheidsrechter goed in de gaten. Die wordt daar eigenlijk in de mangel genomen met 2 man. Niels lijkt een beetje geblesseerd. Al een minuutje of 10 is verhuisd van het middenveld naar de spits. Een paar keer flink aangepakt. Maar het is toch Sam Eindhoven die zojuist gewisseld is. En nu is het dan inderdaad Niels Overvelde die eraf gaat. En loopt al even een minuutje of 10 te hinken. Maar ik denk dat Gerben nog denkt van je weet maar nooit bij Niels. Die kan er maar zo nog één maken. Maar het is nu Niels die er rustig aan uitgaat. En is het Patrick Soekman, ook licht geblesseerd, die er voor de laatste paar minuten nog in mag komen. Het is een vrije trap, wegens dat duwen met die uittrap. Precies op de middenstip. Het lijkt wel een aftrap, maar nu VNL schuift ook niet meer echt op. Die houdt 3 man, staat daar voorin en de rest staat eigenlijk bijna allemaal achter de bal. Als je nagaat dat de vrije trap op de helft van SSC genomen wordt, net zo'n beetje op de penaltystip. Nu komt die lange bal van Thijs Boschgoed. Dan moet het wel gewonnen worden, maar het is SSC waar die bal eruit komt. Heel veel ruimte om te winnen voor de tweede bal voor Matthijs Dijkstra. Die is handig, die is snel. En die wordt eigenlijk weer neergelegd, maar heeft voordeel. Heeft voordeel. Thijs Bijsterbos nu aan de bal. Gelegenheidsrechtsback. Die probeert die bal voor te gooien, maar schiet hem vrij hard tegen de speler van SSC aan. En nu komt er een hoge voorzet die een vangbal is voor de keeper. En nu schakelt SSC weer heel snel om. Aan de rechterkant van het veld is het de nummer 14. De rechter middenvelder die op kan stomen, maar is het Sam Lagerwij die daar goed zijn voetje tussen heeft en die bal over de zijlijn. Iedereen achter de bal, zegt Gerben van Essen. Hij zal ook een beetje zenuwachtig zijn voor deze eerste 3 punten die er misschien aan zitten komen. Maar dan zullen ze nog een paar minuten vol moeten houden. SSC, die bal gaat van rechts naar links. Nu bij de linkse achter en die pompt hem er weer hoog in. Lijkt op het oog een mooie bal. Die bal die kan eigenlijk laten lopen, maar die bal die gaat via een kopbal. Nee, wordt nog net binnengehouden bij de cornervlag. Is het de actie op de achterlijn. Maar die bal die gaat over de achterlijn en de aanvoerder van SSC, die tikt die bal nog snel terug naar Sender Groot. Om een doeltrap te nemen. En dat wordt nu gedaan in de laatste slotfase door Thijs Boschgoed, die er toch wat verder komt.
1: Ja, blijft nog heel even hangen. We gaan even heel snel afsluiten bij Belinda.
0: Ja, hier is zojuist afgefloten. En pakt dus Victoria Boys 3 punten. Ja. In de laatste minuten gebeurde er nog wat. Een speler van EDS maakte toch duidelijk hands om een aanval van Victoria Boys een verre uittrap eigenlijk onschadelijk te maken. Iedereen zag het, behalve de scheidsrechter. Dus gelukkig kwam er uit de counter van EDS geen doelpunt. Want anders waren denk ik de rapen gaar geweest. uiteindelijk een vermakelijke wedstrijd. En wint de Victoria Boys van EDS uit Ellekom met 3-2.
1: Dankjewel voor jouw bijdrage. Tot de volgende keer, Belinda Kerkhoven.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké. Goed. John, ijs voor jou.
4: Ja, hier ook een vermakelijke wedstrijd. SSC die ruikt nog steeds kansen. Die hebben nu een vrije trap. Iets over de middenlijn naar de linkerkant van het veld. En dan met de laatste man, die pompt hem er hoog in. Is inderdaad een hoge bal, maar Sandy moet daar komen. En die heeft die bal bijna vast. Die bal die wordt teruggelegd.

0: Dat zal Gerben deugd doen na de oorwassing van vorige week. Maar ik moet zeggen, VNL, ja, die heeft zich kranig herpakt sinds vorige week. En dat hebben ze heel goed gedaan, die technische staf, afgelopen de week. Om de jongens weer, toch even weer met de neus dezelfde kant op te krijgen. En positiviteit erin te houden. Daar kun je aan Gerben en Mart wel overlaten. En niet te vergeten, Hein Kerkdijk, die waarschijnlijk veel individuele gesprekjes heeft gevoerd met spelers. Om die jongens even met een arm om de schouder. Hey, kom op, weet je, het kan gebeuren een keer zo'n 8-1. Maar dit is een hele mooie 2-1 overwinning. En voor VNL begrippen, als je de derde wedstrijd op 3 punten staat, is misschien iets aan de weinige kant naar de doelstelling die nu geformuleerd is. Vorig jaar waren we er heel tevreden mee. Nu zijn we toch een half puntje per wedstrijd, willen we er eigenlijk bij hebben. Dus ze zullen aan de bak moeten. Maar goed, de eerste 3 punten is binnen.
1: Goed zo. Hey, gefeliciteerd en dank voor je verslag.
0: Ja, volgende week zondag spelen we niet. We spelen al aanstaande donderdagavond de wedstrijd tegen De Hoven. Dus,
1: zondag erop tegen Vaassen, geloof ik, hè?
0: En die zondag erop spelen we in het inhaalweekend spelen we tegen Vaassen, klopt.
1: Ja, oké, goed. We gaan kijken waar we bij kunnen zijn, maar dat komt goed. Hey, dankjewel en nog een fijn weekend. John Overvelde hoorde je bij de wedstrijd van VNL. Won dus van SRC met 2-1. TKA die won van Odderbos. 3-2 werd het bij Victoria Boys tegen EDS. U hoorde Belinda Kerkhoven. En dan hadden we ook nog 3-1. De wedstrijd van SDOL tegen de voetbalvereniging Ems in de vierde klasse. 3-1 dus de winst voor SDOL uit Luttenberg.
2: Gerben Rogije houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794 Sport.
3: Vroeg of laat, altijd weer water bij de wijn. Vroeg of laat,

0: Uit 2019. Deze plaat van Sander de Bourdonnier samen met Patrick Bruel. Goed, we gaan het na het voetbalgeweld hebben over handbal AAV Achilles uit Apeldoorn. Aan de telefoon Dick van Groen en die weet alles van de verrichtingen van Achilles. Goedemiddag, Dick.
1: Goedemiddag. Ja, ik wil eigenlijk even een tussenstapbeetje ommaken, want ik wil eigenlijk ook nog een klein beetje gegevens kwijt over ons prachtige schoolhandbaltoernooi.
0: Nou, dat mag, tuurlijk.
1: Ja, dat hebben wij dus woensdagmiddag gehad. En we hebben daar natuurlijk heel veel voorbereiding aan gespandeerd, omdat wij dus velden moesten aanleggen, want de inschrijving was erg groot. Maar liefst 37 teams uit het basisonderwijs hebben deelgenomen.
0: Zo.
1: We zijn om 2:50 gestart en om 6:00 was alles klaar. Dus om 7:00 zaten wij aan de koffie met vermoeide gezichten, want het was een hele operatie. Ja. Ik kan zeggen dat de klasse 7-8 strijden om mee te doen aan de regionale handbalkampioenschappen. En dat is geworden de school De Regenboog en De Kring. Dus de klasse 7-8 combi. En dat was geweldig. Ik moet zeggen, heel veel ouders hebben ook het terrein van Achilles bezocht. Dus het was een hele drukke beweging. De Laan van Kerschoten, die was bijna afgesloten van fietsen met auto's. We kunnen terugzien op een zeer geslaagd middag. En ik moet zeggen, de kinderen hebben genoten van een middag sport in de zonnetje.
0: Nou, dat is mooi toch? Altijd goed om te horen. Ja, zeker ook de grote deelname.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, we schakelen even door naar het voorname punt. Dat is natuurlijk de wedstrijd van Achilles Heren in Den Haag tegen Hellas 2. Ik moet zeggen, wederom een verlies met 32-29. Ik wil twee accenten even erbij opmelden. Wij hebben tot de rust voorgestaan met 21-17. En wij hebben maar kans gezien om na de rust 8 doelpunten te scoren. En daar heeft natuurlijk de tegenstander gretig gebruik van gemaakt. En die hebben dus de score daar flink opgehoogd. Waarom wij niet scoorden? We hebben dus namelijk bij de tegenpartij een prima tweede doelman getroffen die uitzonderlijk werk heeft verricht. En dat betekent ook dat de schutterskwaliteit van Achilles een klein beetje achterbleef. Maar jammer, we hebben dus een hele goede helft gespeeld. En ja, dat moet je eigenlijk de tweede helft volgen. Maar dat is dus niet gelukt. Pluspuntje in het hele verleden dat Tyrell van Dalen naar een hele langdurige blessure weer mee heeft gedaan. En wij hopen ook dat wij Niels Iedema binnenkort weer binnen de lijnen kunnen zien. Die is in november vorig jaar geopereerd aan een kruisbandblessure en die is weer op de weg terug. Hij traint gelukkig weer mee en dat is heel belangrijk, want het is een linkspoot en die missen wij om op de rechteropbouw te zetten. Maar goed, je ziet het, 32-29 en ik denk, als je toch zelf 29 doelpunten weet te maken, dan moet je de dekking toch iets beter weten te verzorgen. Misschien lukt dat volgende week, want dan speelden de mannen van Achilles in de sporthal Meenpark om 20:00 tegen EHC. En ik moet zeggen, EHC komt uit de omgeving van Den Haag. Staat op dit moment met 7 punten op de 5e plek. Dus het wordt denk ik een hele moeilijke strijd. Maar goed, ook de oudspeler Mike van der Meer doet komend weekend weer mee. Dus ik hoop dat wij volgende week zaterdag de punten tegen EHC kunnen pakken. Want het wordt wel erg belangrijk. Als je kijkt naar de stand, staan 5 teams met 2 punten onderaan. Dus en daar behoort Achilles bij. Wil je daar een beetje ruimte van maken, dan moet je eigenlijk volgende week tegen EHC moeten winnen. En dat is een belangrijke duel volgende week om 20:00 in de sporthal Meenpark.
0: En wij horen naar alle waarschijnlijkheid volgende week zondagmiddag weer hoe dat verlopen is.
1: Ja. En ik hoop dus dat ik dan een positief bericht kan geven.
0: Dat hoop ik ook. Dankjewel, Dick Groen van AAV Achilles uit Apeldoorn. En ook natuurlijk leuk om te horen dat jeugd, dat schooltoernooi zo goed geslaagd heeft met zoveel teams. Altijd leuk. Dat was het voor nu. We gaan eventjes naar een muziekje. Ah, dit is al een oudje. Je kent de dansje misschien nog wel. Uit 1978, The Village People, YMCA.

Village People met YMCA, 16 minuten over 4. Ja, gisteren misschien allemaal wel gezien de recordnederlaag. 0-7 van Kroatië tegen Engeland. Onder andere de 41-jarige aanvoerder Luka Modric had geen uitleg voor het erbarmelijke optreden van zijn ploeg. Zo kun je niet voetballen, stelt hij. Het leek wel alsof we met 4 of 5 man minder op het veld stonden. Dat zei de AC Milan middenvelder die tijdens zijn carrière met Kroatië tweede en derde werd op de WK's van 2018 en 2022. Het was voor Kroatië de grootste nederlaag ooit. Het vorige negatieve record dateerde uit september 2018. Toen ging men in Spanje tegen Spanje de bietenbug op met 6-0. En Spanje is dinsdag, overmorgen dus, de laatste tegenstander voor Kroatië in deze interlandperiode.

Goudrik, Jouwaas, Veldhuis en Kemper. 6 minuten voor 16:30 in de vijfde klasse Deeg. Vanmiddag speelt WNL tegen SRC 24. We waren er live bij met John Overvelde. 2-1. De eerste 3 punten voor trainer Gerben van Essen. SHE tegen de Hoven. Wel verrassende uitslag. 0-5 is het daar geworden. Victoria Boys tegen EDS. Ook daar waren wij met Belinda Kerkhoven. 3-2. Zwabenwochten bevochten overwinning voor de mannen van Victoria Boys. Eendracht tegen Force heb ik nog geen uitslag van. En Oddebos tegen TKA werd 0-4. Dat dus uit de vijfde klasse. Zometeen hoor je ook nog de uitslagen uit de vierde klasse. Dan doen we naar deze plaats van die kleine grote man. Je kent hem wel achter zijn piano misschien. Goede zanger ook. Roel van Velsen. Baby Get Higher.

Roel van Velsen, Baby Get Higher. We waren ook in de vierde klasse aanwezig, vierde klasse E. Daar speelde onder andere Emst. U hebt het gehoord, Herwin Roosendaal was voor ons aanwezig. Emst ging onderuit met 3-1. Doelpunt te maken voor Emst was Raoul Gerrits. Nog meer werd daar gespeeld. Weijen tegen Raalte. Die burenruzie eindigde in een 3-4 overwinning voor Raalte. Ook bij Broekland Kolmsgaten is het dristig gescoord. Het werd dan maar liefst 0-5. Winst dus voor Kolmsgaten. Activia speelde tegen Heten. Het werd daar 1-1. Bob Meijerink maakte in de 90ste minuut de 1-1 voor Heten tegen Activia. Dus nieuw Heten tegen Lemelenveld. In diezelfde vierde klasse E werd 1-2. Doelpuntmakers Sint van den Berg en Ramon Loorkees deden dat voor de winnende ploeg Lemelenveld. Go Ahead Deventer die speelde tegen Diepenzeen. Ook een kleine burenruzie zou je eigenlijk zeggen. Het werd daar 2-4 voor de mannen uit Diepenzeen. De laatste wedstrijd in die klasse is combinatie Cupa-Willep tegen Terwolde. Daar werd het 3-3. Er werd driftig oplossen gescoord in deze klasse. Ik heb nog niet voor u de ranglijst, kom ik nog even op terug. We gaan even verder met muziek.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

Lieve luisteraars, we beginnen met Queen. Wat een fantastisch is dat toch. Heerlijk is dat. We are the champions. En ik vond het eigenlijk wel toepasselijk. Omdat natuurlijk Max Verstappen voor het eerst dit seizoen gewonnen heeft. En dat is natuurlijk toch wel knap. Want hij heeft natuurlijk niet de motor of de auto die hij eigenlijk zou moeten hebben. Maar desalniettemin doet hij het toch helemaal niet slecht. En misschien ligt het wel aan het feit dat hij winnaar is geworden van de Grand Prix van Bahrein. Maar op het circuit van Sepang bij Kuala Lumpur. En daar regende het natuurlijk. In Bahrein had het waarschijnlijk niet geregend. Dus ja, misschien heeft hij ook wel een beetje geluk gehad. Wie zal het zeggen? Wat schijnt de zon toch weer heerlijk. Wat boffen we toch. We zitten al in oktober. En nog steeds worden we getrakteerd op het zonnetje. En hebben we prachtige weekenden. Ja, het zal eerdaags wel een keer over zijn, maar we blijven er voorlopig nog maar even van genieten. Ik neem jullie dit jaar even mee terug, of ik neem jullie deze twee uur, moet ik zeggen, mee terug naar 1977. Maar nog veel meer dan dat. Maar 1977 sijbelt eigenlijk een beetje door het programma heen. Maar nog veel meer, jongens. Nog echt veel en veel meer. We beginnen met Supertram. Een van mijn jeugdidolen, kan ik wel zeggen. Uit 1977. Van het album Even in the Quietest Moments is hier From Now On. En natuurlijk dan wel live, want we heten niet voor niks Live and Undercover.

Ja, heerlijk. Maar ja, ik heb het natuurlijk vorige week al over Fleetwood Mac gehad. Dus je kan het natuurlijk niet over Fleetwood Mac blijven hebben. Dat gaat natuurlijk helaas niet. Maar desalniettemin, is het natuurlijk wel heel erg fijn

dat er af en toe ook weer oude muziek is en oude bandjes zijn die gewoon weer opnieuw beginnen. En daar hebben we het vorige week ook al even over gehad. Maar die lijst is gewoon nog niet compleet. Want, wat schetste mijn verbazing vorige week, de Four Non Blondes gaan weer toeren. En dan zou je denken, hoe kan dat nou toch eens hemelsnaam, de Four Non Blondes? Ja, de Four Non Blondes. Die kennen we natuurlijk van What's Up. Daar is een beetje dat What's Up van gekomen, weet je wel. Dat werd toen enorm populair. Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. Waar we nu eerst even over gaan hebben is het verhaal achter de plaat. En in dit geval, Owner of a Lonely Heart. Want lieve luisteraars, ik zie die ieder jaar wegzakken in de top 2000. En ik vind dat persoonlijk onacceptabel. Aan het begin van de jaren 80 was Yes de allerlaatste band waarvan je verwachtte dat ze de Amerikaanse single-hitlijsten zouden bestormen. Sinds ze in 1968 begonnen, hadden de Britse proggers gehandeld in uitgestrekte, conceptgedreven werken die de verkoop van de grote albums opleverden, maar geen snuifje van drive-time radio kregen. Destijds met de prog-scene aan de touwen, de grootsheid geprikt door de veiligheidspeld van de punk, leek het alsof de tijd van Yes was gekomen en gegaan. En ja hoor, in april 1981 was Yes blijkbaar voorbij. De leden verspreidden zich naar de projecten, waaronder Azië en XYZ. Maar de kist bleef niet lang dicht. Het jaar erop voegen bassist Chris Squire, drummer Alan White en toetsenist Stoney Kaye zich samen met de Zuid-Afrikaanse gitarist Trevor Rabin als Cinema. En toen Anderson later aan boord kwam om zang toe te voegen aan het 90125 album uit 1983, moesten alle betrokkenen toegeven dat dit een de facto Yes reunie was. Ja, John Anderson zei, jazz zit in mijn DNA. En ja, vanzelf had hij de bereidheid om zich bij de line-up weer aan te sluiten. Producer Trevor Horn, en ja, waar kennen we die van? Die kennen we van David Bowie, die kennen we van ABBA, die kennen we van ongelooflijk veel bands, was minder overtuigd. Hij zei dat hij ronduit werd bekritiseerd omdat hij ermee instemde om met Yes samen te werken. En zijn vrouw deed de band af als oude scheten. En historie. En toen hij het huis van Rabin bezocht om een partij demo's te horen, vond hij ze een beetje vervelend. Volgens Horn kwam het keerpunt toen Rabin naar het toilet ging en de band liet lopen en een protoversie van Owners of a Lonely Heart begon te spelen. En toen hij naar buiten kwam, zei hij, dit is een hit, man. Ah, zei, helemaal niet, joh. Dit is daar. Dit heb ik een beetje lopen klootviolen en dat heb ik voor mezelf gedaan. Ooit in de toekomst een nummertje. Maar ja, zelfs toen de 90125 sessies in 1983 bijna voltooid waren, bleef Loners of a Lonely Heart op de plank liggen. En Horn beweerde dat hij op zijn knieën moest vallen om de band te smeken het toch vooral op te nemen. Verdere rumoer kwam toen Horn aandrong om het geprogrammeerde geluid en een drumklank geïnspireerd door Stuart Copeland, die kennen we van de Police, strakke snaardrum op de Police synchronity te zetten. Blijkbaar was Alan White woedend, van ja, die wordt vergeleken met een andere drummer en dat werkt natuurlijk niet zo lekker. Maar desalniettemin, ja, werd het al zodanig wel gedaan, want ja, daar gaan we het andere keer over hebben, maar die Stuart Copeland, die drummer van de Police, die is algemeen door eigenlijk alle drummers over de hele wereld geroemd voor zijn ongelooflijk snakke, strakke snaarwerk. Maar ja, dan hier de plaat. We horen hem toch veel te weinig op de radio.

Ja, what's up, the Four Non Blondes. En is dit nou dan gewoon een guilty pleasure? Of zijn dit nou gewoon waanzinnige rockchicks? In ieder geval denk ik dat zij het laatste hebben besloten. Ondanks, ja, ze gaan dus weer toeren. Dus volgend jaar of dit jaar erop ongetwijfeld het Ziggo Dome. Want dat zullen ze toch nog wel weer vol gaan spelen. Want er zijn denk ik voldoende dames en heren die dit prachtige nostalgische muziek vinden. Ja, en dan gaan we even, ja, zometeen een van de meest schrijnende liefdesliedjes die er ooit zijn geschreven en gezongen. En ja, Bonnie Raitt is nou niet echt in Nederland een hele bekende dame, zeg maar. In Amerika is ze echt mega, mega, mega, mega groot. En al heel, heel, heel wat decennia lang. Maar eerst de vriend. Ja, we hebben natuurlijk een vriend van dit programma. We hebben meerdere vrienden van dit programma. Maar een van de vrienden is...

Tja, dit is toch prachtig, werkelijk prachtig. Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me. Je hoort het eigenlijk nooit op de radio. Vandaar dat je het natuurlijk hoort in ons programma van Live en Undercover hier vanuit het station in Twello. Ja, dit is wel even, hier moet je even van bijkomen. Echt een van de allermooiste liefdesliedjes ooit gemaakt. En ik wil er elke week wel één, want ja, ik ben dol op tranentrekkers. Dus aan mij is dit wel besteed. Alhoewel ik Joe Bonamassa wat eerder natuurlijk op de platenspeler zou leggen dan Bonnie Raitt. Maar Bonnie Raitt heeft ook gewoon veel hele goede muziek gemaakt. Ja, we gaan zo afsluiten. We hebben nog 5 minuten te gaan. En ik heb een nummer van 4 minuten. Dus, nou ja, ik kan nog even jullie meenemen voor het volgende uur. We waren natuurlijk gestrand eigenlijk deze uitzending in 1977. Daar gaan we het volgende uur mee door. Dan hoorden jullie Iggy Pop en het verhaal achter de Passenger. En waarom het 40 jaar heeft geduurd, 43 jaar moet ik zeggen, waarop uiteindelijk de fans hebben moeten wachten op een videoclip van The Passenger. De Steinkansels gaan we het nog even over hebben en over hun bizarre gevoel voor, laten we zeggen, testosteron en seksdrive. En we gaan het hebben over wat David Bowie, zeg maar, wie model heeft gestaan voor zijn Ziggy Stardust personage. En het is dus een heuse zanger die overigens in Frankrijk mateloos populair was en vergeleken was met Elvis. Ja, en dan gaan we nu afsluiten, lieve luisteraars. Het eerste uur blijft erbij voor het tweede uur. En verzoekjes, ja, kunt u indienen via Live and Undercover op de socials. We gaan eruit met Radiohead, High and Dry.

0: Gele Driehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

Ja, welkom terug bij Live and Undercover, het tweede uur. En wat een opener, Electric Light Orchestra met Blister Blue Sky uit 1977. Het jaar wat als een rode draad door deze twee uren van Live and Undercover heen dwarrelt, zullen we maar zeggen. En jongen, ik kan me dat nog goed herinneren, zeg. Het was gewoon eigenlijk misschien wel deze band die ervoor zorgde dat ik echt geïnteresseerd raakte in muziek. Wat een ongelooflijk mooie mix van opera, operette, klassieke muziek en rock. Ja, en daar was Jeff Lynne toch absoluut een ongelooflijke kanjer in, moet ik zeggen. Ik heb ze live gezien en als ze nog een keer gaan spelen, dan denk ik dat ik toch wel weer tickets ga halen, want het is al wel een aantal jaren geleden. Maar het gaat niet zo goed met Jeff Lynne. En ja, het gaat natuurlijk helemaal niet goed met heel veel.

Veel van die oud-gedienden die langzaam maar zeker de 80 bereiken of al door de 80 zijn. En we gaan de komende jaren nog heel veel afscheid moeten nemen naar heel veel van mijn muzikale helden van weleer. Ook mij gebeurt het nog wel eens een keer dat ik een band tegen het lijf loop die ik eigenlijk helemaal niet ken. En zo is de band Shine Down daar één van. Amerikaanse rockband uit Jacksonville. Al in 2001 opgericht door Brand Smith, Brad Stewart, Jason Todd en Barry Kirch. En ze hebben tot nu toe 8 albums uitgebracht, waarvan er wereldwijd meer dan 6 miljoen exemplaren zijn verkocht. En 4 november spelen zij in 013 in Tilburg en dat is volledig uitverkocht. Dat is toch wel grappig dat een band wat er toch een statuur heeft van 013, want dan moet je toch wel wat kunnen, dat die bij mij eigenlijk geheel onbekend was. En ze maken gewoon nog hartstikke lekkere muziek ook.

Ja, David Bowie, de Gene Genie, lieve luisteraars, meer dan 50 jaar oud. En wat mij betreft onsterfelijk. Van het album Aladdin Sane. Alweer volgens mij uit 1972 of 1973, daar wil ik vanaf zijn. Maar het was een beetje in die tijd dat het niet zo heel erg goed ging met Bowie. Hij dacht dat hij in Amerika door zou kunnen breken. En hij had natuurlijk met The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars uit 1972 en Hunky Dory daarvoor en daarvoor The Man Who Sold the World, had hij behoorlijk wat succes. Ieder jaar bracht hij wel een album uit. In 1974 Diamond Dogs, in 1975 Young Americans, in 1976 Station to Station en in 1977 Low, met natuurlijk fantastische Heroes. Ja. In die tijd begon langzaam maar zeker hij een beetje zelfdestructief te worden. En ontmoette hij ook Iggy Pop. En als iemand last had van zelfdestructie, was het Iggy Pop wel, die stijf stond van de drugs. Kijk, David Bowie heeft ook een tijd drugs gebruikt, maar dat kwam omdat hij naar Amerika ging. En als je dan naar een feestje ging, kijk, wij hadden in die tijd, hè, dat mijn ouders en ik een tiener was en er werd een verjaardagsfeestje gegeven, hadden wij van die glazen met sigaretten en sigaren op tafel staan. Hè? Dat deed je, dat was gasvrij. Je zou er nu toch niet meer aan moeten denken, maar dat was toen zo. Maar in Amerika, ja, dan was het gewoon coke. Hè? Dan waren het geen sigaretten, dan was het coke en LSD en ja, van alles en nog wat, sterke drank. En dat vooral mixen met elkaar natuurlijk. Ja, dan ga je natuurlijk wel hele mooie liedjes schrijven, maar ook hele rare dingen doen. Het eerste is goed, het laatste niet. Iggy Pop, The Passenger. Ja, zoals ik al zei toen straks, geduld is een schone zaak, want de fans hebben maar liefst 43 jaar moeten wachten op een videoclip van The Passenger. In de eerste officiële videoclip voor The Passenger zijn zwart-wit foto's te zien van een jonge Iggy. En tussendoor zijn beelden te zien van nachtelijke snelwegritten. En in de beschrijving van de video op YouTube voegt Pop een bedankje toe aan de makers van de clip voor de prachtig vastgelegde opnames die ervoor zorgden dat deze video de periode echt inkapselt. En die video is overigens geregisseerd door Simon Taylor. The Passenger. Het nummer verscheen op het album Lust for Life in 1977. En misschien is Lust for Life wel een bekender nummer geworden. Op 30 september van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album, als dubbele aankant met het nummer Succes. In 82, 1990 en 1998 werd het nummer tevens uitgebracht als de enkele aankant van een single. Pop schreef de tekst van The Passenger terwijl hij in de S-baan van Berlijn zat. Het nummer gaat over de geest van een paria uit de punk. De muziek van het nummer werd geschreven door gitarist Ricky Gardiner. Het nummer is losjes gebaseerd op een gedicht van de Doors-zanger Jim Morrison. Want die schreef gedichten. In een interview met de krant The Guardian vertelde Pop dat het nummer deels is gebaseerd door de reizen die op tournee met David Bowie maakte. Ik was aan het reizen door Noord-Amerika en Europa in David's auto ad infinitum. Ik had geen rijbewijs of wagen. Als oorspronkelijke single in 1977 was The Passenger geen succes. In 1982 werd het nummer opnieuw uitgebracht op single ter promotie van de gezamenlijke heruitgave van Pop's album Lust for Life en The Idiots. Maar werd opnieuw geen hit. In 1990 werd een live versie van het nummer enkel in Frankrijk uitgebracht ter promotie van het daar opgenomen live album Hippodrome Paris 77. Pas in 1998, toen het nummer werd gebruikt in een commercial voor de Toyota Avensis, bereikte het nummer de Britse hitlijsten. Ja, daar ben ik er toch wel nieuwsgierig naar geworden. Ik vind het gewoon een lekker nummer.

Commodores natuurlijk, Brick House. Ja, en dat was natuurlijk wel het mooiste. Ook want dit nummer is ook uit 1977. En dan zie je het nummer van Iggy Pop, The Passenger ook. En dan bijvoorbeeld Hard Barracuda. Als we er nog aan toekomen, ga ik hem nog draaien. En dan zie je toch wel het ongelofelijke verschil. Want je de punk kwam op. Echt een punk scene in die midden jaren 70. Je had de prog rock, die gewoon in feite aan het evolueren was. Hè, zoals Pink Floyd, Yes en ja, noem die bands maar op. Genesis. En dan had je natuurlijk ook nog een keer de soort ja, voorloper van de disco die doorbrak. Zoals Commodores en zoals Cool in the Gang. Ja, die waren er natuurlijk ook. Earth in the Fire. En dan was ik meer een Earth in the Fire fan. Maar ik vond de Commodores vond ik toch ook wel heel erg lekker hoor. Once, Twice, Three Times a Lady. Dat blijft toch gewoon een prachtig nummer. En die gaan we dan nog een andere keer wel weer draaien. Ik heb jullie nog iets beloofd. Namelijk... Wie stond er nou eigenlijk model voor Ziggy Stardust? Dat was deze heer, Vince Taylor. Zijn echte naam is overigens Brian Maurice Holden. Rond zijn 18e woonde Brian in Hollywood. En zijn zwager Joe Barbera trad op als zijn manager. En bij een bezoekje aan Londen kwam Barbera in contact met rock'n'roll muziek. En bezocht hij de befaamde Two Rails Club. Waar mensen als inmiddels de bejubelde Tommy Stewart waren. Brian, geïnspireerd door het succes van Elvis Presley, vertrok naar Londen en besloot zijn geluk als zangeres gaan te proberen. Hij kon eigenlijk helemaal niet zingen. Hij formeerde er de groep The Playboys. En dat, ja, dat als je hem ziet, dan weet je wel. Ook speelde in het begin Tony Sheridan mee, de man die in Duitsland een hitje had met het nummer My Bunny. Maar goed, hè, zijn begeleidingsband, toen nog op platenhoes aangegeven als The Beat Brothers, werd later omgedoopt tot The Beatles. In 1958 verscheen de eerste plaat van Vince Taylor. Een naam die natuurlijk veel beter klonk dan Brian Holden. En de Playboys, getiteld I Like Love, Right Behind You Baby. De tweede single verscheen een jaar later en bevat Brand New Cadillac. En dat horen jullie nu. Een eigen nummer van Vince, dat inmiddels behoort tot de klassiekers uit de rock'n'roll geschiedenis. Ja, kun je van Vince het is rock'n'roll, dat is duidelijk. Ondertussen brak Vince langzaam maar zeker door. En trad met zijn band op in de zeer populaire televisieprogramma's Saturday Club en The Old Boy Show. Het publiek was verbaasd en verbijsterd. Want zo'n wilde show met zulke ruige nummers was in die tijd ongekend. Hij was eigenlijk de voorloper van Elvis, zo zou je het moeten kunnen zien. En dat is ook zo. De maatschappij Parlophone verbrak door het matige succes het platencontract. Maar aan de andere kant werd er weer interesse gewekt. Want inmiddels droeg hij een zwart leren pak en een ketting met een medaillon. En in Frankrijk trok dat de aandacht van platenbaas Eddie Barclay. Die hem voor 6 jaar contacteerde na het winnen van een rock'n'roll festival in Juan-les-Pins. Er volgden legendarische concerten in Olympia in Parijs. En dat is toch gewoon een Olympisch stadion. In 1961 was Vince Taylor in Frankrijk beroemder dan Elvis Presley. Zo'n 5000 fans waren aanwezig op 18 november 1961 in het Paleis des Sports. En een paar honderden richtten er een ware ravage aan tijdens zijn optreden. Maar ja, dat bezorgde eigenlijk de groep alleen maar internationaal nog meer publiciteit. Ze reisden door Frankrijk, Italië, Spanje, België, onder andere Mechelen. En deden ook Nederland aan, waar ze onder andere in, nou ja, dat is toch wel, daar moet je zijn geweest, in het plaatsje Blokker optraden. Dat deden in die tijd trouwens wel meer bands. Volgens mij hebben de Rolling Stones er ooit ook nog eens een keer gestaan. Maar ja, in de groep gidste het en niemand was verbaasd dat de Playboys het voor gezien hielden. Omdat Vince een heel merkwaardig mens had die last had van wisselende stemmingen. Ja, Vince Taylor stond dus model voor Ziggy Stardust, een alter ego van David Bowie. En inspireerde andere rockzangers als Elvis Presley en Gene Vincent om ook maar eens in een zwart leren pak het toneel te beklimmen. Hij had een verhouding met Brigitte Bardot en werd beschouwd als de mooiste rockzanger uit zijn tijd. Ja. In 65 sloeg Taylor bij een concert alles kort en klein op het toneel. En dat inspireerde de Who later weer, die dit veelvuldig hebben gebruikt om ook alles maar kort en klein te slaan tijdens hun optredens.
Ja, drank, drugs en wilde leven gingen hun tol eisen. En waarom heeft hij nou model gestaan door Ziggy Stardust? Omdat Bowie op een gegeven moment een clip voorbij zag komen waarin Vince optrad en opkwam in een wit gewaad als de Heere Jezus. En ook verkondigde dat hij de Heere Jezus was. Die man die was zo ver van de planeet af dat hij werkelijk dacht dat hij op aarde was teruggekomen om iedereen aan zijn voeten te laten werpen. Ja, er volgde een leven vol tragische gebeurtenissen aan de rand van de zelfkant. In 1980 zorgden fans nog voor een comeback. Maar dat mocht eigenlijk ook niet meer baten. Het was, zijn leven werd weer een beetje gestructureerd. Maar uiteindelijk in 1991 overleed Vince Taylor aan kanker in het Zwitserse Lutry. Ja, Vince Taylor. Ik moet zeggen, ik had werkelijk nog nooit van hem gehoord. Maar het is natuurlijk wel grappig dat hij model heeft gestaan. En zowel David Bowie heeft geïnspireerd als Elvis Presley. En dan moet je toch zeggen, ja, dan heb je wel je nek uitgestoken. Dan kun je toch wel wat. Want anders kan het natuurlijk niet. Dan is dat onmogelijk. Maar ja, goed. We gaan gewoon luisteren. Ziggy Stardust.

0: Turkse music natuurlijk.
1: Oh yeah.
0: Die man heeft een stem. Brian Ferry. Die hypnotiseert je eigenlijk met zijn stem. Hij heeft ook Boys and Girls. Ik heb die plaat thuis staan. Ik heb hem regelmatig gedraaid. En in mijn begintijd dat ik verkering kreeg met Monique, was Boys and Girls, ja, heb ik helemaal grijs gedraaid. Ongelooflijk gewoon. De man is zo sexy. De man zingt sexy. De man straalt seks uit. Echte Engelse gentleman trouwens. Laten we deze maar even stoppen. Want dan gaan we naar de placebo. En dat was even niet de bedoeling. Want ik had even iets heel wat anders. Maar ja, die staat dan in de juiste volgorde. En dan ben ik met mijn hoofd weer ergens anders. En dan laat ik hem even doorschieten. Dat doen we niet, alhoewel dat een beste plaat is. Staat niet voor niks in mijn playlist. Maar goed, Roxy Music. Ik zal volgende week, als het helpt me herinneren, een prachtige live track draaien van ze. Hij is ook behoorlijk op leeftijd hoor. Ik denk 82 ondertussen. Geen idee. Ja, lieve luisteraars, 1977. Ja, dan kon je ook niet om ABBA heen. En dat hoeft ook niet, want een mooi liedje is een mooi liedje, heb ik altijd gezegd. In 1977 kwam de Zweedse band ABBA uit met het album The Album. En het was het vijfde album van de groep. En die nummers werden natuurlijk over het algemeen geschreven door Benny en Björn. Maar voor de nummer The Name of the Game, Move On and I Wonder, was ook Sick Anderson schrijver. Ja, we hebben natuurlijk Take a Chance on Me, The Name of the Game, Thank You for the Music. Maar ik kies straks voor Eagle, want dat vind ik gewoon een lekker nummer. Dus voor de liefhebbers van ABBA blijven even hangen. Maar eerst ja, een ander plaat uit 1977. Steely Dan. Jazz, fusion, rock'n'roll. Het zit er eigenlijk allemaal in. En daarom hou ik van Steely Dan.

Eagle, ABBA. En dit is dan de long version, dus ik kort hem heel even iets in. Want anders heb ik geen tijd meer voor nog twee andere plaatjes. En een van die platen is Heart Barracuda. Zangeres Ann Wilson vertelde dat Barracuda gaat over de boze gevoelens van de band tegenover hun platenmaatschappij, die als publiekstunts een verzonnen verhaal uitbracht over de relatie tussen Ann en haar zus Nancy Wilson. Een nummer focust voornamelijk op de boosheid van Ann naar een man die na een concert naar haar toe kwam en vroeg hoe het met haar geliefde ging. Oorspronkelijk dacht zij dat hij vroeg naar haar vriend, bandmanager Michael Fisher. Maar Ann werd boos toen de man zei dat hij naar Nancy vroeg en ging terug naar de hotelkamer waar zij de eerste tekst schreef van dit nummer. Ja, en daar stamt ook wel wat lekkere boosheid uit, hoor, moet ik zeggen.

Hard Barracuda. Ja, en zo abrupt als het begint, eindigt het ook weer. Wat een heerlijk, eigenwijs, opstandig nummer. Die onze top 40 in die tijd, in 1977, niet eens haalde. Het werd wereldwijd wel een hit. En meestal lopen we vooraan met die dingen. Maar dus niet altijd. We gaan afsluiten, lieve luisteraars, voor deze week met Closer to the Heart van Rush. Omdat ik het mooi vind, omdat hij uit 1977 komt en omdat hij nog in 3 minuten duurt. En dat alles bij elkaar maakt het een perfect nummer. Volgende week gaan we iets meer tijd besteden aan een prachtig mooi nummer. En die ga ik helemaal ontleden. En geloof mij nou maar, als ik hem daarna draai, gaan jullie luisteren naar het nummer zoals jullie nog nooit hebben geluisterd. En jullie kennen het nummer allemaal. Een geweldige week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant. En dat kan

0: geknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

0: Live vanuit de studio van RTV 794 is dit De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden van begin tot eind. Deze week is er een speciale uitzending, want dit is de 1100ste aflevering. En ik heb luisteraars gevraagd naar hun leukste guilty pleasure, foute nummer of hoe je het ook maar noemen wil. En daar kwamen erg veel leuke inzendingen voor binnen. Dus geniet het komende uur van de meest bijzondere platen en ga uit je dak. En wie heb ik bij mij in de studio? Ze is niet alleen chauffeur vanavond, maar ook...
1: presentatrice.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, leuk, gezellig weer een keer dat ik weer een keer mee ben.
0: Ja, en voor vanavond had je ook een liedje uitgezocht.
1: Ja, klopt. En daar gaan we ook gelijk mee beginnen. Mijn guilty pleasure is iets vanuit mijn jeugd. Ik luisterde in mijn jeugd namelijk echt heel veel naar K3.
0: Ah joh.
1: Ja, echt. Ik kende alle dansjes. Ik kon alle nummers meezingen. Ik ben ook bij concerten geweest. En ik heb ook één keer de echt OG K3 mogen ontmoeten. En met ze op de foto geweest.
0: Ja.
1: Dat was ook echt heel erg leuk. Dus ik heb echt wel leuke, speciale herinneringen aan K3. En heel stiekem. Ik vind het eigenlijk nog steeds heel leuk om naar K3 te luisteren. Ik ga er nog steeds wel heel goed op.
0: En hoe heet de originele K3?
1: Christel, Karen en Kathleen.
0: Ja, en wat voor liedje heb je uitgezocht voor vanavond?
1: Nou, een liedje waar ik dus vroeger echt heel veel op danste, namelijk Kuma Hey.

0: Nou, dat was mijn guilty pleasure van K3 met Kuma Hey.
1: Ja, en via de app kregen we al binnen een goed begin.
0: Ja, nou, dat is toch wel fijn om te horen.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, ja, ik wel.
1: En waarom? Nou, vandaag is de 1100ste aflevering van de Tweesprong. En hebben we luisteraars gevraagd naar hun favoriete, ja, guilty pleasure, foute liedje of wat dan ook. En er kwamen veel reacties op binnen, onder andere van René op Dijn. De eerste luisteraar die een nummer indiende voor deze aflevering van de Tweesprong. Vanavond is hij ook aanwezig in de studio met zijn vrouw. Maar hij hoefde niet voor de microfoon. Dus ik ga gewoon wat hij mij gestuurd heeft aan tekst, ga ik gewoon voorop zeggen. Baby, Do You Wanna Bump is door de Duitse platenproducer Frank Varian opgenomen onder het pseudoniem Boney M. Het nummer is gebaseerd op El Capone, een lied van Prince Buster's All Stars uit de jaren 60. Do you

Frank Varian schrijft het nummer Baby Do You Wanna Bump onder de naam Zombie, waarbij hij zelf alle vocalen, zowel de diepe lage voorgrondzang als de meer vrouwelijke achtergrondzang, voor zijn rekening neemt. De track is de eerste single van Boney M en door het succes ervan moest Frank Varian voor optredens een echte groep formeren rondom het studioproject. Ja, en dat werden dus een aantal zangeressen en Bobby Farrell. En dat was uitgekozen door René Opdijn, vanavond in de studio aanwezig samen met Daniela. En leuk dat bij deze speciale aflevering toch ook nog gasten aanwezig zijn, net als Anne Fleur. Ook Jan Bonthuis heeft een nummer ingestuurd en volgens hem zijn er geen guilty pleasures of foute muziek. Hij geeft aan dat het meer liedjes zijn die in de categorie oorwurm vallen. En zijn bijdrage is het nummer Glad to Know You van Gitty Grant.

Kitty Grant met Glad to Know You, een nummer uitgevoerd door Chess Jenkel en geschreven door diezelfde Chess Jenkel en Ian Dury. En dit is voor Kitty Grant haar enige hit in Nederland. De volgende groep is aangedragen door Germa Nieuwenhuis en bestaat uit Thomas Anders en Dieter Bohlen. Laatstgenoemde is ook het brein achter het ontstaan van de band. In videoclips en tijdens tv-optredens is hij op de achtergrond te zien op gitaar en ook doet hij alsof hij meezingt tijdens het refrein. Ik heb het over Modern Talking en je gaat horen You Can Win If You Want.

Kort voordat Modern Talking ontstaat, is Dieter Bohlen geïnspireerd geraakt door de Italo Disco. Een van de eerste volledig elektronische muziekstijlen en op dat moment een populaire stroming in de muziek. Hierdoor zijn veel nummers van Modern Talking ook geproduceerd in die stijl. Ja, en dit was You Can Win If You Want van diezelfde Modern Talking, ingediend door Germa Nieuwenhuis. Voor Martin Orton is de keuze wat lastiger geweest, omdat hij dit keer geen rock- of metalband à la Metallica of Judas Priest kon uitzoeken. Hij heeft een groep uitgezocht die een behoorlijk teeny bopper band imago heeft en een rocknummer uitbracht die wereldwijd een hit is geworden. The Osmonds met Crazy Horses.

0: bijdrage van Martin Orten aan de 1100ste aflevering van de Tweesprong. De Osman Brothers met Crazy Horses. Kandia Kamalesvaram groeit op in Kuala Lumpur. En op 19-jarige leeftijd verhuist hij in 1953 naar Adelaide. In deze Australische stad maakt hij kennis met zowel de popmuziek als de klassieke muziek. Hij wordt geïnspireerd door artiesten zoals Nat King Cole. Zijn carrière begint in Australië in 1969 als hij onder de artiestennaam Kamal zijn eerste single Sound of Goodbye naar de top van de Australische hitlijst stijgt. In 1975 breekt hij in Nederland door dankzij The Elephant Song. En degene die die ingediend heeft, Dita Nieuwenhuis, die had ik zojuist nog aan de telefoon.
1: Tell me, said the elephant, tell me, bro.

Jennifer's Song van Kamaal is te horen als muzikale finale in een tv-documentaire over het Wereld Natuurfonds. De muziek van Hans van Hemert wordt van tekst voorzien door Gregor Frenkel Frank. Oorspronkelijk wordt Frank Sinatra gevraagd het nummer te zingen, maar deze wijst het af. De tekst gaat over een olifant die mensen wil waarschuwen om te stoppen met het doden van dieren en dat mens en dier moeten samenwerken, zodat we samen kunnen overleven. Dus ja, zo gaat dat ook met guilty pleasures of foute muziek of gewoon nummers die je erg mooi vindt en waar je goede herinnering aan hebt. En de tweesprong gaat vanavond de hele wereld over met de liedjes. Het volgende chanson komt uit Duitsland en is ingediend door Hendrik Alkema. Pieter Maffay is in Roemenië geboren zanger. En zijn carrière begint in 1969 met de single Doe.

Doe van Pieter Maffay wordt in 1970 een groot succes en is een van de grootste hits uit de jaren 70. Het nummer staat 28 weken in de Duitse hitparade. In 1971 wordt het opnieuw uitgebracht en staat het lied 5 weken op plek 1 in de Nederlandse hitlijsten. En het volgende nummer van vanavond komt van een luisteraar uit Meppel. En omdat de Rolling Stones geen foute muziek maken, is gekozen voor The Rubettes. Een Britse glamrock en teenybopper popgroep. Ze treden op in teddybroeken, oversized jasjes en petten. En alles in het wit en pastelkleuren. Hun eerste hit is meteen hun grootste. Namelijk Sugar Baby Love, een nummer 1 hit in de zomer van 1974.

bekendste zanger van de Rubettes is natuurlijk Paul da Vinci, beroemd om zijn falsetstem. Hij vertrekt echter voordat het door hem ingezongen Sugar Baby Love een hit is. Hij wil een solo carrière opzetten. Ja, we zijn al mooi richting het eind van het programma en ik heb er natuurlijk zelf ook nog één uitgezocht. Sanne Charlotte Carlsson is een Deense zangeres die bekend is geworden door het Eurodance nummer Saturday Night, uitgebracht onder de artiestennaam Wakefield. Deze single is in 1994 een grote zomerhit. En zij is de eerste debutant die nieuw binnenkomt op de eerste plaats van de officiële Britse charts. In Nederland is de hoogste notering plek 7.

Wakefield met Saturday Night. En tegenwoordig is de muziek van dit nummer veel te horen in een reclame op radio en tv van de grootste supermarktketen van Nederland.

Ja, nou, dit was natuurlijk wel heel erg fout. Maar goed, wel leuk om even tussendoor te laten horen. We hebben nog tijd voor één of twee liedjes. Ga gewoon even kijken. Ik begin gewoon met het onderdeel terug in de top 40. En dan zie ik wel hoeveel tijd we nog hebben. 4 jaar geleden, in 2021, stonden er in de top 40 liedjes die tegenwoordig door kunnen gaan als guilty pleasure. De top 3 van die week is als volgt. Op 3 blijven staan Chris Cross, Amsterdam, Shaggy en Connor Maynard met Early in the Morning. Gezakt van 1 naar 2, Olivia Rodrigo en Good For You. En gestegen van 2 naar 1, Ed Sheeran met Bad Habits. Stay is een nummer van de Australische rapper en zanger The Kid LAROI en de Canadese zanger Justin Bieber. In de aanloop naar de release kondigen beide zangers het nummer meerdere keren aan op hun social media accounts, door fragmenten te plaatsen en de teksten vrij te geven. The Kid LAROI heeft twijfels over het uitbrengen van het nummer, maar door de grote aandacht van de fans verschijnt het nummer toch. En op 17 juli 2021 komt het nu binnen op plek 9 in de top 40. Daarvoor ga ik draaien DJ Marshmello en de band Jonas Brothers. En dat nummer heet Leave Before You Love Me.

0: Justin Bieber en de Kid Laroi met Stay en daarvoor Mars, DJ Marshmallow en de band Jonas Brothers. In dat nummer zijn stukjes te horen van Can't Smile Without You, uitgevoerd door onder andere Barry Manilow en The Carpenters en Last Christmas van Wham. De samenwerking wordt in verschillende landen een hit en in de top 40 van 17 juli 2021 stijgt het nummer van 24 naar 22. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze feestelijke 1100ste aflevering van De Tweesprong. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan dit programma door het...
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren, maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt hij in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, we gaan lekker veel muziek draaien. Nieuwe muziek gaan we straks eventjes bekijken welke nieuwe platen we allemaal hebben gevonden deze week. Dus ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Ja, een tijdje geleden kwam ik haar al tegen. Nathalie Wind heb ik het dan over. Ze heeft ontzettend mooie muziek maakt zij. En ja, ik was wel onder de indruk van het lied wat zij heeft gemaakt. Jij bent precies goed. Ja, misschien zegt de titel het al wel. Jij bent precies goed. Ze heeft een zusje met syndroom van Down. En ja, die zingt ze ook samen met haar. En ze heeft een hele mooie clip erbij gemaakt. Check die eventjes op haar socials natuurlijk. En dan vind je hem ook zeker daar. Jij bent precies goed. Dit is Nathalie Wind samen met haar zusje.
1: Jij bent precies.

nummer Hope of the Nations. Een live versie van Brian Dirksen. Die ons is ontvallen op 21 juli 2026. Nog maar kort geleden. Gelukkig mogen we zijn muziek blijven horen. Hier natuurlijk bij de Glory of Gospel. Ja, nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Jamie McDonald en The Chosen. Je hoort het nummer Roots.

Het nummer Still Running to You, een nummer van Natalie Lane. Een nieuw nummer van haar. Ja, en zo hoor je zoveel mooie nieuwe muziek. Onder andere uit het buitenland, maar ook uit Nederland. Dan heb ik het over Reijer, Anne-Michelle Lee, Sarah Ben-Hamida en Awake Movement. Net voor de zomer is die uitgekomen, 3 juli 2026. Ik had hem nog niet in mijn bezit, nu wel. Dus je hoort het nummer Adem van Yahweh. Dit is Reijer.

Koen van de Heuvel, nieuwe muziek van hem, het nummer Alles. In de nieuwsflits nieuws over Kirk Franklin en Gorilla. Want die brengen een nieuwe single This Time uit. Kirk Franklin heeft op 25 september jongstleden zijn nieuwe single This Time uitgebracht. Samen met rapper Gorilla. Glorilla moet ik zeggen. Niet Gorilla, maar Glorilla. Het nummer combineert de herkenbare gospelstijl van Franklin met hip-hop en gaat over het vasthouden aan geloof tijdens moeilijke periodes. Glorilla rapt onder meer over gebed, zegeningen en dankbaarheid. Het nummer is een voorloper op het nieuwe album I Am What I Am, dat op 30 oktober aanstaande verschijnt. Het wordt zijn 14e solo-album en krijgt een bijzondere opzet. 7 nummers zijn geïnspireerd op hedendaagse gospel. En 7 nummers hebben een meer traditionele gospelstijl. Franklin en Gorilla werkten eerder samen aan het nummer Rain Down On Me. Rachel Lempa dan tekent bij Century City Music en brengt Permission uit. Rachel Lempa die heeft een contract getekend bij het label Century City Music, waarmee ze een nieuwe fase in haar carrière begint. Tegelijkertijd verscheen haar eerste single in voor het label Permission. Het nummer is geschreven vanuit de perspectief van God die mensen uitnodigt om eerlijk te zijn over hun vragen, zwakheden en onzekerheden. Lempa schreef het lied samen met Andrew Rip en Ethan Hulth. Een koor ondersteunt haar zang in het nummer. Met de nieuwe single laat Lempa een persoonlijke en soulvolle kant van haar christelijke muziek horen. Dan nieuws over Tower of Wales, want brengt Here Comes the Church uit. Tower of Wales heeft op 23 september jongstleden Here Comes the Church uitgebracht. De titelsong van het aankomende live album. En voor het nummer werkt hij samen met Tiffany Hudson en Elevation Worship. De opnames is afkomstig van een live concert en legt de nadruk op samenzang, gemeenschap en de energie van van een live optreden. Het nummer volgt op What a Miracle Feels Like, een live versie, waarop Wells samenwerkte met Naomi Rain. Die eerder single behaalde volgens G Music Plus in de eerste week 1 miljoen streams en bereikte de eerste plaats van de Vivo videolijst. Het volledige live album Here Comes the Church verschijnt op 2 oktober. Anthony Brown en groep The AP brengen 7e album uit. De Amerikaanse gospelgroep Anthony Brown en groep Der Pie heeft op 18 september het nieuwe album Disclosure uitgebracht. Het is het 7e album van de groep en de release volgde op het single Always Be Good, die voorafgaand aan het album aandacht kreeg op gospel radio. Anthony Brown is al jaren actief binnen de Amerikaanse gospelwereld en werd meerdere keren genomineerd voor een Grammy. Het nieuwe album combineert eigentijds gospel met een kenmerkend koor en worship sound van de groep. Daarmee behoort dit album tot de grootste gospel release van september. En dan We Are Messages, want die vieren een mijlpaal met het nieuwe album Halfway Home. De eerste christelijke band We Are Messages bracht op 25 september het nieuwe album Halfway Home uit. Het is een vijfde studioalbum van de groep en bevat 13 nummers. Daarop stond onder meer de titeltrack Halfway Home, Faithful Hope, Love and Room for You and I Know We Will Be Okay.
De release komt op het moment waarop de band een belangrijke streamingsmijlpaal heeft bereikt. Want de muziek van We Are Messages is wereldwijd inmiddels meer dan 1 miljard keer gestreamd. En de groep heeft daarmee duidelijke positie opgebouwd binnen de internationale christelijke muziek. We gaan ook luisteren naar het album Halfway Home. Dit is de gelijknamige song Halfway Home. Dit is We Are Messages.

Halfway Home, het nummer van We Are Messages. Dan gaan we kijken naar de concerten. Dan starten we op 16 oktober. Dan hebben wij Music Worship in Surhuis de Veen in de Flambouw. Mooie tour van Music Worship hier. Dus alle data's vind je in ieder geval op de website van eventsforchrist.nl. Reisgenoten in concert in Bergen-op-Zoom ook op de 16e. En Ralph van Manen persoonlijk in Veenendaal, downtown. De 16e ook Reni en Elisa in Zwijndrecht in Connect 078. De 17e dan Music Worship in Amersfoort in de Kruispunt. En de 18e oktober Voice of Faith in Nijega. Dan de 18e ook de Young Christian Singers in Leeuwarden. En Raisin in Steenwijk. En gospelband Sinjael in Oosterwolde, het Anker. Dus ik zou zeggen, wees daar zeker bij. Yes. Dat hebben ze wel heel mooi concreet gemaakt. Dat terzijde. Meer concerten vind je natuurlijk op de bekende website truetickets.nl, eventsforchrist.nl. Je kunt daar een hele mooie tour vinden van Music Worship bijvoorbeeld. 30 oktober komen ze in Zwolle. Die week daarvoor nog de 23e oktober in Rijssen. En de afsluiting op 31 oktober in Middelburg. Dus ik zou zeggen, ga zeker je kaartjes reserveren voor dat mooie concert van hun. Je kunt erbij aanwezig zijn vanaf 25 euro's per persoon.

God Did It. Ja, mooi nummer van Jamie McDonald. Samen met Toby Mac. Een nummer uit 2026 natuurlijk. Ja, wie ook nieuwe muziek heeft, dan heb ik het over het Adem-project. Want die bracht op 19 augustus jongsleden de nieuwe single God, U bent goed uit. Een Nederlandstalig gospellied waarin de goedheid van God centraal staat. Een mooie eigentijdse worship song die ons eraan herinnert om juist ook in het dagelijkse leven stil te staan bij wie God is en wat hij doet. God, U bent goed. Het nummer is natuurlijk te beluisteren via de bekende streamingsdiensten. Daarmee gaan we dit uur uit tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel. Dit is het Adem-project.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van de Glory of Gospel. 279 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over nummertje 353. Welkom in Gods huis, de formatie Lef. Leuk dat je nog steeds luistert naar deze uitzending van The Glory of Gospel. Iedere week 2 uur lang bij je favoriete radiostation. En alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. 349 gaan we door. 185 plekken gestegen in de lijst. Even rust, jongens. Dit is Damascus.

Dwight Distel, het nummer Alles Nieuw. Eline zingt daar ook in mee. We vinden op plekje 347 101 plek gedaald in de lijst. Dan 111 plekken gedaald in de lijst vinden we op 345. Schuil bij mij. Dit is De Lize.

0: God gave me a song, het Oslo Gospel Choir. En die vinden wij op plekje 338, 120 plekken gedaald in de lijst. Nog een dalen met 109 plekken. Op plekje 336 vinden wij You Are Holy, Prince of Peace. Dit is Michael W. Smith.
1: Hey, I'm Michael W. Smith and you're listening to the Glory of Gospel. Here we go!

Nummer uit 2022 heb ik het over For King & Country, Unsung Hero. 17 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem op plek 332. God, ik kijk naar u. Een live versie van Mozik Worship. Samen met Jannica van Barneveld. 221 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op plek 331.

Nooit ver bij jou vandaan, Martijn Buwalda. 329, 155 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we verder met Charity Gale, Name Above All Names. 228 plekken gestegen in de lijst. Die vinden we terug op plek 325.

Het nummer Huis van Vrede, de formatie Sela. We vinden hem op plek 324 in de lijst, 260 plekken gedaald. Ja, en Sela vinden we natuurlijk veel vaker in de lijst. Ik zal eventjes snel zoeken op Sela. En dan moeten we even onthouden dat er ook nog een Sela is met een H erachter. Dus ik vind nu 47 resultaten en 2 daarvan zijn Sela. Dus dan hebben we 45 keer in de lijst. En ik moet nog eens even een analyse erop loslaten. Ik ga eens even mijn vriend Gert vragen om daar eens even een analyse op los te laten hoe vaak Sela wel de afgelopen jaren in de lijst stond. Maar goed, dat gaan we later doen. Ja, ik zie al dat in mijn scherm staat hij er nog een keer in, maar die gaan we niet draaien. Dus we gaan eruit. Deze uitzending met de formatie Lef. Ja, we zijn er ook mee begonnen en we sluiten er ook mee af. Dan heb ik het over Lef en Reijer. Die helpt gewoon veel artiesten mee. Dan heb ik het over het nummer Armen om je heen. Een nummer uit 2025. Nieuw in de lijst op plekje 322. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Zelfde tijd, zelfde plaats. Volgende week weer een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijnen scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.